0: Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het

Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij een matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over en vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warmer. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flik Rotterdam de rol van regisseur Stan Vroom. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew van Flik Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groente en fruit eerst goed te wassen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden... en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

We zitten midden in een warme periode, maar ik ben al bezig met Sinterklaas. Ik kom hier namelijk net aan in de studio en ik open mijn tas en er komt een bepaalde geur uit. En dan weet ik, ja, mijn schoonvader gaat daar weer een gedicht over schrijven. Ik ben namelijk ieder jaar altijd de lul met hetzelfde onderwerp. Ja, zou ik er ooit iets aan gaan veranderen? Nou, misschien ook wel niet.

0: Wakker worden met Armin van Buuren samen met Kensington hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, welkom op woensdag 15 juli. Op het plekje van Sam, waar ik net mijn tasje open vis. En ik ben al sinds ik hier in de studio ben ontzettend in de weer met doekjes. Want ik zal je even op de webcam, mocht je toevallig live meekijken. Roddy zegt, jullie liggen er trouwens wel uit op de desktop. Dus dat betekent klein meekijken. Ik houd het even in beeld. Kijk, alsjeblieft. Dit haal ik zojuist uit mijn tas. Het is een iets wat rijpe banaan. Jarno, toen ik net mijn tas opendeed, vlogen er ook fruitvliegjes uit.
1: Ai, nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Zeg jij, als je hier naar kijkt, hier kan ik nog iets mee?
1: Nee, helemaal niet, nee.
0: Ook geen bananenbrood van maken?
1: Nee.
0: Oké, okay, nou.
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, nou ja, het is een redelijk rijpe banaan. Die zijn perfect voor een baksel.
1: Maar waarom is die nog geen tas?
0: Ja, dat is de vraag. En dit is dus mijn... Ja, dit is mijn story of my life. Altijd met Sinterklaas komen de gedichten over mijn mandarijntjes die dan al weken in mijn tas zitten, waar die gesplashed zijn. En dan dat hele sap over mijn notitieboekjes zijn gegaan. Ja. Weet je wel, dat mijn agendablaadjes aan elkaar plakken en dat je daar weer nieuw voor kan kopen. Daarom ben ik ook naar een digitale agenda gegaan, denk ik.
1: Je zou zoiets leren op de middelbare school, toch?
0: Ja, je zou zoiets kunnen leren. Je kunt het op zich ook in een bakje doen.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, ik was deze banaan vergeten. Maar de geur en de fruitvliegjes deden mij er net aan herinneren dat er nog een snack in mijn tas zat. Dus mocht iemand er wel nog een bananenbrood van willen maken van deze banaan, laat het vooral even weten via NPO-luister.
1: Ja, als die aankomt, dan...
0: Dan is die zeker rijp.

0: Acceptable van Mel en Kim is de dagplaat voor vandaag. Als jij lekker een beetje energie kan gebruiken om lekker aan je dag te starten, dan laat het weten via NPO Luister door dag te sturen. Of heb je misschien meer zin in iets, nou, iets softer?
1: Nachtplaat.

dat is lekker achteroverleunen, zeg. Of lekker wakker worden. Of lekker een begeleiding naar bed, net hoe je ziet. Toto, I'll Be Over You is een nachtplaat van deze nacht. Laat weten als je deze wil. Gewoon nacht sturen via NPO Luister. Ik krijg gewoon een berichtje van Judith. Heb je nog iets met mijn advies gedaan? Ja, maandag vertelde ik dat ik een relatie probeer te lijmen met de moeder van school. Van het zoontje van mijn zoon. Maar ze was maandag en dinsdag niet op school. Dus ik heb vandaag, morgen en vrijdag nog een kans

0: denk het, duet van het jaar. Sam Vanner samen met Olivia Dean op NPO Radio 2. Goedemorgen, Lianne.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Jij hebt iets om je been gehad en het is er weer vanaf.
1: Het is er weer vanaf, ja.
0: Wat was er met je been dan?
1: Dat is een heel verhaal.
0: Nou, doe het kort. Doe het in één zin.
1: Nou, er zat vocht in mijn been. Of er zit nog misschien nog waarschijnlijk nog melvocht in mijn been. En het grootste gedeelte is eruit.
0: Oké, dus het ding om je been mocht er vanaf en nu voel je freedom.
1: Ja, echt.
0: Nou, kan
1: echt.
0: Ik jou nog blij maken met een rijpe banaan dan?
1: Nou, nee, ik ben niet zo van de bananen.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Wat is jouw fruit dan, wat je altijd eet? Als je fruit eet. Mijn moeder eet bijvoorbeeld geen fruit, dus nou goed.
1: Ik ben ook van iets te gezond.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Ja, ik heb liever een stukje kaas.
0: Lekker voor de vitamintjes.
1: Ik ben meer van hartig.
0: Oh ja. Nou, Renzo appte nog sms banaan. Voor degene die het over rijpe stukje fruit wil hebben. Kan natuurlijk ook. Banaan. Nee, die banaan. Ik laat hem hier nog even liggen. Als iemand zich nog meldt voor die banaan, kan ik hem nog bij je langsbrengen. Maar ik kan natuurlijk ook een stukje kaas voor je meenemen. Hè, want het is woensdag, dat is marktdag, hè?
1: Ja, maar kom dan vooral bij ons kopen.
0: Waar woon jij?
1: Isenburg.
0: Waar?
1: Isenburg.
0: Wat een eindweg. Welke provincie hebben we het dan over?
1: Dat moet je eens aan een van je collega's vragen.
0: Oh, dan ga je
2: wel. De dag nachtplaat.
0: Arno is al bezig met Google, hoor.
3: Zuid-Holland.
0: Nou, dan ga ik toch even op mijn eigen markt een stukje kaas halen. Maar ik zal, als ik de kaas koop, vandaag aan je denken. Aan de vitamintjes van Lianne. Is dat goed?
1: Ja, prima. Hartstikke goed.
0: Oké. We hebben nog een dag nachtplaat in te lossen. En ik heb hier wat stemmers voor, even kijken. Voor Toto heb ik Hansje, David, Stefan, Lika, Minneke, Tjerk en ook Marco Nijssen. Ik heb voor de dagplaat heb ik René, Nico, Doortje, Stefan, André, Stefan, Els, Marco, Robert. Het is een beetje om het even, dus het is eigenlijk aan jou. Wat wil je horen, Lianne?
1: Nou, het lijkt me heel respectable om Mel en Kim te draaien.
0: Nou, gaan we dat doen en bedankt, fijne dag.
1: Dank je.

0: eerste liedjes. Op het debuutalbum van Ilse Lange, I Still Cry, hier op NPO Radio 2. We gaan even terug naar 1970. Het jaar van de hotpants en de allereerste tv-reclames en kleur. En de geboorte van een legendarische band rondom James Brown. Met aan boord de broertjes Bootsy en Catfish Collins. Een legendarisch duo, als je het mij vraagt. Je hoort ze allebei in Sex Machine. NPO
1: Radio 2. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: met de sample van de James Bond film. Heerlijk zeg, Millennium Robbie Williams. Er was ooit nog sprake dat hij Robbie Williams zou gaan spelen, maar dat is helaas niet doorgegaan. Wel jammer. Pim-pam-plaat. Het wordt tijd om even onze hersens te kraken hier in de vroege ochtend van 2. Om een plaatje bij elkaar te puzzelen. En dat doen we middels Pim-pam-plaat. Ik heb het wieltje hier weer uit het kluisje gehaald. En ik ga 2 keer aan het rad draaien, zodat we 2 letters hebben. Eentje voor de artiest en eentje voor de titel. Nou, let's go. Oh. De O. De O. Daar moet de artiestennaam mee beginnen, of de band. De O. Nou, ga maar vast even nadenken. Dan ga ik ondertussen even draaien voor de titel. De H. OH. Ja, de artiest O. Jarno. Jarn O.
1: Opposites.
0: Opposites.
1: Hey DJ.
0: Hey DJ. Ja, dat uitstekend. De opposites. Nou, er is vast nog veel meer met de O. En dus we hebben een H voor de titel. Helemaal aan jou de vraag, welk liedje past daarbij en welke moeten we dan gaan draaien? Maar eerst ga ik even nieuwe muziek voor je draaien, want dat is zeker ook hier de plek voor. En dit liedje, dit zit ze even voor in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen. Het zit voor in mijn hoofd, want als ik Spotify open in een vrije tijdsmomentje, dan is dit het eerste liedje wat ik nu aanzet. Geldt ook voor Jarno hier aanwezig. Wij zijn allebei fan van de band Jungle. Het is een soort funky, soms is het een beetje house. Het is soul, het is alles bij elkaar, maar vooral heel erg zomers. Dus als je een inkakmomentje hebt, is dit wat je aan moet zetten. En ik ga hem nu voor je draaien. Ik heb hier van de week mijn hele huis opgepoetst. Denk 10 keer achter elkaar. En ik was zo klaar. Jungle met Someday Somewhere.

0: wakker worden met Wham! En I'm Your Man hier op NPO Radio 2.
1: Pim-pam-plaat.
0: We zijn hard aan de puzzel, want het ratje heeft gedraaid 2 keer. En we hebben te maken met een O voor de artiest en een H voor de titel. Nou, dat kan meerdere dingen betekenen. En jullie waren lekker actief. Misschien omdat het halverwege de week is. Nou, dit zou ik ook hebben kunnen zeggen op maandag. Misschien omdat het begin van de week is. Of op vrijdag. Omdat het bijna weekend is. Jullie waren echt op dreef. Wat ik onder andere in de aanbieding heb. Ik moest even hoesten. Is, dit ga ik niet helemaal draaien. Maar ik wilde het toch even laten horen. Opwekking met Heer, ik prijs uw grote naam. Maar ja, we zijn geen zendtijd van de EO. Dus ik sla deze even over. Deze kwam ook nog binnen van Marco. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Hands up. Ook een hele leuke van, hoe heet het ook alweer, Jarno? Ottawa.
2: Ottawa.
0: Ottawa. Is ook niet een stad?
2: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
2: Maar
0: ja,
2: Ottawa is het, dacht ik.
0: Ottawa. Maar verder kwam Jorrit binnen met flinke gitaren. Met The Offspring, Hammerhead, Ozzy Osbourne, Hellraiser. Outsiders, Hardcore Junkie. Nou, er is veel binnengekomen. We hebben ook nog Otis Redding, Hard to Handle. Maar ik heb Angela aan de lijn. Hele goeie morgen, Angela.
3: Goedemorgen. Ik moest toch wel lachen om de eerste titel.
0: Heer, ik prijs uw grote naam. Ben jij een Rayleigh?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dan sla ik die ook voor jou graag over. Wat wil jij dan wel horen?
3: Ik wil graag Outkast met Heya.
0: Doen we dat.

Schotse band Texas met Inner Smile hier op NPO Radio 2. En nu heb ik een liedje. Ja, ik heb er geen kaas van gegeten. Van allebei niet. Niet van wind en ook niet van zeilen. Ik ga het ook nooit doen, want ik heb helemaal niks met boten en met water. Maar het is wel een ontzettend fijn liedje om lekker mee wakker te worden hier. In de vroege ochtend van NPO Radio 2. Dit is Splitsing.

0: Radio 2.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

En die helpt vooral op de saxofoon. Clarence Clemens hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen. Welkom op je woensdag 15 juli. Ik zat gisteravond heerlijk met een kopje thee in de tuin te genieten van een echte zwoele zomeravond. En toen vroeg ik me af, hoe lang kunnen wij als Nederlanders het nog volhouden om naar Frankrijk en Spanje op vakantie te gaan in de zomer? Want die temperaturen die stijgen daar echt helemaal de pan uit. 2 weken geleden was het al code rood in Frankrijk en nu weer. En je hoort echt de een na de andere bosbrand. En ik snap helemaal dat je niet alleen maar in je eigen land op vakantie wil gaan. Maar ja, gaan we dan binnenkort allemaal massaal naar het noorden trekken om juist een beetje de verkoeling op te zoeken. Ik ga deze zomer wel naar Parijs en Jarno was er laat. En toen was het ook al zo heet, dus ik hoop dat het tij zich gaat keren en dat het iets lekkerder wordt. Ik ben geen paragnost, kan niet in de toekomst kijken, maar ik kan wel even met je doornemen wat de woensdag ons gaat brengen vandaag. Want ja, wie gaat het opnemen tegen Spanje? Gisteren was natuurlijk de eerste halve finale en vandaag de tweede halve finale van het WK. Argentinië tegen Engeland. We gaan niet alleen zien wie er doorstoot, maar ook of Lionel Messi en zijn mannen vanavond stiekem weer een klein handje worden geholpen door de arbitrage richting de wereldtitel. Verder staat vandaag in de Gelredome Mr. Worldwide to Infinity 305. Dat is de man die afgelopen vrijdag het wereldrecord kale mensen op één plek verbrak. En dan heb ik het natuurlijk over Pitbull. Het is alweer de derde keer in anderhalf jaar tijd dat de Amerikaanse hitmachine in ons land staat. Dus schrik niet als je in je omgeving van Arnhem, hè, want daar is het, allemaal mensen met rubberen badmutsen tegenkomt. Want die gaan allemaal naar het concert. En fans die hebben smaak van dat bizarre kale hoofd wereldrecord in Londen gekregen. Dus die denken, hé, dat gaan we nog eens even overdoen hier in Nederland. En tot slot, vandaag in het Friese Jouren begint het 40-jarig jubileum van de Friese ballonfeesten. Elke avond tot en met aanstaande zondag stijgen er dan tientallen hete luchtballonnen op. En echt in allemaal verschillende vormen en formaten. En omdat het dit jaar 40 jaar bestaat, is er ook een ballon in de vorm van een taart. Dus het Friese Jouren ziet er deze week een beetje uit als het Cappadoce in Turkije.

cadeau gedaan aan een vriendin. Maar ze zei, jij gaat toch wel mee? Zo, nou, ik denk er nog heel even over na. Maar bedankt, Something Happens hoorde hier. Stel je voor, je speelt in een band als toetsenist en krijgt een nieuwe synthesizer in je handen gedrukt met als boodschap, hier moet jij op spelen. Maar stiekem schaam jij je voor dit afschuwelijk instrument en wil je er niet dood mee gevonden worden. Nou, dat overkwam de toetsenist van de Steve Miller Band. Want Steve Miller was zelf gitarist. En hij wilde heel graag een plaat met een synthesizer. Maar omdat hij er totaal geen kaas van gegeten had, vroeg hij gewoon in de muziekwinkel, ah, doe mij maar de meest simpele uitvoering die je hebt. Puur met een paar geluiden, niet meer. En die kreeg hij. Hij gaf hem aan zijn toetsenist en zei daarbij, ah joh, die synthesizers zijn altijd zo ingewikkeld. Niemand kan zijn instellingen onthouden. En de toetsenist die zei, ja, maar ik wel. Een beetje toon van, wie is hier nou de snackbar, gij of ik? Nou, wel een fijn liedje, Fly Like an Eagle.

samen met Mark Ronson en Valerie hier op NPO Radio 2. Nothing But Thieves is terug en daar ben ik blij mee. En niet alleen omdat ze nieuwe muziek uitbrengen, maar ook omdat ze die oude vertrouwde sound weer helemaal te pakken hebben. Er was niks mis mee met het vorige album, Dead Club City. Beetje elektronischer, maar dit is weer echt gewoon zoals we ze willen horen. Nothing But Thieves met rammende gitaren en Connor, de zanger, misschien een beetje met zijn theatrale stem. Wakker worden met een nieuwe track hier op NPO Radio 2. Nothing But Thieves en...

0: 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

gewoon zomaar deelnemen aan een spel. En dat heet Tussen de Regels. Want tussen de regels is heel veel leuks te vinden. Alleen luisteren heel vaak naar de tekst, naar het couplet of naar het refrein. Maar tussen de regels zitten vaak mooie solo's. Dat zijn persoonlijk de dingen die ik het eerste onthoud. En dan gaat vaak heel veel tekst aan me voorbij en dat is best zonde. Maar ik vind het leuk om even lekker te nerden. We hebben een jaren 80 editie, maar we kunnen straks twee kanten op gaan. Of makkelijk, of moeilijk. Laat ik de opgooi even makkelijk doen. Nou, ik denk dat je deze kent. Ik denk dat je weet hoe dit liedje heet. Misschien ook wel de band. Oh, dan komt er al tekst bij. Nou, dat moet ik helemaal niet weten. Maar van welk liedje is dit de solo? Laat het weten via NPO Luister. En dan mag je straks zelf kiezen. Gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? En hoe moeilijk wordt het dan? Eerst gaan we even samen naar het strand. Met Crystal Fighters en Plage hier op NPO Radio 2.

0: woorden bevat. Op en neer. En is het saai? Zeker niet. En dat heet Dreams Fleetwood Mac hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, Timo.
1: Goedemorgen, Annelie.
0: Hey, goedemorgen. Jij vervoert spannende setjes.
1: Ja.
0: Ja, heb je er wel eens eentje achterover gedrukt voor je vrouw?
1: Nee. Nee, dat niet.
0: Want het blijft toch ook wel eens ooit een setje liggen of zo?
1: Nee, dat niet.
0: Oh.
1: Het is in mijn doos, dus kan je niet zien.
0: Je kunt niet zien wat erin zit. Nee. Dat is maar beter ook, hè. Je moet blijven focussen op de weg natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, want jij vervoert lingerie. Nou, dat hoor je ook niet iedere dag.
1: Nee.
0: Nee. Ja, dan... Oké.
2: De regels.
0: Dan gaan we gewoon lekker door naar het spel. We gaan een makkelijke editie doen van de jaren 80. Want jij zei al, nou, doe maar een makkelijke. Ik kan je toch niet overhalen om een moeilijke te doen?
1: Nee.
0: Oké. Nou, je bent volkomen duidelijke man. Ik hoor het al. Helemaal recht voor zijn raap. Dit is de eerste.

0: wordt. Nou, dan weet je deze denk ik ook.
1: Oh, hier zit ik wel aan te twijfelen.
0: Ja, je bent zo'n duidelijke man. Zo recht voor zijn raap. Dit weet je ook.
1: Ja, ik heb deze wel gehoord, maar... Ah, die titel.
0: Ja, weet je er iets... Weet je de artiest?
1: Ook niet.
0: Nee, getver, getver. Ja, zegt Depeche Mode je wat?
1: Nee.
0: Hou je van stilte? Nee. Hou je van stilte?
1: Ja.
0: Ja. Het was Enjoy Silence. Sorry, heel flauw. Ja, Timo, is er eentje waar, die je kan bekoren, die je dan helemaal wil horen? De Human League, Eurythmics of dan die Depeche Mode?
1: Human League.
0: Oké, okay, dat dacht ik al. Doen we dat gewoon lekker. Oh, wacht, de Human League. Dat is helemaal, gaat helemaal de mist in. Oh, stop, stop, stop de persen. Hang je nog?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik had het verkeerde liedje. Ja, dus, het is ook gewoon... Hier, do you want me? Wat, wat? Stop. Jardo, help me. Het gaat helemaal mis. Don't you... Hoe gaat hij ook weer? Don't... Zing jij hem even anders, Timo?
1: Waar voor je zingen?
0: Ja, wil jij even een stukje zingen voor mij? Oké, okay. Is goed. Je bent een hele duidelijke man. Je houdt van injury. Ze liggen allemaal in je bakkie. Maar je neemt er geen mee voor je vrouw. Dat weet ik in ieder geval van Timo. Die Depeche Mode ken je niet, maar de Human League ken je wel. Eurythmics ook. En ik ga Human League voor je draaien. Dankjewel, Timo. Fijne dag.

Het koorwerk van Viva La Vida. En dat glijdt heerlijk over in een pianootje waarmee we onze dag gaan voortzetten. De zon komt op, is al op. Wel een beetje achter de wolken, maar hey, dat komt goed. Fijne dag met Jan-Willem Zandop. Zometeen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Levi, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, jongens. Het wordt straks weer druk vanwege werkzaamheden bij Rotterdam, Utrecht, Gorkum en bij Den Bosch. En er staat al file op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. 2 kilometer. Het staat daar stil. De weg is daar vannacht dicht geweest en nu krijgen ze de rode kruisen boven de weg niet meer uit. Je wordt bij Papendrecht de N3 opgestuurd. Dan de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Alle file door werkzaamheden tussen Nieuwendijk en Gorkum 5 minuten extra.
2: Dankjewel.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel. De perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald.
11: Open je gratis SpaarRiddeland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
10: Hey, weer de winnaar bij de postcode loterij.

0: deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Jan Willem Spartel.
10: BNN Para. Zomer op je radio. Radio 2.
11: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: een hele goede morgen en van harte welkom in de ochtendshow van woensdag 15 juli. Are you gonna be my girl? Nou ja, als het op zo'n manier gevraagd wordt, dan zou ik zelfs ja zeggen, toch?
1: Het is mild dwingend.
0: Ja, dat wel. Maar
1: er wordt weinig keuze overgelaten.
0: Maar als het zo muzikaal gaat en op deze manier, dan zou ik zelfs ja zeggen. Even van Jetje met Jetje. Goedemorgen, het was Jet aan het begin van jouw dag. De eerste finalist van het WK voetbal is bekend. Uh-huh. Ja, en dat is...
2: dik verdiend.
0: Dat is dik verdiend, hè, volgens Rafael van der Vaart. We hebben het over Spanje.
1: Ik hoorde het.
0: En als het om Spanje gaat, dan krijgt ook Rafael de felicitaties natuurlijk.
3: Toch getuige van een felicitatie van Edwin Winkels aan Rafael van der Vaart, hè?
2: Sí, señor.
0: Ja, zeker.
2: Ik ben natuurlijk de echte Spanjaard hier.
0: Ja, het is toch de echte Spanjaard onder de commentatoren bij de NOS. 0-2 is het geworden. Ze hebben dus Frankrijk echt, glorieus verslagen, kunnen we wel zeggen.
1: Oh, is dat met 0-2 al glorieus verslagen?
0: Dat vind ik wel, want ze waren echt oppermachtig wat dat betreft.
1: Oké, top.
0: Ja, ja. De Spanjaarden waren echt sterk. En vanavond weten we tegen wie ze moeten in de finale. Want vanavond is de tweede halve finale tussen Engeland en Argentinië.
1: Verdrietig nieuws uit de filmwereld. Je hoorde het net om 6 uur in het nieuws ook al. Acteur Kees Geel is overleden. Hij speelde onder andere in Simon in Baantje in Flikker Rotterdam. Hij is plotseling overleden aan een hartstilstand. Nou, zijn collega's die zijn wel echt in shock. Onder andere ook Martin Schwab, de regisseur bij Flikker Rotterdam.
4: Echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. Wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuis met zijn twee dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was voor zover dat mogelijk is.
1: Nou, Kees Geel is 61 jaar oud geworden.
0: Maar hij heeft toch ook voor die dochter zo sterk de volledige familie dat je op vakantie
1: 61
0: bent.
1: 61 ook, super jong nog.
0: Dat je pa dan zo ineens weg is op zijn 61. Ja. Mooie stem ook, hè, Kees Geel. Sprak er veel commercials in.
5: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
1: Ja, dat is een mooie
0: stem.
1: Een
0: warme stem.
1: Diepe warme laag in.
0: Ja, hij doet me ook denken aan een andere acteur, maar ik kom er even niet op.
5: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Hoe heet hij nou, joh? Van het schaap met vijf poten, met de bril.
1: Maak maar niet Huijbrechts.
0: Nee.
1: Ik weet niet wie je
0: bedoelt. Nee, de oude acteur.
1: Oude acteur.
0: Ja, vooral het laatste zinnetje.
5: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Anders ga je niet op toneel staan.
1: Nou, we gaan er nog even over nadenken.
0: We gaan er nog even over nadenken. Ja. Niemand hier? Niemand? Nee? Ja, misschien ben ik ook wel de enige die hier is. Hoe heet hij nou? Verschrikkelijk is dat, hè?
1: Gebruik de NPO-luister-app als je weet wat Jan Willem bedoelt.
0: Dat zou hartstikke gewaardeerd worden. De NS komt met een nieuwe regel. Geen bagage meer op de stoelen. Je jas of je tas moeten standaard op je schoot of in het bagagerek. Niet meer op de stoel naast je. Zelfs als het rustig is en er dus heel veel stoelen leeg zijn.
6: Het nieuwe normaal moet dus echt zijn dat hij of op schoot staat of in het bagagerek.
1: Oké.
0: Okay. Ik vind dat nieuwe normaal mag je niet meer gebruiken. Daar moet een verbod op komen. Vind je niet? Sinds corona mag dat echt niet meer.
1: Nee.
0: Dus de NS gaat de regel invoeren omdat veel reizigers het onprettig vinden om iemand te vragen om een tas van de stoel te halen. Dan denk je toch, nou durf ik niet te vragen. Maar ja, dan sta jij terwijl iemand anders gewoon een plek bezet houdt met zijn of haar tas.
1: Ja.
0: Ja, nu mag het dus nog wel, maar binnenkort gaan ze de regels aanpassen. De NS gaat er geen boetes voor uitschrijven.
1: Maar de conducteur gaat gewoon boos kijken.
0: Ja, of die sleurt gewoon je tas van de stoel.
1: En dan het volgende. Ja, groot nieuws uit New York. Want het relatief complete skelet van T-Rex Gus is voor een recordbedrag geveild. Er was iemand die zei, ik wil daar wel geld voor bieden, $50 miljoen. Nou, waarom zou je dat zoveel geld daarvoor over hebben? Misschien om het leuk in je huis te zetten als decoratie? Nou, het zou nog wel eens een hele slimme investering kunnen zijn. Want de bieder heeft gelijk ook. Ik wacht even op het momentje in de muziek.
0: Ik zat er helemaal in. Lekker hoor. Ja, top.
1: Nee, deze bieder die heeft gelijk ook het copyright op alle botten die bij het skelet horen. Dat is meteen in dat bezit. Ook de missende botten. En die kunnen flink wat geld opleveren in de namaakbottenindustrie.
0: De namaakbottenindustrie.
1: De namaakbottenindustrie. Ja, ik heb een florerende business in namaakbotten. Ja. Behalve in afgewerkt stookolie, ook nu in namaakbotten.
0: Ik wil niet bot doen, maar dat lijkt mij een hele vreemde handel.
1: Maar dan moet je dus geld afdragen aan deze koper die dus die 50 miljoen heeft neergelegd voor dat skelet. Want die heeft dus eigenlijk de copyright zo. Jouw startnummer. Nou, dit had je niet willen missen. En daarom luister je naar Radio 2. Ja,
0: dat is ook wel leuk. Ik zou best dat in kassenbureau willen zijn als je dan geld moet innen. Dat je dan op wilde zegt, ik wil niet bot zijn hoor, maar ik krijg nog geld van u.
1: Oh.
0: Goedemorgen. Ja. We zijn er nog niet uit, acteur. Misschien komt het ook wel uit een andere serie. Dan
5: de van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Of was het toen gelukkig? Toen was het gelukkig nog heel gewoon.
1: Arie Balk.
0: Nou goed, we komen er nog wel achter. Op wie de stem van Kees Geel hier lijkt. Nee, Kees Bokma ook niet.
1: Nee.
0: Ondertussen zijn we op zoek naar jouw startnummer. Gewoon een lekker liedje om je dag mee af te trappen. Dat je denkt, nou jongens, als ik die op de radio hoor, dan kan ik er wel tegenaan op deze woensdag.

0: volgen we het ritme van de nacht. En lopen we zo geruisloos de ochtend in. En dan begint je dag op NPO Radio 2 en dan denk je, ah jongens, wie maakt me wat? Dit moet wel een stralende dag worden. En het wordt het ook hoor. Het wordt lekker warm vandaag met Dee Barge en Rhythm of the Night. We begonnen de show met het bericht dat acteur Kees Schil is overleden. Toen liet ik een klein stukje van hem horen.
1: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Ja, omdat ik zijn stem zo mooi vond.
2: Ja, is een mooie.
0: Raar om dan in de verleden tijd over de man te praten. 61 is hij maar geworden. Hallo?
3: Hallo,
0: Ingrid. Hi, Ingrid, goedemorgen. Je spreekt met Jan Willem. Oh, nou ja, ik zei even tegen Matthijs, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang Alfred van der Weetjes op vakantie is. Bel Ingrid even.
4: En daarbuiten ook wel.
0: Ja, daarbuiten ook.
4: Zien wij het niet altijd.
0: Dat klopt. Want de stem van Kees Schil in dit stukje deed me denken aan een andere acteur. En daar hebben we net ons hoofd over gebroken. We kwamen er niet op. Inmiddels rollen de antwoorden binnen.
4: Het is niet per se eenduidig wat er binnenkomt.
0: Ja, maar de naam die ik zoek zit er wel tussen. Want Martin kwam daar mee bijvoorbeeld. Even kijken, Frankie Boy komt er mee. En er waren nog wel meer mensen. En jij onder andere ook. Want aan wie moest jij denken?
3: Ik moest denken aan Sjoerd Plezier.
0: Sjoerd Plezier.
4: Oh, ja.
0: Dus ik heb even een stukje van Sjoerd Plezier opgezocht. Eerst even Kees Schil.
1: Een bepaalde mate van ijdelheid is een voorwaarde, want anders ga je niet op toneel staan.
0: Ja.
5: Oh,
0: ja.
5: Een mooie dag door Rotterdam met de bus. Kan je er iets meer aan?
0: Dit is de interviewer, hè? Nu krijgen we Sjoerd Plezier.
6: Ja, natuurlijk kan ik er meer over vertellen. We zijn als naar plekken in de stad gegaan, met z'n allen, met de bus. Die willen van zijn.
0: Ik zie dat Jeroen een beetje is afgehaakt. Of zat je wel mee te luisteren?
4: Ik hoor het.
0: Je kijkt een beetje de andere kant op.
4: Dus ja, omdat ik ook ondertussen de verkeersinformatie voorbereid ben.
0: De wielen aan het bekijken. Ja, sorry. Nee,
4: ik denk, dit redt zichzelf wel. En het is ook een duidelijk verhaal. Want ik hoor inderdaad de stem van Sjoerd Plezier. En ik denk, ik snap wat je bedoelt.
0: Oh,
4: hoewel
0: gelukkig.
4: Het een beetje dunnig klinkt. Omdat je natuurlijk een beetje een brak geluidskwaliteit hebt. En dat stukje van Kees Schil was heel duidelijk in een studio opgenomen. Wordt het veel warmer en duidelijker klinkt.
0: Maar de klankkleur zit er wel in.
4: Is wel hetzelfde. Ja, precies.
0: Grappig. Nee, maar Ingrid, ik dacht, ik vraag het toch even aan Jeroen. Want hij is natuurlijk de meeste voice-over van Nederland.
3: Ja, snap ik.
4: Inderdaad.
0: Bedankt. Fijn dat je dit hebt opgehelderd. Dank aan iedereen die met dit antwoord kwam. Want anders blijft het de hele dag in je hoofd zitten, hè?
3: Nee, precies. Daar kan je niet slapen vanaf.
0: Nee, maar dat is zo. Ja. Als je 's ochtends begint met je iets afvragen, wat dan zeg maar op het puntje van je tong ligt, maar waar je niet op komt, dan blijf je er toch een beetje mee lopen.
4: En nu is het opgelost dankzij jou, Ingrid.
3: Nou, gelukkig. Graag gedaan, heren.
0: Heb je een leuke dag vandaag? Of is het gewoon business as usual?
3: Ja, business as usual. Ik moet nog 2 dagen werken.
0: Oh, langzaam aftellen naar de zomervakantie.
4: In je leven of voor de vakantie?
3: Wat zeg je?
4: In je leven nog 2 dagen werken of voor de vakantie?
3: Nou, ik vrees voor de vakantie.
0: Oké, dat is nog niet op het droog. Ja, binnen nu in 2 dagen kan er een hoop veranderen, hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Of de jackpot winnen of die rijke miljonair tegenkomen. Ja, komen, dat kan ook.
3: Ja.
0: Bedankt voor je appje.
3: Ja, graag gedaan.
4: Fijne vakantie alvast.
0: Hi Jeroen, goedemorgen. Hallo, ja, leuk dat je erbij bent. Volgens mij heb jij je verdiept in de situatie op de weg. Tenminste, ik hoor die berichten heen en daar.
4: Zeker, maar ik vind dit wel even de moeite van te vertellen waard. In de omgeving van Dordrecht, Hendrik Indoe, Ambracht, Sliedrecht, is een behoorlijk probleem aan de hand op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar waren werkzaamheden met als gevolg dat daar de rode kruisen boven de weg aanstonden. En die krijgen ze niet meer uit. En het gevolg is dat die snelweg nog steeds is afgesloten. Als je onderweg bent dus van Gorkum naar Rotterdam. Je kan er dan af bij Dordrecht, dan neem je de N3 en dan pak je zo weer de A16 om verder te gaan naar Rotterdam. Maar je snapt dat dat voor extra vertraging zorgt. Nu een half uur extra reistijd daar.
7: Jan Willem. Start op

0: Wij worden nog steeds vrolijk van de muziek van Somber, Homewrecker.
1: Jouw startnummer.
0: Nico, goedemorgen.
2: Een hele
0: goedemorgen. Hey, Nico. Leuk om jouw stem te horen.
3: Ja.
2: Een tijdje geleden.
0: Ja joh, ja, ik dacht het net ook. Ik zag je appje binnenkomen. Ik denk van ja, eigenlijk moeten we Nico gewoon even iedere maand bellen. Maar volgens mij is het alweer even geleden inderdaad. Weet jij het nog, wat de laatste keer was dat we hier spraken?
2: Even kijken hoor. Nee, dat ben ik eigenlijk geen idee. Ja. Maar zo'n tijdje geleden.
0: Maar dat is echt, echt, echt lang geleden. Hoe gaat het met het afvallen?
2: Ander onderwerp. Nee, het gaat op zich gaat het best wel redelijk. We zijn 7 kilo af, maar het gaat niet zo snel als ik had gehoopt.
0: Nee, dus het stabiliseert de afname, zullen we
2: maar
0: zeggen.
2: Gaat, ja. Het gaat zeg maar met een pondje per maand.
4: Maar hoe voel je je, Nico? Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste.
2: Dat is het belangrijkste en ik voel me uitstekend.
4: Goed zo. Dat vind ik fijn om te horen.
0: Ja. En ja, voor iedereen die nu denkt, wat impertinent om dan zomaar over het gewicht van Nico te beginnen. We hebben natuurlijk begin van het jaar een voorspelling gedaan. Omdat jij dat zelf hebt aangegeven. Van ik wil 2026 wil ik wat kilootjes kwijt.
2: Juist.
0: Jeroen en ik hebben allebei een schatting gemaakt. Nou, laten we het daar dan maar even niet over hebben. Zullen we dat doen?
2: Ja, dat lijkt me inderdaad, want dat was wat optimistischer.
0: Dat was iets optimistischer, maar het gaat erom dat je je goed voelt en dat je erop let, weet je wel. Dat is ook belangrijk, toch? Dus als de afname stabiliseert, dan is dat ook al winst.
2: En de grote vraag is natuurlijk, komen we daar nog op terug aan het eind van het jaar?
0: Ja, wat mij betreft wel, Nico.
4: Zeker.
0: Ja, kijk, wij zijn alles behalve uit het oog, uit het hart. Oh, en dat geldt voor al onze luistervrienden en vriendinnen. Ja, maar natuurlijk. Ja, we bouwen niet voor niks een band op met elkaar.
2: Dat is waar.
0: Ja, dat is gewoon een feit en een gegeven.
4: Ja.
0: Dus wat dat betreft, Nico, maak je borst maar nat. Ja, nee, want ik hoor tussen de regels door dat je zoekt naar een excuus om te denken van nou, dan hou ik het bij deze 7 kilo.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, zie je?
2: Nee, hoor, dat gaat nog meer af gewoon.
0: Wij gaan jou zeker nog vaker spreken, Nico, en we gaan ook jouw afvalrace volgen. De startplaat is ook een soort van afvalrace, want er komt heel veel binnen en het meeste valt af, want we kunnen er maar eentje draaien. En vandaag ben jij het.
2: Ja, en de Rolling Stones is natuurlijk altijd lekker. Ik vind, eigenlijk kan je nooit genoeg Stones draaien.
0: Daar heb jij een heel goed punt. Ja, de Rolling Stones to the rescue, hè? Dat is het idee vandaag.
2: Ja, heerlijk. Lekker een beetje zomersnummer. En disco. Het hoort er gewoon helemaal bij vandaag.
0: Dankjewel, Nico.

0: Hij heeft later ook gezegd, ik zou dit nooit aan een schrijftafel hebben bedacht, maar we zaten eruit te jammen. En ja, hij begon een beetje voor de gein in die hoge kopstem te zingen. En die Charlie Watts en Keith Richards begonnen mee te spelen. Toen dacht ik, dit is een leuk nummer. Dit is schijnig. Dit houden we erin.
1: Een glimmende harnas.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Het grappige van dit soort nummers vind ik dat je dan het gevoel hebt dat je er gewoon bij zit. Alsof je daar bent op dat moment. Alsof het spontaan ter plekke nu ontstaat. Emotional Rescue. Dankjewel Nico voor het aanvragen. Mooie zonnige dag vandaag. Temperatuur schommelt tussen de 27 en 31 graden. En hoe het op de weg is hoor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Nou, de spits is nu echt begonnen met 85 kilometer file op de wegen. Veel problemen op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Hanningsveld, Giessendam en Papendrecht heb je een half uur vertraging. Vannacht waren er werkzaamheden aan de Noordtunnel. En de rode kruisen boven de weg krijgen ze nu niet uit. Dus de weg is nog steeds afgesloten. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd. En dan kies je de A16 alsnog richting Rotterdam. Grote problemen nu bij Beverwijk. Want de Wijkertunnel is al dicht in beide richtingen in de A9 vanwege werkzaamheden. En nu is ook nog eens een keer de A22 van Velzen naar Beverwijk afgesloten bij de Velzertunnel vanwege een te hoge vrachtwagen.
0: Dankjewel, hè. Tot zo weer. Het is tijd voor het nieuws van 6:30. Carmen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waarin hij een stoere drugsdealer speelde. En hij werd daarvoor beloond met een gouden kalf.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
3: Ja, verder speelde hij in de Scheepsjongens van de Bontekoe, Baantjer, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. En hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en allerlei tv-programma's. Kees Geel was 61. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn mensen opgepakt, maar de politie zegt niet hoeveel. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen. Amerika kampt met een diarree-uitbraak. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Het komt door een darmparasiet die ze kunnen binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. En vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Er wordt aangeraden om groenten en fruit eerst goed te wassen.
5: Met schoon water.
3: Met schoon water het liefst, ja.
0: Een goede tip.
3: Een hele goede tip,
5: ja. Oh ja, ze zegt net, die zit vervuiling in het water.
3: Ja,
5: daar word je ziek van.
3: Mm-hmm.
5: Nou ja.
3: Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet van de titel, maar het verloor gisteren in de halve finales voor de derde keer op rij een belangrijke wedstrijd tegen Spanje. Het werd 2-0.
6: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: En Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale en neemt het op tegen Engeland of Argentinië. Dat weten we vanavond.

0: Aanstaande dinsdag begint de Nijmeegse Vierdaagse. Wij zijn erbij vanaf dinsdag iedere ochtend tussen 6 en 9.
1: Ja,
0: lekker wandelend radio maken. Het is een van de hoogtepunten van ons radiojaar. En daarom leggen we de wandelcollectie aan. Lekkere liedjes. Om bij te lopen.
1: Ja.
0: Lekker doorlopen. Af en toe even rust pakken. Soms vooral de sfeervolle liedjes, hè, bij de zonsopkomst. Als de dauw op de velden ligt. En we doen het om de beurt. En vandaag ben jij, Jeroen.
2: Ja, en ik zat in gedachten, was ik al aan het wandelen. En dan kom je door plaatsen als Wiegen en Alverna. En als je nooit de Vierdaagse hebt gelopen, dan denk je, waar gaat het over? Maar dan, als je het wel kan, dan snap je wat ik bedoel. Al die mensen die daar staan. Kinderen met bakjes, met stukjes komkommer en dropjes. En het is allemaal fantastisch. En ik dacht, ik probeer heel eventjes, zeg maar, die energie. Want er zijn ook momenten dat je denkt, oh, wat een end. En wat moeten we nog veel. Dat je er geen zin meer in hebt. Maar dat je dan probeert even de inner RuPaul eventjes oproept. En met je armen in de lucht daar zo'n dorp binnenwandelt. En dan heb je natuurlijk Barbara. Oh ja, ik wilde eigenlijk een grapje maken. Maar prima.
0: Oh, wacht even. Dat er gewoon uit.
2: Dan het enige wat je dan wil is Barbara Streisand. En dan, nou dan deze.
0: Oh, ja.
2: Barbara Streisand van Duck Sauce. Ja, ik dacht.
0: Voor de

0: dag breekt door. Het is woensdag 15 juli, het was Queen en I Want to Break Free. Daarvoor Duck Sauce, Barbara Streisand.
1: Heerlijk.
0: Leuk,
1: nou,
0: hè?
1: Ja, je zag jezelf toch alweer lopen daar.
0: Bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja.
0: Nou, flink tempootje hoor, dat nummer. Dus wel even lekker doorlopen.
1: Ja, maar goed, soms heb je het gewoon even nodig. Dan denk je,
0: Er waren toch ook wat mensen die zich afvroegen van, ja, dan gaat het de hele tijd over Barbara Streisand en dan eindigt het nummer in één keer met
1: Duck Sauce.
0: Nee, Boney M.
1: Oh, Boney M. Ja, want het origineel, het muziekje is van Boney M. Dat is denk ik wat dat ze denken van, we moeten daar toch eventjes
0: Ja, klopt. Luc die appte dat. Dat is I Gotta Go Home. Luister maar even.

0: Sia.
1: Altijd handig, hè?
2: Dat je wanna be,
1: dat je er afkondigt en dan gelijk gedag zegt, zie je.
0: Yep.
1: The Greatest was het. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Dat is niet heel druk, wel die A15. Het is wel echt het probleem van deze ochtend. Van Gorkum naar Rotterdam. Daar waren werkzaamheden vannacht bij Hardingsveld. Maar nou krijgen ze de rode kruisen boven de weg niet meer uit. Ik zou zeggen, trek gewoon de stekker eruit. Maar zo werkt het niet, want dan, als er dan iets gebeurt, dan is Rijkswaterstaat aansprakelijk. Enfin, de snelweg is nog steeds helemaal afgesloten tussen Papendrecht en de aansluiting met de A16. Omrijden kan wel via de N3, dus via Dordrecht rij zo onderlangs en dan kan je de A16 alsnog op. Maar je snapt dat voor heel veel vertraging zorgt nu ook in alle wegen daaromheen. Op de A15 nu een uur extra reistijd.
3: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Babette.
3: Goedemorgen Jeroen.
2: Hoi Wilma.
3: Is er nog nieuws?
1: Zeker, na 40 jaar valt het doek voor de kano-carrière van Klaas Hofman uit het Groningse Wirdum. Klaas was al deze jaren zeekano-instructeur en heeft naar eigen zeggen veel mensen met het kano-virus besmet. Ik zie op zee niet zo vaak mensen in de kano.
2: Nee, dat zijn wel echte pros.
1: Ja,
2: ik.
1: Hè?
2: Ja.

0: ja, voor zijn eigen plezier blijft Klaas nog wel kanoën. En het zijn niet de minste afstanden hoor, die hij aflegt.
1: Maar ik blijf wel kanoën en ik ga dan met plezier kanoën eventjes naar Ameland of Schiermonnikoog.
0: Dat bedoel ik. Ja, eventjes naar Ameland of Schiermonnikoog. Toch gaan we een route van zo'n 70 tot 100 kilometer. Je moet daar maar zin in hebben. Over kilometer slijten, misschien wil jij de knop even een setje geven met de wandelschoenen. Die zitten...
2: Oh ja.
0: Ja, die... Ja.
3: 2. Jan-Willem start op live vanaf de Vierdaagse. NPO Radio 2.
2: Met die man, als hij in Groningen zit, dan hoeft hij nog niet 100 kilometer te kanoën naar Ameland.
0: Ja, maar misschien dat hij er dan rondjes vaart om alle eilanden.
4: Oh ja.
0: Ja. Maar ja, goed, ik vind het nog steeds een afstand, Jeroen.
2: Nee, zeker.
0: Toch?
2: Nee,
0: ja. Je moet het niet bagatelliseren. Volgende week zijn we live bij de Vierdaagse.
2: En als je dit hoort tijdens de Vierdaagse volgende week, dan kan het maar één iemand zijn.
0: Weet je het zeker?
2: Geluidseffect van klompen. Theo van Pinksteren uit Heteren, daar gaat het over. Hij loopt dit jaar voor het eerst de Vierdaagse, wat natuurlijk op zich al een hele prestatie is.
0: Oh, wacht even, ik krijg ze net binnen.
2: Oh ja.
0: Dus als je dit hoort...
2: Herkenbaar geluid. Ja. Op klompen loopt hij dus, Theo van Pinksteren uit Heteren, bij Nijmegen ook in de buurt. Hij loopt voor het eerst de Vierdaagse dit jaar en dat doet hij op zijn klompen. En dat doet hij ook voor het goede doel. Theo, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het?
5: Goed.
0: Ja, nou wat leuk man. En fijn dat we even kunnen bellen.
5: Ja.
0: Want wij lopen de Vierdaagse tijdens onze radioshow van 6 tot 9. En dat doen wij natuurlijk op goede schoenen. Ja. En dan moet ik je eerlijk zeggen dat wij dan soms na een uurtje of 5 lopen best onze voeten al voelen. Hoe denk je dat het gaat als je dat op klompen doet?
5: Ik hoop dat het een stuk beter gaat.
0: Ja, maar hoe kom je op het idee om dit te doen?
5: Hoe ik op het idee kom? Nou, ik sta met mijn moeder al een paar jaar bij de Via Fabiola. Samen met het ziekenhuis om de sponsors even binnen te halen.
2: Ja, bij de finish in Nijmegen.
5: Ja.
2: Ja.
5: En vorig jaar riep ik, ik zal hem ook wel een keer moeten lopen.
0: Ja, ja en daar ga je dan. Ja. Hey, je zegt even tussendoor het ziekenhuis. Over welk ziekenhuis heb je het dan?
5: Amalia Kinderziekenhuis.
0: Ja, want maar waar moest je dan aan het Amalia Kinderziekenhuis denken als je bij de Via Gladiola staat vorig jaar?
5: Via mijn moeder.
0: Want werkt zij daar? Of heeft
5: zij,
0: daar...
5: zij werkt daar, ja.
0: Ja, precies. En zij doen mooie dingen. En toen dacht jij van, weet je wat, dan combineer ik dat. Dan ga ik dus op klompen lopen en gelijk geld ophalen.
5: Ja.
2: Maar ben jij zo'n klompenloper dan, Theo, in het dagelijks leven?
5: Ik loop elke dag op klompen. Ik heb eigenlijk geen normale schoenen.
2: Oh, ook, dus ook niet als je chic naar de stad gaat of zo?
5: Nee.
0: Oh, oké. Hoeveel paar klompen heb je?
5: Hoeveel paar klompen heb ik? Ik heb op het moment 2 paar klompen.
2: Oh. Welk tempo verslijt je klompen? Hoe lang gaat een paar mee?
5: Hangt er vanaf. Nu ik de Vierdaagse ga lopen, dan slijt ze wat harder door alle oefeningen. Mm-hmm. Maar normaal, dat doe ik ermee. Kijk even naar mijn moeder. Ongeveer 7-8 weken of zo.
0: 7-8 weken? Nou ja, we doen met onze schoenen wel langer. Dan loop je heel wat. Heb je al veel geoefend?
5: Ja, ik heb al best wel wat geoefend, ja.
0: En hoe gaat het?
5: Ja, gaat goed.
0: Mooi zo. Ja, tof man. Nou ja, wij gaan volgende week dinsdag ook lopen. Ik zou het onwijs leuk vinden, Theo, als we je dan ergens op de route kunnen ontmoeten. Een van die 4 dagen. Dat moet toch wel gaan lukken?
5: Ja, dat moet lukken.
0: Ja, want Jeroen heeft me net laten horen hoe dat klinkt als jij aankomt lopen. Misschien kun je het nog
2: ja,
0: een keer...
2: Ja, ik had even een bandje gemaakt.
0: Dit is dan ongeveer het geluid, hè? Maar ik neem aan dat jij wel iets harder loopt, Theo, hè?
5: Ja, ietsje.
0: Ja. Mooi, man. Succes met de laatste loodjes van de voorbereiding.

0: Middle Choir. En Deeper Underground op woensdagochtend. Zometeen het nieuws van 7 uur. En de vraag is, wat zit erin?
1: Ja, jullie mogen raden waar dit over gaat. Komt-ie.
2: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
3: Ja, en toen piepte hij wel anders.
0: Kwam het zover. Ja, dit is misschien iemand die een bepaalde angst heeft overwonnen. Dit was hoogtevrees. En dan denk je van, oh, dan is die parachutewezen springen of zo. Maar dit, het begon al klein, hè. Hij is een keukentrapje opgeklommen. En dat was al een overwinning. Dus hij heeft zichzelf overwonnen.
1: Nee, dat zou ik niet goed rekenen.
3: Kermis, attractie, hulligully, stop.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Ik heb het idee dat ik vooral even bij de koffieautomaat moet stoppen.
1: Ik ga het wel even halen.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs.
20: Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
0: Het is 1 minuut over 7 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal. Gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De douane treedt harder op tegen professionele sigarettensmokkelaars. In de eerste helft van het jaar zijn ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen, waarover geen belasting is betaald. Het leidt tot allerlei problemen, zegt de baas van de douane.
23: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
22: De meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren, maar het zal zich niet meer uitbreiden. 6 mensen zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de brand. Een van hen was een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven takjes en blaadjes in brand hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. Bijna 2000 hectare natuur is verwoest. Een vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten en ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken een hoogte van 35 meter en kunnen een snelheid van 185 km per uur halen. En dat was toch even slikken bij het oefenen.
2: Ik had niet per se een idee van, doodseng. Maar goed, toen kwam het zover.
24: Ja, weet je, wij dachten van het wordt wel eens tijd voor een megastunt.
25: Als je dan landt, wat voel je dan?
26: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
25: Dat klinkt niet heel prettig.
26: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
25: Heb je er een beetje zin in?
26: Zeker, zeker heb ik er zin in.
22: Ja, volgens de Zwarte Cross levert de sprong misschien zelfs een wereldrecord op. De organisatie zegt dat er nog nooit zo'n katapultlancering is geweest die zo hoog en zo ver ging.
3: Ik moet wel denken aan die allereerste Zwarte Cross, zeg maar, dat het nog op zo'n motocross-terrein was en dat ze dan ook zo'n oude auto in een hijskraan hadden. Lieten ze die los. Gewoon, dat was eigenlijk een grap. God, dat ding naar beneden laten vallen.
0: Ja, en dan probeer je te starten.
3: En dan probeer je te starten. Nou, dat, wel, ik weet niet of dat nog lukte, maar...
22: Een soort Evel Knievel wordt het dan.
3: Ja, zoiets, ja.
22: Het weer zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui.
0: Op de weg is hoor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen. Nou, het loopt vooral vast rond de Drechtsteden vanwege problemen op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Vannacht waren daar werkzaamheden en de rode kruisen boven de weg willen niet uit. Die staan in storing. Bij Papendrecht is de weg afgesloten. Vanaf Hardingsveld-Giessendam levert je dat een half uur vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd, zodat je op de A16 richting Rotterdam uitkomt. Veel meer omrijmogelijkheden zijn er niet, want de A27 bij Gorinchem in de richting van Utrecht is dicht vanwege werkzaamheden. Je kan wel omrijden via het knooppunt Hooipolder vanaf Gorinchem over de A27 en de A59. En uiteindelijk ook de A16. De N3 bij Dordrecht is helemaal vastgelopen vanuit Papendrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je 25 minuten vertraging. En de N214 vanuit de...
3: En dan probeer je te starten. Nou, dat, wel, ik weet niet of dat nog lukte, maar...
22: Een soort Evel Knievel wordt het dan.
3: Ja, zoiets, ja.
22: Het weer zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui.
0: Op de weg is hoor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
27: Nou, goedemorgen. Nou, het loopt vooral vast rond de Drechtsteden vanwege problemen op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Vannacht waren daar werkzaamheden en de rode kruisen boven de weg willen niet uit. Die staan in storing. Bij Papendrecht is de weg afgesloten. Vanaf Hardingsveld-Giessendam levert je dat een half uur vertraging op. Bij Papendrecht word je de N3 langs Dordrecht opgestuurd, zodat je op de A16 richting Rotterdam uitkomt. Veel meer omrijmogelijkheden zijn er niet, want de A27 bij Gorinchem in de richting van Utrecht is dicht vanwege werkzaamheden. Je kan wel omrijden via het knooppunt Hooipolder vanaf Gorinchem over de A27 en de A59. En uiteindelijk ook de A16. De N3 bij Dordrecht is helemaal vastgelopen vanuit Papendrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je 25 minuten vertraging. En de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht tussen Wijngaarden en de aansluiting.

0: mogelijkheden zijn er niet. Want de A27 bij Gorkum in de richting van Utrecht is dicht vanwege werkzaamheden. Je kan wel omrijden via het knooppunt Hooipolder vanaf Gorkum over de A27 en de A59. En uiteindelijk ook de A16. De N3 bij Dordrecht is helemaal vastgelopen vanuit Papendrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je 25 minuten vertraging. En de N214 vanuit Leerdam naar Papendrecht tussen Wijngaarden en de aansluiting met de A15 doe je er ook 25 minuten langer over.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Stel je voor, je loopt op straat. Je wil de hoek om. En ineens komt er iemand naar je toe en zegt: eerste liedje dat in je opkomt.
3: Een dobbelsteen.
2: Die wil ik graag van je weten. En dan moet je niet nadenken over wel of geen goed liedje. Of dat je er wel of geen zin in hebt. Gewoon eerste liedje wat in je opkomt.
3: Ja. Wanted dead or alive. Als iemand zo in een steegje
1: neemt. Oh,
3: Bon Jovi.
1: Oh ja. De Mo, Fred Astaire. Ken je die nog zo'n jaren 80?
2: Die ken ik zeker. Ja, en dat komt als eerste in je op.
1: Pareltje. Ja.
2: Dat vind ik toch wel bijzonder.
3: Ja. Een dobbelsteen.
1: Nou, had ik vanochtend al bedacht.
2: Ja, dat dacht ik al, ja. Wat komt als eerste in jou op? Laat het ons weten via de app. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Ja. Tot zo, hè.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: Je ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog

0: te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Jan Willem start op.
3: BNN Vara.
4: Zomer op je radio.
2: Goedemorgen.

Sorry, Think. Daar hoef ik dan niet lang over na te denken. Om deze uit te kiezen. Om een uurtje mee te beginnen. Aretha Franklin, goedemorgen. Van de Queen of Soul. Gaan we naar zonnige berichten, want het is vandaag zonnig.

0: 100% hier elke ochtend. Ja.
1: Nou, we hopen dat jij er ook weer voor de volle 60% tegenaan gaat. Welkom op woensdag 15 juli. Woensdag, dat betekent...
2: De Mystery Guest.
1: Over een uurtje gaan we bellen met een Mystery Guest. Aan de hand van 5 liedjes moeten we de identiteit zien te ontrafelen. Meestal lukt dat niet echt aan de hand van de 5 liedjes.
0: Raad met ons mee, hè? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja.
0: Help ons. Sta ons bij.
1: Dat vinden we altijd heel prettig als je dat doet. We hebben vast 1 liedje. Die print ik nu uit. En 9 van de 10 keer kunnen we daar net niks mee. Maar het is toch leuk. Welke is het?
0: Wat is dit nou? Maarten van Roosendaal. Red mij niet.
1: Oh ja. Staat ook in de top 2000 volgens mij. En niet laag ook.
0: Een stukje opgenomen eventjes.
1: Wat zeg je?
0: Ik heb even een stukje opgenomen. Dan kun je dat even laten horen.
1: Maar dat is helemaal niet handig. Want ik moet hier de muziek in starten. Maar dan moet jij eventjes...
0: Ik doe het zelf wel eventjes.
3: Raad een muts op. Duw briefjes in een muur.
1: Ik kijk heel even naar Matthijs, de inval Alfred van de Weetjes.
0: Ja.
1: Sterregisseur van het programma die alles weet zolang niet maken opzoeken. Volgens mij was hij aan het kijken, of niet? Maar die staat in de top 2000.
4: Ja, dat klopt. Kijk, we zitten al wel lekker op 1 lijn.
1: Zie je?
0: Begint te wennen.
4: Ja, zeker. Dan moet ik dit natuurlijk een beetje een soort van vak vol praten.
1: Ja, ondertussen ben je aan het zoeken.
0: Als je nu luistert en je denkt, oh ja, maar Maarten van Roosendaal red mij niet. Dat kan maar 1 iemand zijn. Laat het maar van je horen via de NPO luisteren.
1: Zeker. Ik denk dat het iemand is uit theater.
0: Het cabaret Hoek.
1: Ja, dat denk ik haast. Want dat zijn vaak van die lievelingsliedjes.
4: Nummer 1815.
1: Oh, ik had hem wel hoger verwacht eigenlijk. Ja, maar goed, het is nog steeds heel mooi natuurlijk. Want zo gaan wij waarschijnlijk nooit komen in de top 2000.
0: En je moet niet raar opkijken als je vandaag allemaal kale koppies tegenkomt. Ja, dat is allemaal voor...
1: Mr. Worldwide.
0: Ja, Pitbull. Hij gaat over de artiest, hè? Niet de hond. Die treedt vanavond op in het een Gelderdoom.
1: Dat is toch lekker.
0: Ondertussen is het een traditie, we hebben het er al vaker over gehad hier, dat mensen dan zeg maar als hem verkleed gaan. Dresscode is dan een pilotenbril, een zwart colbertje en een zwarte stropdas. En misschien wel de allerbelangrijkste, een kale kop. En dat doe je, ja, dan kan je je hoofd kaal scheren, maar je kan ook een bald cap nemen. Dat is eigenlijk een soort badmuts die je dan opzet en dan helemaal iedereen een beetje hetzelfde. Nou, die gaan als warme broodjes over de toonbank. Bij RTL dachten ze, we gaan eens eventjes rondbellen bij feestwinkels daar in de buurt. En op een heleboel plekken zijn ze al uitverkocht en ook hebben de feestwinkels al extra veel kale koppen ingeslagen.
1: Ja, nou, mocht die uitverkocht zijn, gewoon haar eraf, hè. Dus heel simpel op te lossen. Gewoon de tondeuzen erover.
0: Ja, precies.
1: Ook vandaag weer een sportieve dag. Dag 11 van de Tour de France. De renners die fietsen vandaag van Vichy naar Nevers. Of zoals Amerikanen zeggen, Nevers.
0: Nevers.
1: Het wordt een vlakke rit van 161 kilometer. In het geel natuurlijk Pogacar. En ik zeg natuurlijk, want ja, dat is geen verrassing. Spannend is het allemaal niet. De afstand tussen Pogacar en Vingegaard, die nu tweede in het klassement staat, is inmiddels opgelopen naar 3 minuten en 36 seconden. Maar dat is nog steeds niet zo lang als de Bohemian Rhapsody duurt.
0: Nee,
1: dat is natuurlijk wel het streven dat het gaat zo groot worden dat we dat nummer erin kunnen gooien.
0: Start op NPO Radio 2 met nu een songfestival gerucht.
1: Ja, een songfestival gerucht, Jeroen. Dit zal jou deugd doen.
0: Ik krijg een hardmakersprongetje.
1: Ja, ik heb geruchten gehoord dat vanavond de tweede halve finale is.
0: Van het Songfestival?
1: De tweede halve finale. Het gaat tussen...
0: Meestal op een donderdag.
1: Het gaat tussen Engeland en Argentinië. Ja, dat is heel bijzonder. Ja,
0: ja, in het Songfestival.
1: Ik merk toch dat ik je aandacht nu iets langer vasthoud dan normaal gesproken. Het gaat over het WK voetbal.
0: Ja, daar was ik al bang voor.
1: Maar goed, als we naar muziek zouden vertalen, zou het een wedstrijd kunnen zijn tussen deze heren. Die dan Engeland vertegenwoordigen. Oasis en Wonderwall. Of als het dan om Argentinië gaat.
5: No se despide.
1: Ach. Mercedes Sosa.
0: Dat is nog een beetje kiezen tussen een grijze buitenwijk in de regen en een prachtig strandje met een mooie zonsondergang. Ja.
1: Terwijl ik het gevoel heb dat het qua voetbal precies andersom is. Je kan de Argentijnen niet echt betrappen op verfijnd voetbal. Weet je nog 4 jaar geleden in de kwartfinale dat zij de wedstrijd hebben gestolen van ons? Door dat ASO-gedrag in het veld? Nee, je kan het je niet herinneren.
0: Ik kan het niet herinneren.
1: Nee, maar het was echt zo.
0: Ik neem het gelijk van je aan.
1: Ja, dus mensen houden hun hart vast over de wedstrijd van vanavond. Er zijn ook heel veel geruchten dat de scheids, Ismael Elfat, dat is de favoriete scheids, naar verluid van Lionel Messi, de sterspits van Argentinië. En die fluit vanavond, dat hij dan weer op de hand
0: die voordeel van Argentinië
1: gaat fluiten.
0: Ja, dat
1: maar
0: snap
1: ja,
0: ik
1: of
0: wel,
1: dat
0: ja.
1: zo is, dat gaan we vanavond meemaken. Wedstrijd Engeland-Argentinië is om 9 uur vanavond. Hoe gaat het onderweg?
0: Nou, de A15 bij de Drechtsteden nog steeds een groot probleem. Maar ook ondertussen de A6 van Joure naar Lelystad. Bij Emmeloord staat een kapotte vrachtwagen. Die zorgt voor een behoorlijke file vanaf Band, nu 20 minuten extra.
6: NPO Radio 2. Jan Willem. Jan Willem

0: Ja, ik doe het 9 van de 10 keer, hoor. Als ik dan Zeeland binnenrij, graag gedaan. Dat ik hem eventjes opzet.
1: Oh, echt? Ja,
0: ja. Ik vind het toch het Zeeuwse volkslied. Ja. Ja, aan de kust van Bluff. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel eentje.
2: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122 om een liedje aan te vragen voor de Dobbelsteen. We hebben plek voor 6 nummers en de Dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Jelle, die heeft geappt. Plek 1 is voor jou, beste ochtendshowvrienden. Graag voor de Dobbelsteen, Jason Mraz, I'm yours. Want het is gewoon een toplaat voor deze zonnige ochtend.
1: 2 is Martijn, Heren en Karma voor op de Dobbelsteen. The Boxer Rebellion en Diamonds. Groetjes van Martijn.
0: Melanie, hey JW en Jeroen. Voor straks op de Dobbelsteen een cover waarvan ik hoop dat jullie hem hebben. Het is Stairway to Heaven door Heart, de zusjes Wilson. Volgens mij was dit voor de Rock'n'Roll Hall of Fame. Deze komt steeds in stukjes voorbij via mijn Instagram. Dus hopelijk nu helemaal. Groetjes van Melanie. Nou, die kennen we. Sterker nog, ik heb hem. Dus als we 3 gooien, Melanie, dan komt hij voorbij.
1: 4 is Anja, goedemorgen. Kan je eens voor op de Dobbelsteen Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Graag geweldig nummer dat ik altijd in het vliegtuig draai. Beetje vlieggangers tussen haakjes. Alvast een voorproefje voor mijn vakantie naar Schotland.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Jorim.
0: Hey, Jorim, goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, Jorim.
0: Wat kunnen we voor je doen?
3: Ik wil graag Choose in Texas van L.O. Langley horen.
0: Lekker nummer, hè?
1: Oh, die je gisteren draaide.
3: Ja, zeker. Ja,
1: die dat country liedje.
3: Ja.
1: Leuk.
0: Wanneer heb jij die ontdekt?
3: Ja, ik denk via Instagram en TikTok en zo. Er zaten onder andere liedjes en hij sinds... Sindsdien zit je ergens in mijn oor en luister ik hem redelijk vaak.
0: Ja, ze verbreekt alle records een beetje in Amerika. Hij staat al 13 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. We hebben het over Choosing Texas, dus van L.L. Langley staat op 5, Jorim. Dankjewel, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi, mooie dag.
3: Doei.
0: We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen met Floor.
0: Hey, Floor.
1: Hallo, Floor.
0: Hey, goedemorgen. Gaan we voor de floor filler?
4: Ja, ik ga hier de floor even fillen met een lekkere knabbel, dacht ik.
0: Waar zat je aan te denken dan?
4: Nou ja, ik heb een bondcap voor vanavond al klaar liggen, want ik ben even de gelukkige die naar Pitbull gaat.
0: Oh.
4: Dus ik dacht, nou, we gaan heel Radio 2 even wakker schudden met Fireball.
0: Oh, ja, dat lijkt me een hele goeie. Even lekker wakker. Goedemorgen, I'm a fire. Hey, kan jij het ook? Heb jij de truc door, hoe je dat doet, dat Fireball?
4: Nou, gewoon lekker in de laag, denk ik, toch? Fireball.
0: Ja, ja, en maar je moet als het ware, die bal moet je aan het eind moet je hem inslikken. Dat kan, Karma kan dat heel goed. Die kan dat heel goed, echt waar. Dus dan, zeg maar, bij fire zit je in je laag en dan ga je door in het laag en dan bij bal slik je hem als het ware in. Hier, luister maar even naar Karma, die kan het heel goed.
5: Fireball.
0: Hoor je?
5: Nee.
0: Nee. Nou, dit is...
5: Bedankt, Jan Willem.
0: Hé, maar Floor, van harte gefeliciteerd.
1: Terwijl je adem inhaalt. Zo.
0: Fireball.
1: Fireball. Ja, dat is hem.
0: Oké, nu 10 keer achter elkaar.
1: Nee. Fireball. Fireball. Floor. Dat is heel eng. Dat klinkt zoals in dat kind in The Shining.
5: Ja, inderdaad. Je wordt bang van mezelf.
0: Nou, inderdaad. Dan krijgen we straks nog een 18-plus keurmerkje. Floor,
4: ja.
0: Gefeliciteerd. En ja, top dat het jou is gelukt om zo'n bold cap te scoren. Want ze zijn op heel veel plekken uitverkocht.
4: Ja, zeker. Dus we gaan er heel veel plezier mee maken.
0: Het geinige is dat iedereen op elkaar lijkt dan vanavond. Het is wel een gek idee, toch?
4: Ja, nou ja, van binnen zijn we allemaal hetzelfde, toch? Zeggen we dan even.
0: Oh ja, dat is mooi gezegd.
1: Dat zou saai zijn.
0: Dat is inderdaad heel saai. Nou, ik gooi Floor. Hij rolt over de vloer. En laten we eens even kijken wat er gebeurt. Of het lot jou goed gezind is. Ik kijk even naar Carmen.
5: Hoe is het mogelijk?
0: Wat?
5: Nummer 6.
1: Nou.
4: Nee.
0: Even kijken. Oh, ik had er helemaal niet op gerekend, joh. Ik denk, nou, dat gaat nooit gebeuren.
5: Echt wel?
0: Ik heb hem gevonden. Daar gaat hij.
5: Nummer 6, hoor.
0: Floor, doe je dan even mee? Zo, met Fireball?
4: Ja, hard aan. Ik slik een bal goed in.
0: Oh, slik jij de ballen maar goed in. Mr. Worldwide to Infinity. You know the roof on fire. Een keurig programma is dit.
6: Oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on a fireball.

0: Ja, we hebben een wapen, Carmen. Je moet diep zakken, hè?
1: Oh ja.
0: We beginnen zo meteen spelen. We beginnen diep zakken. We beginnen diep zakken.
2: Diep

0: bij Pitbull. Dankzij Floor op de Dolsteen, plekje 6. Je kan niet iedere dag 6 gooien, maar vandaag is het gelukt. Veel plezier als je erbij bent. Ik heb nog even met Floor overlegd hoe we het nou precies zouden gaan zeggen. Iedereen ziet er dus vanavond hetzelfde uit, met de boldcap en de zonnebril. Maar van binnen zijn we allemaal een beetje Floor. Ja.
1: I'm a fireball.
0: Dus, we zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Ja. Maar van binnen zijn we allemaal Floor.
2: Mooi.
0: Plekje 6 op de Dolsteen vandaag. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vandaag is het bijna overal zonnig. In het oosten hier en daar nog wat bewolking. Temperatuur schommelt tussen de 27 en 31 graden. Warm zat. En de verkeersinfo die komt van Dennis Mooi. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Nou, het staat inmiddels helemaal vast in en om de Drechtsteden. Het is allemaal begonnen met problemen op de A15. Daar kom ik zo bij. Eerst de A6 vanuit Joure naar Lelystad. Tussen Bandt en Emmeloord heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Dan een ongeluk op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen Bunnik en Knooppunt Oude Rijn levert dat 25 minuten extra reistijd op. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Die is dicht bij Papendrecht. De rode kruisen boven de weg willen niet uit. De weg was daar afgesloten vanwege werkzaamheden van de afgelopen nacht. Maar is nog steeds dicht dus. Vanaf Hardingsveld-Giessendam levert dat 35 minuten vertraging op. En inmiddels loopt het ook helemaal vast op de N3 en de N214 rond Dordrecht en Papendrecht. Vanaf Gorkum kan je het beste omrijden via het knooppunt Hooipolder over de A27 en de A59 aan het uiteindelijk de A16. Vanaf Gorkum kan je niet de A27 naar Utrecht nemen, want die is al weken dicht vanwege werkzaamheden. Dan naar de A28 richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst doe je 25 minuten langer over. Vanwege een ongeluk is de rechterrijstrook daar dicht.
0: Wat een lijst, Dennis, joh.
3: Ja.
0: Het lijkt wel november.
3: Ja, maar het is gewoon vakantie.
0: Ja, moet je nagaan. Dankjewel, tot zo meteen.
3: Tot zo.
0: Het is 5 minuten over 7:30 inmiddels. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
4: Een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is volgens de gemeente een succes. De gemeente loste in de wijk Immerlo de schuld van 40 gezinnen grotendeels af. En daarna kregen ze intensieve begeleiding. Ook deze vrouw en haar moeder deden mee aan de proef.
5: Er was gewoon heel veel gebeurd, ook met gezondheid en geen inkomen hebben. Toeslagen die werden stopgezet.
6: Nou, ik weet wel dat toen wij de eerste keer echt binnenkwamen, dat je moeder echt zei van ja, ik heb inderdaad al een hele stapel post liggen, maar die heb ik niet geopend.
5: Toen dacht ik wel bij mezelf zo, ik ben blij dat ik haar wel echt heb gezegd dat ze het moet gaan doen.
6: Je ziet gewoon mensen echt letterlijk gewoon lichter worden.
4: Ja, het blijkt dat vooral die persoonlijke aandacht werkt. Vanwege de goede resultaten wordt het project uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Na meer dan een eeuw is de grens tussen Gibraltar en Spanje open. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. En daar was sinds de Brexit een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En hierdoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan. Het is 30 jaar geleden dat op vliegbasis Eindhoven een Hercules-vliegtuig neerstortte. Met aan boord 4 bemanningsleden en 37 leden van het fanfarekorps van de Koninklijke Luchtmacht. 34 inzittenden kwamen om het leven. Deze fotograaf was vlak na de crash ter plaatse. Hij herinnert zich nog alles, zeker op een dag als vandaag.
7: Ja, ik zie eigenlijk het hele plaatje weer op mijn netvlies. Het was wel heel bijzonder dat ik vorige week voor de eerste keer naar de herdenkingsplek zijn geweest. Dat is vlakbij de plek waar die lag. En dan moet ik zeggen, ik werd op enig moment wel door wat emoties overmand. Ook al was het 30 jaar geleden.
4: Teleurgestelde gezichten bij bewoners van een seniorenflat in Meppel. Ze moeten van de woningcorporatie al hun spulletjes van de galerij halen. Anders kan de brandweer er in noodgevallen niet bij en dat is niet veilig. Alles moet weg, van bloempotten tot schilderijen aan de muur. En dat valt rauw op een dak.
8: Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, allemaal. Het was een hele rel. Iedereen kwam in opstand. Dus ja, wat moet je eraan doen? Ze komen gewoon en ze stekken en alles. Dat moet weg, dat moet weg. En dan moet dat maar gebeuren.
9: Dus die planten die blijven hangen. Ze zijn nog niet klaar met ons, laat ik het zo zeggen.
4: Ja, er staan nog een paar bloempotten waar nog een label aan hangt met de boodschap dat ze weg moeten. Maar de bewoners zijn dus niet van plan om dat zelf te doen.
0: Ach. In alle opzichten een struikelblok, al die spullen op de galerij.
4: Nou, inderdaad.
0: Telegraaf?
10: Ik heb hier het AD. En dit is de kop. En de vraag is, waar gaat het artikel over? De oorlog overleeft, daar word je sterk van.
4: Oké.
2: Dit is, zou oorlog een metafoor zijn voor iets? Gaat het om een supermarktoorlog? Het is een kleine supermarkt in het dorp. En ja, ondanks de strijd tussen die grote supermarkten en dat steeds meer supermarkten natuurlijk die kleine supermarkten opeten, die bestaan nauwelijks meer, weet deze te overleven in een klein dorpje, ergens in Drenthe.
11: Ja, want het is niet een oorlog dat nu speelt sowieso, denk ik. Of echt een... Nee, ik weet het niet, Jeroen.
12: Nee, ik zal je zeggen, het gaat over Blanche. En Blanche is 92.
11: Blanche?
12: Ja, en die gaat vierdaagse lopen voor de zesde keer.
2: Oh, joh.
12: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal.
2: Carte Blanche.
12: Zij komt uit Rotterdam. En tenminste, daar is ze opgegroeid. Ze woont nu in Roosendaal. Maar ze is dus al 92. En ze wandelt heel graag. Dat deed ze ook altijd met haar man, die er al een tijdje niet meer is. Maar die wandelde altijd met haar mee. En nu is ze dat blijven doen, totdat haar zoon zei op een gegeven moment... Weet je, je moet meedoen met de vierdaagse in Nijmegen. Hoe leuk is dat? En toen kreeg ze dit jaar ineens de mededeling: mevrouw, u bent gewoon zomaar de oudste deelnemer van de Vierdaagse. Nou, vandaag een hele pagina met een interview met haar in het AD. Heel mooi verhaal. En zij zegt ook van, ja, weet je, ik ben van 1933, dus ik heb de oorlog overleefd. En dan ja, ben je gewend ook met weinig, laten we zeggen, tevreden te zijn. Of in ieder geval te overleven. Dat maakt je sterk en weerbaar. En komende dinsdag verschijnt ze voor de zesde keer aan de start van de Vierdaagse.
2: Wat leuk, even de foto uitknippen. Dan kunnen we er even opzoeken.
12: Kijk
2: van de
12: of
2: volgende
12: ze
2: week
12: kunnen, ja, dat kunnen leuk zijn. Komen. Blanche uit Roosendaal, ja.
2: Carmen, dankjewel, hè.
12: Ja.
2: Toch maar even een Spaans plaatje doen, hè. Ja. Om de overwinning van de Spanjaarden te vieren. Is terug op het WK. Hijo de la Luna, Mecano.

0: Nou, de weekend valt vroeg. We kunnen wel bevestigen dat de week door midden is. Het is woensdag. The Weeknd en Save Your Tears. Daarvoor Mecano, Higo de la Luna. Je hebt nieuws van de weg.
1: Ja, dat is wel even goed om te vertellen. Want de A15, waar werkzaamheden waren van Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel. En die wilde niet meer open omdat de Rode Kruisen niet meer uit wilden. Nou, goed nieuws. De Rode Kruisen zijn uit. En de A15 is ondertussen weer open.
2: Nieuwe muziek op Roadbangs Radar.
0: Terwijl het verkeer daar dan weer rustig op gang komt. Is dit even een momentje om rustig muzikaal adem te halen? Ik denk, jongens, woensdagochtend, wie maakt me wat? Ik doe het vandaag eens even lekker met de sokken los. En ga genieten van The Sun Will Never Settle. Dit is de nieuwste single van Kingfisher op de radar.
3: My heart, it has been broken by who?

0: Sun Will Never Settle for the Love I Have for You, Kingfisher. Rob was erbij bij Rock Werchter, laat u weten. Mm-hmm. Dit was zo mooi, schrijft hij.
1: Jan Willem, start op. Intro Rally.
0: Ja, Adrian, je hebt ook zo'n fijne band. We gaan ze volgend jaar in Ierland bekijken. Dat moet echt vet zijn, want ze zijn er heel groot. En ze worden in Nederland ook steeds groter. Het mooie is, je komt heel veel NPO Radio 2-familie tegen als je er bent. Dat is net als bij Young Gun Silver Fox. Die is ook zo'n,
2: dat is onmiskenbaar, ja.
0: Wij gaan naar Freek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het?
3: Ja, heel goed.
0: Leuke categorie.
3: Ja,
0: man.
3: Ik ook.
0: Ja. De hoogtijdagen van de Britpop, 1990 tot 2005, Engelse bands. Ja. Ik ben voor.
3: Nou, let's go dan.
1: Ronde 1.
0: Ik heb er 5 voor je, de eerste 16 seconden. Ik hoef alleen de titel van je te weten. Klinkt makkelijk, is soms best lastig, maar ik heb het volste vertrouwen in je, Freek.
3: Ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor?
3: Yes.
0: Succes.

0: Dit is Oasis met Whatever.
1: Whatever is goed.
2: Ronde 2
1: van Oasis. Je hebt de categorie zelf gekozen. We spelen door voor 8 seconden. Er gaan dus 2 seconden vanaf. Ga je hem doen?
0: Ja, tuurlijk. Dit is Motorcycle Emptiness van de Manic Street Preachers.
2: Ronde 3.
1: Wederom vlekkeloos. Nog 3 te gaan. De volgende is 6 seconden op jouw teken.
0: Nou, kom maar dan. Dit is volgens mij Blur met Girls and Boys.
1: Nou, volgens mij ook.
3: Ja.
1: Wat goed. Hoogtijdagen van de Britpop 1990 tot 2005. Engelse bands, ik heb er nog 2 voor je. De volgende is 4 seconden, als je hem doet. Je mag ook passen, heb je 3 prijzen gewonnen, hè?
0: Nee, we gaan er gewoon voor.
1: Komt-ie aan!
0: Ja. Alright, van Supergrass.
1: Weet je dat zeker?
0: Oh.
1: Nee, volgens mij was dit. Hij heet Bart. En dat mag.
0: Oh,
1: hij gaat straks aan de slag.
3: Nee, jij bent een beetje te pesten.
1: Nee, dit was helemaal alright. Supergrass is goed.
0: Oh. Ja.
1: Freek, de finale.
0: Ja.
1: Het ging snel, man.
0: Ja, inderdaad, ja. Het gaat heel grappig.
1: Ja, geniet er even van, want die Thermomok ligt voor het grijpen. Jeroen doet zijn prijzenwinkeltje vast
3: zeggen,
1: open.
3: Er staat hier al iemand de gordijntjes van het prijzenwinkeltje open te maken. Maar...
0: Nou, er zitten hier ook al 2 kinderen aan tafel die ook heel graag mee willen spelen. Dus,
3: jam.
0: We zullen zien.
1: Laten we het beste ervan hopen. Op jouw teken start ik hem in 2 seconden.
0: Oké, kom maar op. Oeh. Mag het kritisch zijn?
1: Ja, dan ga je zeggen, ik vind het geen Britpop, of niet?
0: Jawel, maar het is niet van de jaren 90.
1: Ja, voor mij is het 1990.
0: Ik dacht dat het 89 was, maar het is Fool's Gold van de Stone Roses.
1: Dat is helemaal goed! We gaan het uitzoeken, maar je hebt het goed en dat telt!
3: Het prachtige Apeldoorn, de parel van de Veluwe natuurlijk. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. En wat krijg je nou? Kijk eens even wat hier allemaal ligt te blinken in het ochtendzonnetje. Saadjes voor cherry tomaatjes. Voor in de moestuin of in de vensterbank. En je kan ons het schelen. We gooien er ook nog zaadjes voor suikermeloen bij. Hier de LP van Fleming. Want om de titel van de LP Fleming te spreken, samen is leuker dan alleen. Je krijgt de Radio 2 geurhanger met de geur van Tim op het broek. Dat is een aroma van Curl, Manifesto, Curl Shampoo, Cor Bloom, Johnny Walker, Red Label en

0: Echt, dit zijn de allerleukste, Freek. Dat het zo hard gaat dat de telefoonverbinding het niet aan kan. We hebben helemaal niks gehoord. Hebben jullie zo lang geoefend?
1: We nemen aan dat het heel hard ging.
0: Ja, dat,
2: nog één keer dan.
0: Maar dan moet je de telefoon even op een afstandje leggen. Want dan klapt hij niet dicht. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, Jeroen, wil je ook de aankondiging dan nog even doen?
1: De X-Wiff en Vel, beginnen jij met hem start op!
0: Ach, dit is toch ook wat, zeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Freek, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ja,
1: waar woon je in Apeldoorn? Ja. Dan kan ik misschien zelf even langsbrengen.
0: Ja, dat is goed.
2: Oh, ja, zeker. Mijn zaak is in het centrum aan de Devenstraat.
0: Hartstikke leuk. Gaan we zeker doen. Dat doe je goed. Goede wijn behoeft geen krans, nee. Maar jij doet dat heel goed. En we doen er 2 sneutelhangers bij. Die zijn voor je kinderen, want ze gaan het straks terugluisteren. En dan denk ik dat je ze nodig hebt, de sneutelhangers.
2: Ja, super. Dank jullie wel.
0: Welke zou je willen horen?
2: Heel graag Oasis. Daar zijn we geweest in Londen vorig jaar. Dus,
0: dan gaan we die voor je draaien. Och, ik zie net dat die best wel aan de lange kant is. Dan begin ik daar straks mee. Hè? Dan kan ik hem in ieder geval helemaal draaien naar achter.
2: Helemaal goed.
0: Zullen we dat doen? Oké.
2: Yes.
0: Mooie dag, hè? Van harte gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
2: Hoi.

0: Lily Wood en The Prick. En Prayer in C op NPO Radio 2. Er komt nog een appje binnen van Alfred van der Weetje. Zegt, ja, Fool's Gold, Stone Roses, is uitgebracht in 1989. Kwam binnen in de hitparade in 1990.
1: Ja, en wordt in 2026 nog vaak op de radio gedraaid.
0: Dat bedoel ik.
1: Dus dan is het gewoon eigenlijk allemaal goed.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel super scherp van Freek. Laten we eerlijk zijn.
1: Dat ja, ik wel weet van, nou, hey, die kwam uit
0: november 1989.
1: Keurig, hoor.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Waar gaat dit straks over?
3: Zo, het is wel een groot ding. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
1: Dat parenclub. Hoor ik vaker.
4: Zou Eddie Keur zeggen.
2: Nee, het is geen parenclub.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik ben een reuzenfrikandel aan het maken ergens.
2: Nee.
1: Nee.
0: Dit is maar iemand is wel die heeft zomerwerk in de dierentuin. Moet olifanten wassen.
2: Nee.
1: Olifanten wassen?
0: Ja,
6: nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met

0: countrydiscounter.nl. Oh, oh, oh.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Het is 1 minuut over 8 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Verdrietige reacties op de plotselinge dood van acteur Kees Geel. Hij overleed aan een hartstilstand. Regisseur Martin Schwab is geschrokken van het nieuws. 2 weken geleden hadden ze nog de laatste draaidag van Flikker Rotterdam. Hij vond Geel een heel goede acteur.
16: Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Ja, ik had wel ruzie met hem erover, maar ik moest dan toch zeggen later dat hij de goede keuze had gemaakt.
15: Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Kees Geel was te zien in talloze films en series zoals Simon, Baantje en Nieuwzeer. Hij was 61. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een winst van €9,3 miljard. En dat was meer dan verwacht. De komende tijd denkt ASML nog meer te profiteren van de snelle ontwikkelingen van AI. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal.
14: Je zegt winst, hè?
15: Wat zeg je?
14: Je zegt winst, laat het even op je inwerken. Een winst.
15: Winst
14: van 9,3 miljard euro.
15: Ja, dat is enorm.
14: Dat is veel geld.
15: Ja, is echt een wereldwijde speler hoor, ASML. Ook vannacht hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. De VS meldt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Iran niet komt onderhandelen. Ja, je zou misschien denken dat het verleden tijd is, maar duizenden mensen gaan nog steeds met een papieren wegenkaart op vakantie. Zo heeft deze vrouw er in een ANWB-winkel in Den Haag een heleboel in handen.
17: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
14: Okay.
17: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
18: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
14: Alsjeblieft, een kaart.
19: Hartstikke mooi.
14: Volgens je vader is dit heel handig.
19: Ja, zou ik hem openmaken? Zo'n groot ding. Een hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
14: Ja. Nou, dat bij Google Maps, denk ik.
15: Ja, dat denk ik ook.
7: Het is vooral een soort heel romantisch idee om dat met zo'n kaart te doen.
15: Ja, maar het wordt echt nog heel veel verkocht. Want in die ANWB-winkel liggen kaarten van 10 populaire vakantiebestemmingen. En die hebben elk jaar echt een oplage van 2 miljoen, hoor. Het weer opnieuw zonnig en warm, wordt 24 tot 30 graden. In het oosten laat de kans op een enkele onweersbui.
14: En hoe gaat het onderweg, Dennis? Goedemorgen.
20: Nou, goedemorgen. Die kaarten worden trouwens niet verkocht, hè? Die zijn volledig gratis.
14: Hey. Oh, echt? Dat weet jij dan weer, hè?
20: Ja. Ja, ik werk hier toevallig.
7: Oh, bij de ANWB natuurlijk, ja.
20: Ja.
14: Oh, maar dan snap ik ook wel dat ze zo populair zijn in Nederland.
20: Ja, precies. Goed, de files van nu. Veel vertragingen rond de Drechtsteden vanwege problemen eerder vanochtend op de A15. Die is inmiddels weer vrij in de richting van Rotterdam. Maar het is nog wel helemaal geduld hebben. Op de N3 en op de N214 rond Dordrecht en Papendrecht. Dan naar de A6, Joure-Emmeloord. Voor het knooppunt Emmeloord heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag. Voor het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een half uur vertraging door een ongeval. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. 20 minuten vertraging door een ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A28 naar Utrecht. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Doe je een half uur langer over door bergingswerk.
14: Dankjewel.
21: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
23: Klinkt als een soort spookverhaal.
24: Ja, is nog gebeurd.
22: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar...
20: Geduld hebben. Op de N3 en op de N214 rond Dordrecht en Papendrecht. Dan naar de A6, Joure-Emmeloord. Voor het knooppunt Emmeloord heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag. Voor het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht een half uur vertraging door een ongeval. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en Roosendaal-Borgwerf. 20 minuten vertraging door een ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A28 naar Utrecht. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Doe je een half uur langer over door.

0: bij Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is nog gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: getoonde prijs.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Jan Willem start op.
19: BNN Para.
20: Zomer op je radio. In VL Radio 2.
21: Goedemorgen.
22: Goedemorgen.

0: fantastisch bezig. Heeft hem dus gewonnen, de thermomok. Whatever van Oasis, een lekker begin van je dag. Zonnige dag trouwens. Hier en daar nog wat bewolking, maar de zon krijgt veel ruimte hoor. En het wordt behoorlijk warm. Temperatuur schommelt tussen de 27 en 31 graden vandaag. Welkom op 15 juli, het is woensdag.
1: The Mystery Guest.
0: Ja, we hebben al één liedje van het lijstje van 5 van onze Mystery Guest gekregen. Red mij niet, van Maarten van Roosendaal.
2: Mm-hmm.
0: Daar zat ik gelijk een beetje in het theaterhoekje.
2: Ja, want je denkt een beetje artifarty, kunsterig.
0: Ja, Maarten van Roosendaal is natuurlijk zeer geliefd.
2: Ja, tuurlijk. Nee, het staat niet voor niks in de top 2000.
0: Wat staat er nog meer op?
2: Johnny Cash, A Boy Named Sue, live. Paul Simon, Graceland, Bob Dylan, Jokerman, Nick Cave, God is in the house.
0: Hmm. Zou dat laatst iets zeggen over het ego van deze persoon? Dat kan, hè?
2: Ja, dat zou mooi zijn. House. Ja, nee, ja, je gunt iedereen natuurlijk zo'n ego.
0: Jokerman, grappen maken. Zou dat allemaal in zijn, hè?
2: A boy named Sue. Ik weet het echt niet. Johnny Cash.
0: Owen Schumacher. Ik ga even voor Owen Schumacher.
2: Ik weet het echt niet.
0: Dat geeft helemaal niks.
2: Ik ben helemaal blanco.
0: Ik sla even over. Ja, even voor blackout. Ja.
3: De 3 van vandaag.
0: Help je goed een handje. Ja.
2: Als je het weet, als je luistert, jullie maar. Nee, maar jongens, jullie zien hier een hint over het hoofd. Gebruik de NPO Luister-app.
3: Nummer 3.
0: 3 dingen waar het vandaag over gaat met op plekje 3. Engeland-Argentinië. Gisteravond boekte Spanje natuurlijk als eerste een ticket naar de WK-finale van zondag. En vanavond weten we welk land zich daarbij voegt. Want dan staat de kraker tussen Engeland en Argentinië op het programma. Dat is er niet zomaar eentje, want rond Argentinië gonst het natuurlijk van de complottheorieën. Hè, want FIFA die zou de wereldkampioen hier en daar een klein zetje geven.
2: Met een scheidsrechter.
0: Ja, nou, dat. En we hebben ook allemaal nog... wat was het, de kwartfinale van 4 jaar geleden? Mm. Nederland-Argentinië op ons netvlies. Ja, toen is natuurlijk gewoon die wedstrijd van ons afgepakt. Ja, die is gewoon gestolen. Daar zijn we nog steeds kwaad over. Ja. Maar goed, dan mogen mensen in aluminiumfoliehoedjes zich overbuigen. Feit is, vanavond kennen we de 2 finalisten. Of Argentinië of Engeland gaat het dan opnemen tegen Spanje. En dan weten we zondag wie zich wereldkampioen mag noemen.
3: Nummer 2.
2: Op 2 vandaag de eikenprocessierups. Die is terug van weg geweest. Vandaag op de voorpagina van het AD een schokkende boodschap. Er zijn dit jaar 2 keer zoveel rupsen als het jaar daarvoor. De rupsen die gaan lekker op het warme weer. Die vinden ze hartstikke fijn. En door de klimaatverandering gaan ze ook niet zomaar weer weg. We moeten er dus mee leren leven, vertelt een bioloog vandaag in de krant. Vooral in Groningen, Drenthe en Overijssel. Ja, daar heb je daar echt last van. En maak vooral ook melding, hè, bij je gemeente als je ze tegenkomt.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, hij stond vandaag al op plekje 6 op de dobbelsteen dankzij Floor. Want die gaat er naartoe. Pitbull staat op 1 in onze 3 van de dag. In volstrekt willekeurige volgorde. Het gaat natuurlijk niet om de hond, maar om de artiest. Zoals we hem ook al mogen noemen.
3: Mr. Worldwide.
0: Amerikaanse, Cubaanse rapper. Hij staat vanavond in de Gelredome als onderdeel van zijn nieuwe I'm Back Tour. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk genietig blaas. Als je erbij bent met je botcap op, kun je lekker misdragen. Want iedereen ziet er hetzelfde uit.
2: Ja, precies.
0: Als jullie nog hebben weten te scoren, want die gaan echt als warme broodjes over de toonbank. Botcap op. Zonnebrilletje op.
2: En lekker gaan.
0: En heel veel plezier als je erbij bent. Of zoals Pitbull zelf zou zeggen.
4: Beam bada boom, Mr. Worldwide, when I step up in a room.

0: Ja, ik vind het een vrolijk liedje.
1: Niks aan, ja, ja. Geen discussie over mogelijk.
0: Het is gewoon ja, CJ Lewis, zo'n plaat waarvan je denkt... Nou, weet je, ik zou lekker, er niet hoor. Zelf aan denken. Als je 's ochtends wakker wordt om hem aan te zetten... Zo van, zal ik eens even CJ Lewis aanzetten? Maar als je hem dan hoort, dan is het toch heel vrolijk. The Mystery Guest. Ja, ik probeer ook een beetje tijd te rekken, Jeroen. Omdat het natuurlijk lastig is vandaag. Jij blijft helemaal blanco, wat in principe een artiest is, hè? Dus daar kun je ook voor gaan, blanco.
1: Nee, ja, maar het was zo... maar ik vind het juist ook wel weer leuk, want er spreekt ook karakter uit. En dat het niet, zeg maar, in een malletje past. En daar hou ik dan ook wel weer van.
0: Ja, of toch wel, weet of je wel. Zijn we ziende blind, dat kan ook. Want we hebben Maarten van Roosendaal op het lijstje van onze mystery guest, Red Mij Niet. Dat bracht mij gelijk op het theaterspoor. God Is In The House, dat zou een groot ego kunnen zijn, hè, Nick Cave. Joker Man, dat zou een grappenmaker kunnen zijn. Graceland, Paul Simon, Boy Named Sue, Johnny Cash. Bert Visser wordt geroepen door Michiel, bijvoorbeeld.
1: Ja, Mieke, die denkt nog Harry Jekkers, juist door Maarten van Roosendaal.
0: Ja, met natuurlijk een actuele aanleiding, want u heeft zondag afscheid genomen.
1: Brigitte Kaandorp denkt Anita.
0: Mystery guest, goedemorgen.
2: Goedemorgen, maar ik had al tegen de redactie gezegd dat zodra ik ga praten dat het niet zo moeilijk is meer.
1: U doet Maarten van Rossum na, maar dat bent u niet. Ja, lach maar.
0: Oh, ja, dat lach je. Er is maar één iemand die zo lacht. Nou, er is maar één iemand die zo lacht.
1: Ik doe even een stapje naar achteren, dan kan jij hem erin koppen.
0: Jongens. Je hebt jezelf verraden, man. Je had niet dit. Weet je wat, er zit vrolijkheid in, maar er zit ook een sarcastische ondertoon in. En ja.
1: Tycho
0: Gernand.
1: Heel
0: had ook gekund, ja. Nee, ik denk Martijn Koning, klopt dat?
2: Helaas, ja.
3: Ja,
2: nou ja, dat is...
3: Ja, nu al een belachelijk groot succes natuurlijk.
0: Martijn Koning als mystery guest. Jij dacht ons even beter nemen.
2: Ik dacht je even beter nemen, ja. Ik had helemaal zitten oefenen.
0: Ja, dat is niet gelukt. Nee.
2: Jullie zijn te slim, jullie zijn te goed.
1: De koning van de lach.
0: Jij hebt het ons te makkelijk gemaakt misschien met je lijstje. Want zaten we op het goede spoor met de uitleg die we gaven bij de liedjes?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, heel goed spoor. Ja. En ik ben heel christelijk opgevoed, dus dat zat er nog ook even als laag in.
0: En vanwaar die God Is In The House van Nick Cave?
1: Maar dat was gewoon letterlijk...
2: Ik vind het zo'n grappig liedje. Ik kijk ook gewoon vooral naar wat ik grappige liedjes vind. Ik vind Graceland gewoon mooi, van Paul Simon.
0: Ja.
2: Maar ik vind...
0: Oh, je valt weg.
1: Dit is een mysterieus...
0: Dat is toch ook wat? Ja, dit is heel mysterieus. Onze mystery guest is in één keer weg. Nou, Martijn, hallo, ben je er nog? Hallo? Ja, nou, we weten wel meer dan we net wisten. Dat is het mooie natuurlijk. Dus in die zin is een deel van het mysterie wel opgelost. Maar
1: hallo.
0: Ah, daar ben je.
2: Ja, daar ben ik weer.
0: Hi, gelukkig. Ja, je hebt ons achtergelaten bij grappige liedjes. En Graceland hebben we nog gehoord. Paul Simon vind je mooi. En de rest vond je grappige liedjes.
2: Nick Cave in the Bad. Ja, ik vind het een ontzettend grappig nummer. En Joker Man ging natuurlijk over mijzelf. Ik ben enorm Bob Dylan fan. Dus vandaar.
0: Martijn, waar ben je druk mee op dit moment?
2: Ik ben op dit moment druk met mijn show, een nieuwe show Overprikkeld. En die ga ik vanaf 2 oktober nog even try-outen. En dan vanaf 15 november in première. Door heel het land. Waaronder ook Maarten van Rossum. En met Maarten van Rossum speel ik ook een liedje op de gitaar. Dus,
1: maar ik heb hem wel gelijk herkend, dus dan doe je dat wel goed, Martijn.
2: Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen.
0: Ja. Maar het is leuk als jij dan hem gaat nadoen en hij jou...
2: Ik weet niet hoe snel hij mij na gaat doen, maar ik ga hem wel links en rechts naar even kort. Het is niet helemaal uit de volgende show.
0: Leuk hoor. Ik kan me voorstellen dat dit ook wel een beetje een gekke fase is, zo'n try-out fase. Dat je het liefst al je grappen van de daken wil schreeuwen. En dat je tegelijkertijd misschien over bepaalde dingetjes nog wel onzeker bent. Zeg maar dat je dan twijfelt tussen onzekerheid en zelfvertrouwen.
2: Ja, maar dat is al mijn hele leven, twijfel ik, tussen onzekerheid en zelfvertrouwen. Ik zit altijd in dat schemergebied tussen.
1: En waar zit je nu?
2: Echt het leukst.
1: Waar zit je nu?
2: Je kunt zoveel... Ik zit nu redelijk richting zelfvertrouwen.
1: Oh, goed zo.
2: Ja. Okay. Ja, het wordt steeds beter natuurlijk, hè.
0: Ja. En hoe lang moet het dan worden uiteindelijk, zo'n voorstelling?
2: Anderhalf uur.
0: Ja. En is het dan de kunst van het weglaten of moet je nog heel veel dingen gaan bedenken om het vol te krijgen?
2: Ik moet wel veel weg. Ik moet veel schrappen. Ja, Kill Your Darlings. Ja. Nou, ik heb een hele andere smaak soms. Hè. Dus soms zeggen mensen... Ik vraag ook wel eens na afloop van de show... van wat wil je erin of eruit? En dan zeggen mensen hele andere dingen. En vaak zeggen ze dat iets eruit moet... wat ik zelf dan veel erg leuker vind. Dus dan blijf ik dat wel doen. Heel hardnekkig. Ik blijf dan doorgaan.
0: Ja, daar luister je dan ook niet te veel naar. Ja, maar misschien is dat juist ook wel goed... want dan blijf je trouw aan jezelf. Want je moet uiteindelijk natuurlijk ook niet te veel willen pleasen. Want dan raak je op een gegeven moment ook je karakter kwijt op het podium.
2: Ja, maar ik ben wel een pleasertje hoor. Absoluut. Ik ga wel op mijn knietjes voor het publiek. En kusjes geven, absoluut.
0: Ja, dat is toch weer die mengelmoes, hè? Ja, tussen ego en pleasen, wat dat betreft.
1: Nee, maar ik snap het. Ik bedoel, ja. Je kan natuurlijk allemaal helemaal leuk je eigen grapjes maken. Maar als iemand het leuk vindt en dan komt iemand naar het theater, dan houdt het natuurlijk op een gegeven moment op.
0: Zo, ja. Je moet ook de hypotheek ergens voor betalen.
2: Mensen zeggen ook, je moet over ze heen spelen en spuug ze in de bek. Daar
1: wat is de leukste grap in je nieuwe show?
2: Ja, dat is Maarten van Rossum.
0: Dat wordt het hoogtepunt. Zullen we dan de mooiste van je lijstje draaien vandaag?
2: Dat zou ik fantastisch vinden.
0: Nou, dat gaan wij zeker doen. Geen enkel probleem. Die valt lekker eigenlijk iedere dag. Maar zeker op deze woensdagochtend 15 juli. Martijn Koning, onze mystery guest. Succes hè, met de laatste voorbereidingen.
2: En jullie ook veel succes.

0: roadtrip in zichzelf. Een nummer.
1: Deze hele plaat.
0: Ja. Ja. Graceland Paul Simon. De mooiste van het lijstje van onze mystery guest. Al dus de mystery guest zelf. Martijn Koning was het vandaag. Het is woensdagochtend. Vandaag weer een zonnige dag. Temperatuur schommelt tussen de 25 en 31 graden. En de verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat 120 kilometer file nu. Je hebt veel vertraging bij Utrecht en bij Emmeloord. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen doe je er bijna een half uur langer over. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A6, Joure-Lelystad. Die is bij knooppunt Emmeloord afgesloten. Er staat daar een vrachtwagen met pech midden in de werkzaamheden. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht kan omrijden via Zwolle over de A32 en de A28. Dan de A12 richting Den Haag. Dan loopt het vast bij Utrecht. Tussen Maarn en Hout heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De vertraging neemt er wel af, want de weg is weer vrij.
0: Dankjewel.
2: Hoi.
0: Dan het nieuws van 8:30 met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De douane gaat extra controleren op illegale sigaretten, waarover dus geen belasting is betaald. Nederland is namelijk een interessant land voor smokkelaars, omdat je hier veel accijns betaalt. Alleen al in de eerste helft van het jaar nam de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag. En ook op Schiphol is het regelmatig raak, zag verslaggever Onno Beukers.
4: Pallets vol gewoon, die opgestapeld staan. Het folie, dat zit er allemaal nog omheen.
5: Hier zien we pallets, maar het gebeurt ook wel eens dat er geen pallets in zitten. En dat echt een zeecontainer helemaal vol zit met sigaretten. Dus echt van boven tot onder en van achter naar voren wordt elke ruimte benut om de sigaretten erin te verstoppen.
3: Vooral via Schiphol en de haven van Rotterdam worden de illegale sigaretten in Nederland ingesmokkeld. En daar gaat de douane extra controleren en op Schiphol komen nieuwe scanners. Oekraïne heeft vannacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens Oekraïne 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan. Het land zou op die manier de Krim, die in handen is van Rusland, willen isoleren. Vandaag is Europees commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje. Ze gaan in Catalonië 2 weken helpen bij het bestrijden van de natuurbranden. En ze gaan ook leren van de Spaanse brandweer. Ook in Nederland worden natuurgebieden door klimaatverandering steeds droger en is de kans op brand groter. En dus zijn deze brandweermannen benieuwd hoe hun Spaanse collega's te werk gaan.
6: De Spanjaarden lopen al een aantal jaar op ons voor qua natuurbrandbestrijding.
7: Wat we hopen te gaan leren is om te kijken van ja, welke materialen gebruiken en kijken wat voor opleiding is er nou nodig om de mensen die het veld het werk doen, om die te kunnen inzetten.
6: Dat is toch een beetje spanning ook, hè, natuurlijk. Van wat gaan we daar aantreffen? Hoe heftig zal het zijn? Ik kijk er ook heel erg naar uit om die kant op te gaan.
7: Prachtig avontuur. Ja. Once in a lifetime.
3: En intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Spanje staat in de finale van het WK voetbal. Frankrijk werd met 2-0 verslagen. Die tweede goal viel na een uur.
8: Este es Pedro Porro. Cerca de él estaba Lamine, pero muy marcado. Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Goal en waarschijnlijk hierna nog heel lang Pedro Porro. Vanavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in die andere halve finale van dit WK.
0: Goedemorgen. Met lekkere muziek voor je, hoor. Van Phil Collins en Philip Bailey.

0: dit nou goed gelezen, Jeroen, deze memo? Hebben we extra reclame?
1: Hebben we extra
0: reclame? Begint dat nu al?
1: Ja, ja, nou ja.
2: Heb je het ook zo ontzettend heet?
3: Leuk dat je het vraagt. Ik zal eens even kijken. Nee, het is hier 21 graden, dus trek die kleren maar weer aan, hoor.
2: Hoe weet je dat?
3: Ik heb de exclusieve en felbegeerde Jan-Willem start op thermometer.
2: Yes!
3: Daarmee meet je waar je maar wilt accuraat en efficiënt de temperatuur. Op je balkon, in de tuin, op de boot of gezellig op de camping. Waar jij maar wilt.
2: Ah, maar dat vind ik ook.
3: Ja, maar let op. De Jan-Willem start op thermometer is nergens te koop. Alleen te winnen in een van die leuke spelletjes in de ochtendshow. Dus spits je oren, luister goed en doe mee. En verdien die exclusieve en felbegeerde Jan-Willem start op
2: thermometer.
0: Ja,
2: dat is
0: een leuke verrassing. Ja, de enige echte Jan-Willem staat op thermometer. Hij is niet heel groot en het voordeel daarvan is, er zit ook een plakstrip achter, dat je hem overal kan plakken.
1: Precies, dus en helemaal met dit soort deze zomer die we nu beleven met z'n allen.
0: Ja, als je
1: door
0: denkt,
1: heel Europa. Even
0: weten hoe warm het is in Zuid-Frankrijk of op de slaapkamer.
1: Even het ook door, hè, via de NPO Luister-app. Ja. Hoe warm is het bij jou?
0: Met een leuk fotootje van de Jan-Willem start op thermometer. Als je toch even wilt checken hoe heet je partner is, dan kan dat ook, hè. Pak je het gewoon op hem.
1: Ligt eraan welk lichaam.
0: Of haar. Natuurlijk. Ja.
1: Haar?
0: Op hem of haar.
1: Oh, hem of
0: ja,
1: haar.
0: Op het voorhoofd hebben. Kijk eens even. 0800-1122 om een thermometer te winnen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Kim.
0: Hey Kim, goedemorgen. Hallo. Wil jij er eentje?
4: Zeker.
1: Nou, is voor jou.
0: Dat is bij deze geregeld.
4: Hoi.
0: Oh, er belt alweer iemand. Goedemorgen, met Jan-Willem en Jeroen.
5: Hoi, met Christian Pak.
0: Christian, zou je graag willen weten hoe warm het is?
5: Ja, heel graag.
0: Nou,
5: heel
0: niemand graag. Maakt jou meer iets wijs, want je krijgt hem. Jan-Willem staat op thermometer.
1: Thermometer.
5: Kijk, super, dankjewel.
0: Hoi. Joe, jij ook. Goedemorgen, met Jan-Willem en Jeroen.
6: Goedemorgen, met Marcel.
0: Hey Marcel, hi. Ja, geen weerman of weervrouw maakt jou nog iets wijs, want je krijgt hem.
6: Oh, helemaal super, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd, hoi. Wat wordt er veel gebeld, Jeroen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
7: Martinus.
0: Hi Martinus, zou je er ook eentje willen?
7: Ja.
0: Gefixt. Ik houd het even kort. Goedemorgen, met Jeroen en Jeroen.
8: Goedemorgen, met Marco.
0: Ja, jij ook. Goed zo.
1: Wat ben je kort af, Jan-Willem?
0: Met Jeroen en Jeroen, goedemorgen.
9: Goedemorgen, met Sam.
0: Sorry, met wie?
9: Met Sandra.
0: Hi Sandra. Sandra, jij krijgt er ook eentje.
9: Super, helemaal bedankt.
0: Oh ja, ik doe er toch nog gewoon eentje over, is de muziekje afgelopen. Goedemorgen met Jeroen.
10: Hoi, met Henny.
0: Hey Henny, ja, ik wil niet kort af zijn hoor, maar wil je er een?
10: Ja, heel graag.
0: Nou, die krijg je gewoon. Ik doe er gewoon nog eentje dan. Goedemorgen met Jeroen, met wie spreek ik? Hallo? Hallo, met wie spreek ik?
11: Hoi, met Sandra.
0: Wacht even. Nou, je krijgt er ook eentje op de valreep.
11: Echt?
0: Ja, je hebt het. Gefeliciteerd.

0: Senior Girls van de Beach Boys.
1: Het is 9:10. Ja. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, even de bolderbol nu het nog kan.
2: Ja, een iced matcha latte frappuccino erbij om deze heerlijke warme dag te starten. En zo'n beetje tijd voor het belangrijkste nieuws van vandaag. En met verdrietig nieuws waar we vanochtend mee wakker worden. Ik las het en ik moest het echt nog een keer lezen. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn? Acteur Kees Geel is overleden. Hij speelde onder andere in Flikker Rotterdam, in Simon en in Baantjer. Hij was op vakantie, kreeg een hartstilstand en is overleden op 61-jarige leeftijd. Komende zondag is natuurlijk de finale van het WK voetbal. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen natuurlijk hier in 9:10 journaal. Er is nu ook bekend welke artiesten er zullen optreden tijdens de slotceremonie voorafgaand aan de finale. En dat zijn onder
3: andere. Dus dat is niet die halftime show,
2: hè? Nee, dat is weer iets anders. Want dat is die 11 minuten durende show waar alles en iedereen en zijn moeder ingepropt is.
3: Infantino is wel een muziekliefhebber zo, hè? Dat is tenminste die indruk krijgen.
2: Ja, dat hij vooral heel erg van geld houdt. En dat hij dan denkt van, dan kunnen we daar nog meer geld. Want we hebben het er nu weer over. Onder andere
3: Ik vind wel dat je slecht over hem praat, hoor. Het is eigenlijk een hele keurige man.
2: Ja.
3: Natuurlijk niet, joh.
2: Nee.
3: Groot gelijk.
2: Robbie Williams. Die treedt onder andere op in die slotceremonie voorafgaand aan de finale. En Laura Pausini, die doet dat ook. En Jennifer Hudson zal het Amerikaanse volkslied zingen. En ook Tom Cruise, geen familie van Jan Douwe, die laat zich zien tijdens de show. Dit is ook opvallend nieuws uit de transfermarkt. Want de muziekrechten van Iron Maiden, die gaan naar. Wat een mooie mix, ja. Gimme, gimme, gimme. Oftewel, geef maar hier die muziekrechten. Nou ja, dat ligt iets genuanceerder. Maar ja, de Iron Maiden heeft een deel van de muziek verkocht aan het Zweedse bedrijf Pop House Entertainment. En je voelt hem wel aankomen. Dat is het bedrijf van Björn van ABBA. Om hoeveel geld het gaat is niet
3: die houdt ook van muziek, hè?
2: Nou, Björn. Ja, van muziek. Ja, een enorme muziekliefhebber, ja. Onze Björn. Ik vind het zo mooi dat deze man op zo op leeftijd is, nog zo actief is in al dat soort dingen. Eerder hadden ze ook al de muziekrechten van Kiss en Tina Turner en Cyndi Lauper.

0: Cardigans.
1: Maakt een liedje over onze intro rally. My favorite game.
2: Oh, ja.
3: Aan de slag.
1: Leuk, hè?
3: Wij gaan aan de slag.
1: Zo lang bestaat dat al, joh.
3: Maar wat is het waar Bart mee start?
1: Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hallo, Bart. Hi, zometeen een nieuwe aflevering van Aan de Slag. Met gegarandeerd de meeste muziek in de ochtend.
4: Ja, zeker.
1: Dat is leuk. Dat is een hitgarantie van minstens 12 per uur, geloof ik, hè?
4: Ja, 40 in totaal.
1: Ja, behalve in november, want dan komt Guns N' Roses nog wel eens langs.
4: Ja,
1: november.
4: Ja, dan moet je even inboeten op de hoeveelheid.
1: Ja, dat is dan toch één halen, twee betalen in principe.
5: Maar 40 hits vind ik toch echt de moeite, hoor.
4: Ja, absoluut.
1: Zeker.
4: Ja. Tel ze nooit.
1: Om en erbij.
5: Nee, het gaat om het idee.
4: Ja, zo is het. Maar hoe langer we nu blijven praten, hoe minder de kans is dat ik die 40 haal.
5: Gezellig eigenlijk.
1: Het gaat allemaal van jouw zendtijd af. Ja, dat heb je inmiddels wel door na 8 jaar. De eerste plaats zometeen.
4: Ja, dat is deze.

0: cetera.
1: Ja, we hadden het over November Rain. Dit is al ongeveer 2 maanden eerder.
2: Ja.
1: Maar welke is het? Als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen via de NPO Luisterapp. En heel misschien mag jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag.
2: Merci beaucoup.
1: Dit was Jan Willem Zuidop voor woensdag 15 juli. Fijn dat je erbij was.
3: Maak er een hele mooie woensdag van. Geniet van al het mooiste dat Radio 2 te bieden heeft vandaag en morgenochtend om 6 uur. Dan zijn wij er weer. Tot dan.

0: is NPO Radio 2.
1: En maar zou je zo'n massage wel doen? Want het is, ik hoor daar ook wel hele gekke verhalen over.
2: Nou ja, weet je moet alles een keer...
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: Ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: jackpot is spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Schud de kruimels en de hagelslag uit je kraag. Veeg je melksnor weg. Schroef je productiviteit omhoog. En maak jezelf klaar voor aan de slag. Over een paar minuutjes gaan we beginnen. Na het nieuws met Carmen Veel. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. ASML heeft weer meer verdiend dan verwacht. De chipmachinebouwer uit Veldhoven behaalde het tweede kwartaal een omzet van €9,3 miljard. Meer dan waar het bedrijf op rekende. Volgens tech-redacteur Stan Hulse komt dat vooral door AI.
6: Want als je kunstmatige intelligentie wil maken, dan heb je chips nodig. En als je chips wil maken, dan heb je de machines van ASML nodig. Vooral de verwachtingen op het gebied van onderhoud, die zijn overtroffen de afgelopen periode. Je moet je voorstellen, als er ergens een machine staat, dan kan die dus ook bijvoorbeeld verbeterd worden met een update. En de klanten van ASML, de makers van die chips, die zeggen dus ja, wij willen gewoon meer chips kunnen produceren. Dus we kloppen ze aan bij ASML voor een update.
5: En ASML denkt dat daardoor de omzet dit jaar niet 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. Sinds middernacht worden mensen op de grens tussen Gibraltar en Spanje niet langer gecontroleerd. De grens is open. Gibraltar is een Brits overzees gebied dat vastzit aan Spanje. Daar was sinds de Brexit een douane. Maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En hierdoor komt er een einde aan de lange wachttijd voor de 15.000 mensen die dagelijks de grens overgaan, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Het is een dag waar de inwoners in elk geval lang op hebben gewacht. Het is dus een soort schiereiland dat met een hek was afgesloten van Spanje. En wie heen en weer wilde, die moest zijn paspoort laten zien. En er werken dus inderdaad veel Spanjaarden. Dus elke ochtend stonden al die forensen daar in de rij te wachten. Ja, die versoepeling die gaat het leven voor al die mensen toch wel een stuk makkelijker maken.
5: Bij een politieactie tegen drugslabs zijn Nederlanders en Duitsers opgepakt. Er werden vanochtend 3 panden in Nederland en 10 panden in Duitsland doorzocht. De verdachten worden er onder meer van verdacht dat ze grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is een man opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken daarvan.
8: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
9: Gelukkig is het bij 1 gewonde gebleven. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was en hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
5: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner, maar de politie zegt dat dat nog wordt onderzocht. Het weer opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden in het oosten. Later kans op een enkele onweersbui.
4: Gibraltar, waar je het net over had, dat is wel echt te gek trouwens. Daar is de landingsbaan ook een soort van de grens. Dus je zit een schiereiland, daar moet je naartoe.
5: Ja.
4: Maar de vliegtuigen landen daar dus gewoon over die grens heen, dwars. Dus dan gaat er een hek dicht. En als een soort spoorwegovergang.
5: Ja.
4: En dan landt er ineens een Boeing 737 gewoon voor je neus.
5: Oh,
4: sta je gewoon voor een hekje te wachten. Maar dat is zo raar.
5: Oké.
4: Goed. Zomaar eventjes een zijstap hier. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
10: Er staat nog 100 kilometer file, Bart. Bij Emmeloord staat het vast door een kapotte vrachtwagen. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Den Bosch naar Utrecht. Dan heb je een half uur extra nodig door een ongeluk tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A6, Joure-Emmeloord. Bij Joure richting Lelystad moet ik zeggen. Bij het knooppunt Emmeloord is de weg afgesloten. Die kapotte vrachtwagen is stilgevallen midden in de werkzaamheden. Ze zijn nu bezig met bergen. Rijkswaterstaat verwacht daar nog een uur voor nodig te hebben. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of naar Utrecht en omgeving kan het beste omrijden via Zwolle. Dan de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Lunetten. 20 minuten vertraging. Er ligt daar glas op de weg. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er 25 minuten langer over.
4: Dankjewel, Dennis. Dit is Christa, dames en heren.
11: Do you remember 21st night of September? This is Earth, Wind & Fire, mid-September.
4: Ja?
11: La la la la la la la.
4: Nou, het is allemaal goed. Goed gezongen. De titel is goed, artiest is goed. En de plaat komt eraan over een paar minuutjes.
12: Ster. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Nou, het is allemaal goed. Goed gezongen, de titel is goed, artiest is goed. En de plaat komt eraan over een paar minuutjes.
12: Ster. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk

0: achter de doos van de airfryer.
1: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is

0: Doeg. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. En dit nummer staat op het album waar Dave Grohl van Foo Fighters een Grammy voor won. En de Grammys, dat zijn de belangrijkste muziekprijzen van Amerika. En die beeldjes die zijn chunky, weet je, als zware voet. Met een grote goudkleurige hoordop. En de meeste artiesten die zetten dat soort prijzen op een belangrijke prijs in hun huis neer. Alleen Dave Grohl die is dan net weer even anders dan al die andere mensen. Ze heeft die prijs ergens bij een deur gezet die elke keer dichtwaaide door de wind. Dat was lekker stevig, die hield die deur goed tegen. Hij zei, dan heeft hij ook nog een functie in plaats van alleen maar stofhappen. Handig. En dat gebeurt vaker, hè. Ik weet niet meer, het was een vrouwelijke zangeres, ik kom er straks nog op. Die heeft ook zo'n soortgelijke prijs gewonnen, ergens begin jaren 90. En die heeft hem uiteindelijk nu gebruikt voor het slaan van haar schnitzels. Die voet is gewoon lekker zwaar. Dan kan ze het vlees lekker plat slaan. Oké, vol respect, je hoort het al.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
2: Er is maar één.

For America, voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Radio 2. Oh kijk, voor iedereen die op dit moment in de auto onderweg is naar Frankrijk. Golden Earring, another 45 miles, komt eraan. Luister op.

0: dat is een aanrader, dat Olaf een combinering waarbij ze al hun liedjes met de stekkers eruit speelden. De naked versions van hun nummers. Another 45 Miles is daar een voorbeeld van. Gedraaid en aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2. Dan nu het NOS Journaal, de hoofdpunten ervan. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Verdrietige reacties op de plotselinge dood van acteur Kees Geel. Hij overleed aan een hartstilstand. Avrotros roemt zijn professionaliteit, zijn nuchterheid en bescheidenheid. Kees Geel was te zien in talloze films en series, zoals Simon, Baantje en Flikker Rotterdam. Hij was 61 jaar. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de politieactie in Amsterdam liepen agenten over de Wallen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden. Mensen denken dat de prijzen in bijvoorbeeld winkels sneller stijgen dan ze daadwerkelijk doen, dat zegt het CBS. Als je aan mensen vraagt hoe hard ze denken dat de prijzen in de afgelopen 2,5 jaar per maand zijn gestegen, dan krijg je 8% als antwoord meestal, terwijl de daadwerkelijke inflatie rond de 3% ligt, aldus het CBS. Op een veiling in New York heeft iemand bijna 44 miljoen euro betaald voor het skelet van een dinosaurus. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het gaat om een T-Rex. En niet zomaar eentje. Volgens het veilinghuis gaat het om de grootste en meest complete T-Rex ooit gevonden.
0: Zo.
1: Weet jij trouwens, Bart, waarom een T-Rex niet in zijn handjes kan klappen?
0: Oh god, krijgen we die grap weer. Oh, dit heeft een kleine geschiedenis. Die grap zei ik ooit tegen jou. En toen wist je het antwoord niet. Toen zei ik het antwoord. En toen maakte ik hem een half uur later weer. Toen was je het antwoord weer vergeten. En pas bij de derde keer wist je hem zeker. Hoe was het ook weer? Waarom hij niet in zijn handjes kan klappen? Omdat hij uitgestorven is.
1: Ja,
0: oh, dat was het.
1: Ja. Jij weet
0: het. Het weer weer.
1: Opnieuw zonnig en warm wordt 24 tot 30 graden. In het oosten late kans op een onweersbui.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Hoe is het op de weg?
2: Een hele goede morgen. Er staat nog ruim 80 kilometer file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Heb je tussen knooppunt Empel en knooppunt Del 25 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. De A6, Jouwre Lelystad, die is bij knooppunt Emmeloord nog steeds afgesloten. Er is een vrachtwagen stilgevallen midden in de werkzaamheden en die zijn ze nu aan het bergen. Verkeer vanuit Friesland naar Amsterdam of de omgeving Utrecht. Kan het beste omrijden via Zwolle. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Nootdorp een half uur vertraging. Door een ongeluk staat er 6 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht.
0: Dankjewel.

Bob Marley, Funkster Deluxe, Sun is Shining en Editors Papillon achter elkaar in dit radioprogramma. Met nu, wat mij betreft, een van de beste ballads van de afgelopen paar jaar. Wat een single is dit. Lady Gaga en Bruno Mars. Dit is Die With A Smile.

Ja, dat dacht ik al. Ik krijg een appje van onder andere Harm, luisteraar Harm, die zegt... Oef, dacht ik heel even dat ik gerikrold werd. Ja, dat begin van Donna Summer. This Time I Know It's For Real is vrouwen exact hetzelfde als Steve Ray Casley. Dezelfde producers zaten erachter, dus inderdaad, dit moet ik ook echt bij... Ja, precies, lijkt dan als twee druppels water op. Deze, sterker nog, ik denk dat je ze tegelijkertijd kan instarten ook. Maar ongeveer. Heeft een beetje hetzelfde timbre, zou ik maar zeggen. Dames en heren, ik presenteer wederom opnieuw Adriaan Persson, zijn andere jij.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
6: Maak er een pot.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
12: Hey, ik draai zometeen The Way It Is van Bruce Hornsby. Maar hoe heet je bent ook alweer? Ik ga hem net niet zeggen. Als je het weet, laat het weten via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen met het 60 seconden spel. Dit is het NOS Journaal van 10 uur.
13: Iran zegt dat bij de aanvallen van Amerika van de afgelopen dagen 30 burgers zijn omgekomen. De VS zegt dat er militaire locaties zijn aangevallen. Ook vannacht waren er over en weer bombardementen. Vorige maand sloten de VS en Iran nog een staakt het vuren. Maar president Trump zei vorige week dat die deal wat hem betreft voorbij is, omdat Iran schepen bleef aanvallen in de straat van Hormuz. Er komen meer douanecontroles om illegale sigaretten op te sporen. Door sigaretten zwart te verkopen verdienen criminelen er goed aan. En daarom treedt de douane harder op in de haven van Rotterdam. Verder schaft Schiphol nieuwe scanners aan die met AI controleren of er sigaretten in een koffer zitten.
14: Het is nu best wel vermoeiend om lang naar scanbeelden te kijken. Als je daarbij wordt geholpen, kunnen wij eigenlijk onze controledruk verhogen. Dus dat betekent simpelweg dat wij meer koffers kunnen controleren. En hoe meer je controleert, is de ervaring ook wel dat je meer vindt.
13: De douane heeft dit jaar al ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Bewoners van de Wieringenmeer hebben er genoeg van dat de rode lichten in de windmolens altijd aanstaan. Het zijn lichtjes bovenin de mast die vliegtuigen moeten waarschuwen. Maar bewoners klagen al jaren over de felle gloed die ze geven. In 2021 was al beloofd dat er een oplossing zou komen, maar de lampjes branden nog steeds. Google Maps uit en een wegenkaart erbij. Het klinkt misschien ouderwets, maar toch nemen nog altijd duizenden vakantiegangers er eentje mee op reis. Zoals deze kaartenfans in de ANWB-winkel in Den Haag.
15: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
16: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen al laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
17: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
18: Een goede planner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
13: En de kaarten zijn voor ANWB-leden gratis op te halen in de winkels.
12: Navigeren op kaarten vond ik eigenlijk altijd wel heel relaxed om te doen. Het opvouwen van die kaart, daar was je dan weer de hele vakantie mee bezig.
13: Dat is net zo'n stembiljet,
12: hè? Ja, ja.
13: Ongelooflijk. Ja. Of dat de weg dan op de achterkant verder gaat. Dat je hem zo moet omdraaien,
12: ja,
13: weet je wel.
12: Ook, ja.
13: Had je ook nog. Het weer opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een onweersbui. Morgen iets minder warm. Vanaf vrijdag een grotere kans op een bui.
12: Dankjewel. En dan Dennis Mooij bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Dennis.
3: Een hele goede morgen. Er staat nog 85 kilometer file. De meeste van die files leveren 5 tot 10 minuten vertraging op. Behalve dan op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Nootdorp ben je een half uur langer onderweg door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.
12: Dankjewel.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Mam, waar is mijn zwembad?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
29: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
28: Dus?
29: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
28: Met superkorting.
29: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Prijsvrij Vakanties.
30: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Prijsvrij Vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
31: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
32: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
33: Welkom bij de verfzaak.
32: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
34: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: Sembam. Nu al zin in morgen.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote merken.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Aan de slag.

0: De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Aan de slag.

En Magnetic, wat een heerlijke zomerrit is dat. Met een heerlijke piano erin, solootje, alles. I love it. Op dit moment hoor je de Black Crowes. En doet me gelijk denken aan mijn favoriete verhaal. Toen deze plaat een hit was, toerden ze samen met ZZ Top de hele wereld over. En dat ging best goed. Ze deden grote zalen aan. Het publiek was avond na avond dol enthousiast. En er leek geen einde aan de succesvolle tour te komen. Maar dat veranderde toen de zanger en plein publiek met 18.000 fans voor zijn neus begon te roepen dat hij zich ver wilde distancieren van alles wat commercieel was. Dat haatte hij namelijk. De volgende dag werd hij uit de tour gezet, op staande voet ontslagen door de sponsor van een tour. Een supergroot biermerk. Ja.

0: Raining. Even het grondwater bijvullen met Rihanna en Jay-Z. Umbrella was dat.
1: Antwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Harm, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Bart.
0: Je bent 31 jaar, je komt uit Haren. Je bent afgekeurd, dus je werkt op dit moment niet, toch?
2: Nee, mag niet werken meer luisteren.
0: Je mag niet werken, oké. Okay.
2: Nee, dat vind ik heel jammer.
0: Wil je er iets over vertellen of hou je dat gewoon lekker voor jezelf?
2: Nou, ik vind het wel jammer dat ik niet mag werken. Maar ondanks dat probeer ik er wel gewoon het beste van te maken. Zeg maar. Ja. Met bijvoorbeeld, ik mag wel vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld.
0: Oké.
2: En dat is bijvoorbeeld bijlesgeven aan kinderen.
0: Bijlesgeven?
2: Vakken waar ze moeite mee hebben. Dus dat vind ik wel hartstikke leuk.
0: Dat is een hele nuttige taak, zeker.
2: Ja, zeker, ja.
0: En het 60 seconden spel spelen ga je nu proberen. Vraag 1 heb jij beantwoord via de app. Die eerste vraag was, hoe heet de band van Bruce Hornsby?
2: The Range.
0: The Range is helemaal juist geantwoord. Ik ga de tijd starten. Hier volgen de rest van de vragen. Let op. Uit welke animatiefilm komt Cowboy Woody?
2: Toy Story.
0: Over wat voor sultans zongen de Dire Straits?
2: Sultans of Swing.
0: Wat maakt nog geen zomer volgens de gezegden?
2: Eén zwaluw.
0: Hoeveel maanden duurt één meteorologisch seizoen?
2: 3.
0: Bereken uit. Wat is 750 gedeeld door 3?
2: 250.
0: Wie staat in de top 2000 met Angie en Paint It Black?
2: The Rolling Stones.
0: En welke tenniswedstrijd won Yannick Sinner afgelopen zondag?
2: Wimbledon.
0: In welke Spaanse stad vind je de Sagrada Familia?
2: Barcelona.
0: Van welke Nederlandse band is Joshua Nolet de frontman?
2: Bas.
0: Wat voor vis gebruik je om een romops te maken?
2: Haring.
0: En als je geen flauw idee hebt, wie mag dat dan sprekelijk woordelijk weten?
2: Joost.
0: Wie pas deed in 2024 aan het Songfestival mee met Europapa?
2: Joost Klein.
0: Ja, past een tent van 3x3 op een vierkante plek van 10 vierkante meter?
2: Ja.
0: En welk vervoersmiddel komt voor als Airbus en Boeing?
2: Vliegtuig.
0: Noem een top 2000 notering die begint met de where.
2: Where the streets have no name.
0: En uit welke regio in Oostenrijk? Nee, dat gaan we allemaal niet meer redden. Oké, dat waren ze, de vragen. De laatste die jij beantwoord hebt was vraag nummer 16. Maar je hebt er in ieder geval eentje gepast, weet ik nog. Dat was die vraag over de Nederlandse band, Joshua Nolet. De frontman van Chef Special, waar we naar op zoek.
2: Moet je
0: ook net maar weten. Maar de rest had je gewoon allemaal foutloos. Je komt op een totaal van 15 goed band voor de vraag. En normaal gesproken is dat echt gewoon alle reden om gelijk feest te vieren in dit programma. Waar het niet dat we gisteren Diana aan de telefoon hadden. En die had er 17 goed.
2: Ja. Okay,
0: net niet. Maar... Nee. Moedig gestreden, dankjewel voor het meespelen en wellicht een ander keertje weer.
2: Ja, wie weet. Ja,
0: doei Harm! Don Henley is hier, in aan de slag. And the boys of summer.

0: Don Henley en The Boys of Summer. Het is 10:30. En ze is hier hoor, met de hoofdpunten van het nieuws. Carmen Verheul, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een grote droneaanval van Oekraïne zijn 20 Russische schepen geraakt op de Zwarte Zee. 17 daarvan waren olietankers, zo zegt Oekraïne. Het land valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook om de Krim te isoleren die door Rusland is ingenomen. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet is overbelast, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's hard werken, andere apparaten moeten dan uit. Amerika kampt met een diarree-uitbraak.
0: Sorry, flauw.
1: Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Het komt door een darmparasiet die ze kunnen binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Nou, maar op.
0: Echt, ja. Basisschoolniveau, sorry, maar ik kan wel lachen niet houden.
1: Deze zomer kun je voor €49 per maand met de trein reizen, buiten de spits en in het weekend. Zo'n goedkoop abonnement was een idee van het kabinet, omdat de brandstofprijzen de lucht inschoten. Nou, sinds half juni hebben 270.000 mensen zo'n abonnement op een OV-chipkaart geladen. Vooral jonge mensen kopen hem. Ja, dat zomerabonnement van de NS loopt dus als een
0: diarree-aanval. Het weer nog.
1: Opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een onweersbui. Morgen iets minder warm.
0: Dankjewel. En dan snel naar de verkeersinformatie. De ANWB. Dennis, mooi. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat 60 kilometer file nog. De meeste files leveren nog maar 5 tot 10 minuten vertraging op. Behalve dan op deze twee wegen. De A12 richting Den Haag. Een half uur extra tussen Zoetermeer en Nootdorp. Door een ongeluk is de rechterreis zo dicht. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
0: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

ze was haar tijd ver vooruit. Experimenteel klonk de muziek altijd van Kate Bush. Peter Gabriel hielp er ook enorm daarbij. Hij was onder andere degene die het glas brak in een plaat van haar. Er zitten in liedjes ezelsbalkgeluiden, andere dierengeluiden. En ze heeft zelfs een keertje een liedje gezongen met een ijsblokje in haar mond. Gewoon om te kijken of dat ook misschien iets experimenteels of leuks opleverde. Ze was lekker aan het experimenteren. Kate Bush, Running Up That Hill op NPO Radio 2, dames en heren. De

programma dat luistert naar de naam Aan de Slag. Waar ik nu van plan ben om een artiest te draaien. Die ik graag wilde zien op North Sea Jazz afgelopen vrijdag. Ik was daar onder andere met mijn dochter. En die was echt helemaal fan van Shannon Spiral al een tijdje. Die zei, ja, dat moeten we daar zien! En die stond in een wat kleinere zaal. Wel al, waarschijnlijk is ze geboekt in een tijd dat ze nog niet zo groot was als nu. Ze heeft zeer recentelijk 2 grote hits gescoord. En er wilden dus ook een heleboel mensen kijken. Maar echt heel veel mensen kijken. Ik kwam op een gegeven moment bij die zaal aanlopen. Een half uur voor de show. En het leek al alsof alle rijen van alle attracties van de Efteling in het hoogseizoen achter elkaar waren gezet. Alsof er voor €1,20 getankt kon worden, zou ik maar zeggen. En we stonden echt te kijken van, oké, hier gaan wij dus helaas niet naar binnen. En toen kreeg ik van iemand een tip. Maar ze is binnenkort ook 2 keer in Nederland nog. Kun je ook stijf uitverkocht. Ja, dat was een beetje een deceptie. Helaas niet live gezien. Maar ik draai er graag op de radio met een van haar hits. Met je.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Zometeen Syphilis & Cole en Deeper Love. Fijne tegen gospel aanschurende dansplaat. Hoor je straks na het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht in de airco. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
6: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
5: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om er te vertrekken. Maar nu zijn ze weer terug in Ter Apel. Een proef in de Arnhemse wijk Immerlo is een succes, zo zegt de gemeente. Die hielp 40 gezinnen door een groot deel van hun schulden af te betalen. Daarna kregen de gezinnen veel hulp en aandacht van coaches. Deze vrouw is ontzettend blij met de hulp, maar baalt van de reacties die ze kreeg.
7: Ik schrok er wel van, want daar de reactie van ja, er zijn weer mensen met een kleurtje die weer worden geholpen in het land.
8: Het zijn niet mensen die stelselmatig bewust schulden hebben gemaakt omdat ze een dure televisie willen of een dure auto. Het zijn echt mensen die aan het overleven zijn geweest.
7: Ik heb ook echt reacties gezien aan mensen van ja, en als ze weg zijn, dan komen die mensen toch wel weer in de schulden. Terwijl jullie weten niet eens waarom we in de schulden zitten.
5: Omdat de proef in Arnhem goed werkt, krijgen zeker 100 andere huishoudens dezelfde hulp. Vanavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de halve finale van het WK. Commentator Suze van Kleef neigt naar Engeland als winnaar.
9: Engeland heeft wat betere spelers over het algemeen. Maar ja, Argentinië heeft Messi. En dat is ook dit WK een ongelofelijke troef. Maar goed, Harry Kane en Jude Bellingham. Aan de andere kant hebben er alle twee ook al 6 gemaakt. Voor mij is Engeland op papier licht favoriet. Maar Argentinië heeft dit WK bewezen dat het nooit dood en begraven is. Misschien heeft Argentinië ook net dat extra procentje motivatie door die gedeelde geschiedenis van deze twee landen.
5: En die geschiedenis gaat over de Falklandoorlog uit 1982 tussen Engeland en Argentinië. De Britten veroverden toen de Falklandeilanden. De coaches benadrukken dat het vooral een voetbalwedstrijd is. Toch heeft de politie in Atlanta extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het weer opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten laat de kans op een onweersbui. Morgen iets minder warm.
4: Dankjewel. Waar in Nederland wil je liever een snelweg mijden? Dennis Mooij, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Nou, vooral op de A12 moet je even opletten. Bij Arnhem en vlak voor Den Haag. En de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht heb je tussen Arnhem-Noord en Oosterbeek namelijk een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook nog afgesloten.
4: Dankjewel.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio.
2: Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: je moet geen missen van Nieren. Terwijl deze plaat op staat op de radio. Allemaal gekke, hijgende, uitputtende geluiden. In de plaats van Fleetwood Mac. Big Love op NPO Radio 2. Na CNC Music Factory en A Deeper Love. Oké. Zometeen is de top 2000 voor hier. En jij kunt dan de kandidaat zijn. Maar er is maar één manier voor ons om te weten dat je kandidaat wil zijn. Dat is als jij een appje stuurt via de NPO Luisterapp. Dan zien we dat binnenkomen, gaan we even terugbellen, maken we even kennis. En dan speel je zometeen de top 2000 shuffle. Dus heb je daar wel een mening over? Zit je al maanden naar je radio te schreeuwen als een andere kandidaat iets anders kiest? Laat het dan even weten en app je naam eventjes via de NPO Luisterapp.
1: Dit is NPO Radio 2.

0: Captain 2, Tracking. Nou, Sam Fender en Olivia Dean en die plaat die niet kapot kan. Ramien was dat in aan de slag voor Avatros op NPO Radio 2. De top 2000 show wordt vandaag gespeeld door Kasper.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, ik heb er veel zin in. Ik heb geluk dat ik erin kom. Ja. Ik zat in de auto, ik appte. Ja. En ik dacht nog, misschien word ik wel geweld.
0: Ja, nou, ja. Dat is ook zo.
1: Ja, wat een leuk.
0: Waar hoop je op?
1: Nou, ik zei net op 90's, maar eigenlijk hoop ik gewoon op een lekker zomersplaatje.
0: Oh, oké, dus licht aangepast. Maar het mag wel een beetje dansbaar zijn?
1: Ja.
0: Oké. En nog andere dingen die daar haaks op staan? Hou je misschien ook van slash metal of van gangster rap? Of ik vertel iets anders.
1: Nee, die twee toevallig, nee. Daar doe je me geen plezier mee.
0: Oké. Nou, we
1: maar
0: gaan
1: die
0: gewoon...
1: komen ook niet tegen in top 2000, toch?
0: Nee, zo extreem vaak niet, nee.
1: Nee.
0: Ik druk op een knoppie, zeg jij maar aan of uit.
2: 1712.

0: Status quo, hè? Nee, ik zeg uit.
1: Status quo. En rocking all over the world. Wel leuk, oké. Okay. Hij gaat uit. 374.
0: Ja, uit Bart.
1: Ja?
0: Ja, uit.
1: Wat beschrijft het is? Wat hoor jij?
0: Ja, het is wel een goede plaat hoor, maar ja, ik hoop het op iets anders.
1: Ja, oké. Okay. 1075.

0: 90's, denk ik, of niet?
1: Dit is, nee, Zero's, begin Zero's.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Nou, let op, dit wordt de vierde alweer.
2: 1742.
1: Ja. Nou, ja, toch?
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Zet maar aan.
1: Oké, okay. En de vijfde, wil je die nog even horen of zeg je... Nee joh, gelijk poppen met die Two Brothers.
0: Nee joh, gelijk Two Brothers erin.
1: Ja?

0: The Dolphins Cry naar de Two Brothers in the Fourth Floor and Dreams. Oh, wat was hij overtuigd. Ongelooflijk overtuigd, kandidaat Kasper, dat dat er moest worden. Hij hoefde de vijfde optie ook helemaal niet meer te horen. Maar dat wil hij dan misschien niet. Maar er zijn heel veel luisteraars die er onrustig van worden. Die zijn dan toch benieuwd wat de vijfde optie was. Heb jij dat ook, Carmen?
1: Ik ben er ook benieuwd naar.
0: Precies. Ja. Dat is deze.
2: 817. We made a love
0: on way. Wel een hele mooie.
1: Dat is wel een mooie, maar ik begrijp die andere ook heel goed.
0: Ja, toch? Ja. Even lekker los op de woensdag. Nee, absoluut. Goed gekozen, Kasper. Je was zelf blij en daar gaat het om. Het is 3:30. Alweer tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
3: In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een lek op een vrachtschip. Daardoor kwam er een bijtende stof vrij. En je krijgt dan last van je ogen en slijmvliezen. 28 mensen werden gisteren onwel. En 1 persoon ligt op de intensive care. De oorzaak wordt nog onderzocht. Benauwde uren voor treinpersoneel in Canada. Ze waren op weg naar een medewerker die in de bossen aan het werk was, maar kwamen met hun trein in een grote bosbrand terecht. Ze werden ingesloten door de vlammen. De medewerkers botsten ook nog op een andere trein en wisten uiteindelijk te voet te ontsnappen. En de grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel en daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Morgen begint de Zwarte Cross en daar vliegen dit jaar 2 stuntmannen over de megatent. Met een katapult worden ze ruim 75 meter door de lucht geschoten. Ze landen aan de andere kant van de tent in een groot luchtkussen. De stuntmannen bereiken dan een hoogte van 35 meter en kunnen een snelheid van 185 kilometer per uur halen.
0: Dat is echt wel iets typisch mensen om dit soort dingen dan weer te gaan zitten bedenken. Levensgevaarlijk. Maar als je, want als hij niet helemaal goed af... Kijk, als hij gewoon goed katapulteert, dan gaat het wel goed. Stel dat hij maar op halve snelheid, doordat hij een beetje weigert.
1: Ja, dat hij dan al ergens op die tenten terechtkomt. Maar ja, ze hebben wel geoefend, ook met poppen. Dus je zag eerst zo'n pop door de lucht vliegen. Maar hij heeft het ook zelf geprobeerd, een van die stuntmannen. Toen ging het goed.
0: Wauw.
1: Dus laten we het hopen.
0: Ja.
1: Het weer opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten laat de kans op een onweersbui. Morgen iets minder warm.
0: Dankjewel. Het is wel een makkelijke manier om files te ontwijken natuurlijk. Maar je moet al overal zijn kussen neerleggen natuurlijk. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
4: Nou, er staat net geen 60 kilometer file, Bart. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra nodig. Dat geldt ook voor de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 20 minuten vertraging. En dan de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Wat zit je nou te lachen, Carmen?
1: Wat een leuk grapje van jou.
0: Het is wel zwaar, toch?
1: Ja, ja, een leuk grapje.
0: Het is een potentie, is de leuke oplossing, alleen in de praktijk werkt het niet. Nee.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Roxen Hazes met Tranen in de Gift Shop.

Ah, dit is een hitfabriek hoor, die gast van One Republic. Die heeft echt flink wat classics gemaakt. Niet alleen deze, meerdere dingen voor One Republic. Hij heeft voor Adele geschreven. Dus het leek me wel te gek om ooit een keer met hem in de studio te gaan en dan een nummer te ontleden. Maar dat hoeft niet meer, want dat doet hij gewoon zelf. Hij heeft gewoon regelmatig dat hij op zijn YouTube-pagina of op zijn socials even een liedje ontleden. Deze zit er ook tussen. Een aanradertje. One Republic, Counting Stars, The Four Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Oeh la la la. Dames en heren, het duurt niet al te lang meer. De lunch is aanstaande en de daarbij horende lunchshow ook. Zometeen na 12 uur lekker genieten op NPO Radio 2... met meer lekkere programma's op Radio 2. Radiohead is dit. High and Dry.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Kom naar Museum Batavialand.
13: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
12: Parkeren kan bij Bataviastad.
13: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
13: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
12: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
14: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Nu bij Dirk, innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
19: Zometeen de lunchshow van NPO Radio 2. Tijd voor het nieuws. En dat hoor je van Joris Stubinitsky. En er mag een ambulance komen nu voor mij.
20: Hey Tim, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
20: Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen 30 burgers zijn gedood. En ook zouden er bijna 300 mensen gewond zijn geraakt. De VS en Iran bestookten elkaar afgelopen nacht opnieuw met raketten. Amerika zegt daarentegen dat alleen militaire doelen zijn aangevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
6: Vannacht ging het volgens de VS om tientallen militaire doelen, vooral aan de zuidkust van Iran. En dat is de afgelopen dagen ook wat we horen. Het doelwit is dan volgens hen raketinstallaties, drones, schepen. Maar dat is eigenlijk allemaal onmogelijk te verifiëren van een afstand.
20: In de Waaslandhaven van Antwerpen is een lek ontstaan in een container met een giftige stof. 155 medewerkers zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. 29 van hen werden onwel door de vrijgekomen dampen en één iemand ligt daarom op de intensive care. De giftige stof kan leiden tot ademhalingsproblemen en brandwonden. Volgens de burgemeester is de situatie in Antwerpen nu onder controle. Aan de grens tussen Gibraltar en Spanje zijn geen controles meer. Gibraltar is een Brits overzeesgebied en zit vast aan Spanje. Er was sinds de Brexit een douane, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. En nu is het eindelijk zover. 15.000 mensen kunnen elke dag de grens over zonder te wachten. Bijvoorbeeld om naar hun werk te gaan. Net na middernacht deden al een paar duizend dolblije Spanjaarden dat. En een meisje van 14 is opgepakt nadat ze gisternacht een spoor van vernieling had veroorzaakt in Huizen in Noord-Holland. Ze was in een auto gestapt en reed op haar route een andere auto aan. Een lichtmast en meerdere paaltjes. Niemand raakte gewond. Het weer bijna overal zon. 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Morgen ook warm en vooral in het noorden kans op een enkele regen of onweersbui.
21: Dankjewel, Joeri. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Waar staat het stil en vast, Dennis?
22: Vooral aan de grens richting Duitsland bedoel ik dan. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En de A27 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 25 minuten extra reistijd.
21: Dankjewel. Zometeen in de lunchshow muziek van Guns N' Roses. Scouting for Girls ga ik voor je draaien. Maar ja, die derde, hè.
23: 3 is voor jou.
21: Het is vandaag, geloof het of niet, Celebration of the Horse Day. Ja hoor, eindelijk. We hebben er lang op gewacht, maar het mag vandaag.
24: En het gaat gepaard met veel festiviteiten.
21: Oh, het gaat gepaard ook, ja. internationale dag om het paard te vieren. Nou, een passend liedje over een paard graag.
24: Dat moet er doen zijn.
21: Ja, of liedjes over benen. Dat mag ook natuurlijk.
24: Oh, ja.
21: Ja, want een paard heeft benen.
24: Zeker.
21: Geen poten. Nou, alles mag als het maar over een paard gaat. Laat het weten met de NPO. Luister en dankjewel alvast.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
26: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
31: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
32: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
31: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
33: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
34: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.

0: meest getoonde prijs.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Annemiekes A-lunch.

0: Beautiful Girls. Dit is een love song op NPO Radio 2. Het is tijd voor de bammetjes, tijd voor lunch. Kortom, het is tijd voor... Met onder andere Nathan. Hey Nathan.
1: Hallo.
0: Vandaag een bijzondere dag, deze 15 juli. Op meerdere vlakken overigens. Want 15 juli 2026.
1: Is.
0: De dag dat de Friese ballonfeesten weer plaatsvinden in Jouren.
1: Ja.
0: Neem je, zou ze maar missen.
1: Mits het weer toelaat, neem ik aan.
0: Oh.
1: Dat zijn luchtballonnen, hè? Dus die moet die.
0: Oh.
1: Dat is gaaf, hoor.
0: Ja, ja, ja. Het is ook vandaag de verjaardag van Rembrandt van Rijn. Hij wordt 420. Ja, hij mag 420 kaarsjes mag hij uit.
1: Ziet er nog goed uit, zeg?
0: Ja, heel goed, hè? Tenminste, dit is de discussie of hij wel op 15 juli 1606 is geboren. Het wordt gezien als het algemene. Nou ja, het zou zo zijn.
1: De consensus.
0: Ja, de consensus. Pitbull die staat vandaag in het Gelderdoom in Arnhem. En je kunt tegen een peper- en zoutstel winnen door links te verzinnen tussen twee platen in het spelletje Een Goed Stel. Verder, wat wil je horen? Muziek die je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord, waarvan je denkt, ja, maar dat moet gewoon eens een keer potverdorie en drie dubbeltjes gedraaid worden. Laat het dan nu weten met de NPO-luisteraar.
2: Drie is voor jou.
0: En vandaag is het Celebration of the Horse Day. Oftewel, we zetten het paard even in het zonnetje. Niet te lang bij deze temperaturen.
1: Veel te heet, joh.
0: Veel te heet. Liedjes over paarden. Tim die zegt... Ruud die zegt... Hey Tim, gooi even een snuitje van Henny Huisman erin. Nee. Nou, even dan. Nee, even.
3: Snuitje, lieve snuitje.
0: Ja. Oké, Katharijnen zegt... Alsjeblieft niet Black Horse and the Chariot Free van Katie Tunstall. Die moest ik een keer tijdens een uitvoering zingen. En laten we zeggen dat ik daar liever niet meer aan herinneren word.
1: Wil je er niet aan herinnerd worden?
0: Oh, wat jammer dat je er niet meer aan herinnert. Dus je hebt het gezongen, Katharijnen.
1: Maar hoe zou dat dan gegaan zijn?
0: Ja, hoe zou dat gewoon gekonken hebben? Zou dat bellen even?
1: Ja.
0: Zullen we er niet meer aan herinnerd worden natuurlijk. Hoe ging dat dan? Nou, oké. En we kregen een audio-appje binnen van Philippe.
4: Hey Tim en gang, uiteraard. Liedjes over een paard, ja. Wat natuurlijk meteen te binnen schiet is Paard in de Gang van Van Duin. Maar ik ga in dit geval toch voor Wild Horses van Gino Vannelli.
0: Oh,
4: mooi nummer. Lang niet gehoord. Dus wat mij betreft Wild Horses Gino Vannelli.
0: Jazeker. Tim en gang.
1: Is dat een nieuw programma naam?
0: Vind ik wel een goede naam.
1: Tim en gang.
0: Tim en zijn gang.

0: 2 en Midnight Sun. Ga je vanavond kijken eigenlijk, Nathan?
1: Naar de voetbalwedstrijd?
0: Ja.
1: Ja.
0: Engeland tegen Argentinië.
1: Zeker weten.
0: Ja, dat wordt wel bijzonder. Argentinië gaat waarschijnlijk gewoon winnen, want zeker. Dat is ook al beslist, ja, natuurlijk.
1: Ook al komen ze achter, dan toch.
0: Dan zorgt iemand er wel voor dat Argentinië wint. Maar dus zocht ik een heel erg Engels plaatje.
1: Oh, leuk.
0: Maar echt heel erg Engels. Ken jij Electronic nog?
1: Nee.
0: Dat was een soort supergroep eigenlijk, met leden van New Order, The Smiths. Het heeft niet heel erg lang bestaan. Ze hadden in de jaren 90 één hitje met zo'n typisch nummer, waarbij je waant in een Engelse pub met een vissershoedje op. Weet je wel, heel erg jaren 90.
1: Lekker.
0: Dat je één pint bestelt en alvast een tweede, weet je wel. En dat je dan deze keihard meezingt. Hij is zo lekker. Get the message. Dit is Electronic. NPO Radio 2.

0: Hebben we allemaal al geld bijgelegd voor de nieuwe plaat van Anouk?
1: We moeten lappen, hè?
0: Ja.
1: Anouk heeft gezegd, het is veel te duur om een plaat te maken. Als je mij gewoon betaalt, dan zorg ik ervoor dat die plaat komt. Komt die er niet, krijg je het geld terug. Dat laatste, dat...
2: Maar open tikkie sturen dan maar, denk ik.
1: Ja, precies, ja. Tijd voor de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Waar staat het stil in Nederland, hè, Wijnand?
3: Nou, in ieder geval ten zuiden van Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Everdingen een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Verder is het druk aan de Duitse grenzen door controles. Met name nu op de A7, Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans. Zo'n 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 is het druk van Arnhem naar Oberhausen. Vanaf Zevenaar sta je in de file. Daar is de vertraging nu een kwartier.
1: Dankjewel. Een liedje waar jij blij van wordt, maar je het onbegrijpelijk vindt dat het niet meer wordt gedraaid. Overtuig ons en heel Nederland. App je favoriet nu door met de NPO Luister-app. En nu het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Wereldwijd zijn vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren daarvoor, zeggen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik, maar tussen landen zijn er wel grote verschillen. Nog eens twee mensen die gewond raakten bij de brand in een café in Bangkok zijn aan hun verwondingen overleden. Daarmee komt het dodental op 32. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Een Franse bookingsite is gehackt en daarbij zijn de persoonlijke gegevens van tienduizenden Nederlanders gelekt. Een Vandaag meldt dat vooral namen en bestemmingen zijn buitgemaakt. Er zouden geen bankgegevens zijn gestolen. En ruim een 250.000 mensen hebben het speciale kortingsabonnement van de NS aangeschaft voor deze zomer. Het was bedoeld als tegemoetkoming voor de hoge brandstofprijzen. Voor 80.000 mensen is het hun eerste treinabonnement.
5: Weer.
4: Veel zon, het wordt maximaal 31 graden. Morgen iets minder warm en kans op een enkele bui.
1: Dankjewel, Juri. Verras ons met een plaat die je nooit meer op de radio hoort. We zijn erg benieuwd. Straks nog Direct en nu Jimmy Cliff. Reggae Night, man.

0: Kid. Welke plaat heb je al heel lang niet meer op de radio gehoord waarvan je denkt, met dit zonnig weer heb ik er wel weer zin in? Dick, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Je dacht, noem je me nou Dick? Dick, ik ben heel benieuwd welke plaat jij hebt uitgekozen.
1: Ik heb van Grupo Sportivo het hele leuke nummer Hey Girl uitgekozen. En wat ik van jullie aangevraagd heb.
0: Maar waarom juist dat nummer?
1: Nou, om meerdere redenen. Het is een heel leuk nummer. Ja. En Grupo Sportivo die is met een afscheidstournee bezig dit jaar. Na 50 jaar van ongeveer op het podium heb ik staan in Nederland. En dat is gewoon een hele leuke band met een hele specifieke sound.
0: Ja.
1: En ja, ik dacht, nou, je vraagt om hele leuke nummers die bijna gedraaid worden.
0: Dat is er wel eentje. Ga je zelf trouwens kijken naar die afscheidsshows? Of ben je al geweest misschien?
1: Ik zou op mijn verjaardag naar een concert zijn gegaan.
0: Ik hoor zo.
1: Maar het is de dag van het jaar, 26 juni.
0: Ja.
1: En de show werd gecanceld. Dus die is vooruitgeschoven naar november.
0: Oh.
1: Dus ik echt een van de laatste shows.
0: Kijk eens, nou, daar heb je iets om naar uit te kijken in elk geval. Ik ga hem draaien. Ja. En hoe begint die plaat ook alweer? Onze luisteraars, hè? Zo geniaal, toch?
2: Super.
0: Ja,

0: Elvis Presley. Door sommige mensen ook Elvis Presley.
1: Presley?
0: Ja, ik heb echt wel eens ooit iemand gehoord die zei... heb je dat plaatje van Elvis Presley? Dat is Suspicious Minds. Ja, ik heb een Beatle-link gevonden. Ik heb een Beatle-link gevonden.
1: Met Elvis?
0: Ja, nou is niet zo heel moeilijk natuurlijk. Maar toevallig is het nu viral aan het gaan. Mick Jagger van de Rolling Stones... die doet allemaal interviews nu in verband met die nieuwe plaat. En die heeft gezegd dat hij Elvis nooit heeft ontmoet. En dat komt door John Lennon. Nou, is het zo dat de Beatles Elvis hebben ontmoet... en dat was niet echt een groot succes. Het liep niet gewoon tussen die jongens.
1: Ze gingen bij hem thuis hebben ze hem ontmoet toch?
0: Ze hebben hem inderdaad in Bel Air hebben ze hem thuis ontmoet. En toen zat Elvis Presley alleen met tv te kijken en bas te spelen. Niet echt een leuke gastenheer of zo. Ringo heeft gevoetbald met Elvis, zegt men. Okay. Maar Lennon was zo ongelooflijk teleurgesteld. En hij had er zich heel veel van voorgesteld. Dat was zijn grote held. Dus hij ging naar Mick Jagger.
2: I remember John telling me. Yeah, you know, should never meet your heroes. I would never meet Elvis, Mick, if I were you. And so I didn't. I took John's advice.
3: Yeah.
2: It was really stupid of me, really.
0: En we weten nu ook dat Mick Jagger een goede Lennon-imitatie heeft.

0: Keep Your Head Up, zometeen een goed stel. Twee liedjes die in principe niks met elkaar te maken hebben. Maar als jij een link weet te ontdekken, win je een peper en zoutstel.
1: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg.

0: gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Als tijd voor het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
7: Hey Tim, goedemiddag. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man. Hij staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Bij een grote droneaanval door Oekraïne zijn op de Zwarte Zee 20 Russische schepen geraakt. Een deel daarvan waren olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, zegt correspondent Christian Pauwen.
8: Ze hebben ook dronebeelden gedeeld van de aanvallen waarop te zien is dat olietankers worden geraakt. En in totaal zouden de afgelopen dagen meer dan 100 schepen op deze manier zijn getroffen. En dat maakt deel uit van een nieuw front dat Oekraïne daar heeft geopend.
7: Ook op de Zee van Azov worden vaker Russische schepen aangevallen. Oekraïne zou op die manier de Krim willen isoleren. Het Rode Kruis is terug in Ter Apel. Ze stopte vorige week bij het aanmeldcentrum vanwege meerdere vechtpartijen en opstootjes. En nu zijn er maatregelen genomen. Zo is er een dagopvang waar mensen binnen de dag kunnen doorbrengen in plaats van buiten op het gras. Het is een goede stap, maar niet genoeg, zegt het Rode Kruis.
9: Ja, dit is natuurlijk geen blijvende oplossing, want we hebben nu een fijnere plek waar tegen weer en wind mensen beschutting hebben. Maar er is niets veranderd aan het onderliggende probleem, namelijk een tekort aan opvangplekken. En dat moet echt zo snel mogelijk gecreëerd worden.
7: Want zolang die er niet zijn, hebben deze mensen geen slaapplek. Ze kunnen ook niet overnachten in het gebouw van de dagopvang. En de oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 vertrok de boot van Stavoren naar Enkhuizen voor het eerst voor de overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Inmiddels zijn er snellere opties voor de reis over het IJsselmeer. Het zijn dan ook vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Hij doet 80 minuten over de reis. Het weer, het is vrij zonnig bij 23 tot 31 graden. Morgen wordt het ook warm. Vooral in het noorden kans op een enkele regen- of onweersbui.
6: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB voor een update. Wijnand Zwaan.
10: Vooral rond Utrecht zijn er problemen op de weg door ongelukken op de A2 en de A27. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen, daar zijn nu twee rijstroken dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens en twee personenwagens. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Oude Rijn met zo'n 20 minuten extra reistijd. Het loopt daardoor ook vast op de A27 richting Gorkum tussen Hout en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging nu zo'n 20 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd, bijna een half uur vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A27 van Almere naar Utrecht bij knooppunt Lunette. De rechte rijstrook is dicht.
6: Dankjewel. Ja, twee liedjes waarvan je denkt, ja, maar die hebben toch helemaal niks met elkaar te maken. Aha, hebben ze wel. De vraag is alleen wat. Matthew Wilder ga ik straks draaien met Break My Stride. En No Doubt, Just a Girl. Ik vind deze lastiger, Nathan.
11: Hij is lastig en je mag googlen.
6: Oh, oké. Okay.
11: En dan kom je erachter en het is echt episch leuk.
6: Oké. Okay. Dus Matthew Wilder met Break My Stride. No Doubt, Just a Girl. Wat is de link?
12: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
12: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: vlees en noedels en soep.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
5: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
10: Extra voordelig verzorgd met Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
15: Hier, moet je opletten.
14: Chocomel?
16: Sloopmelk.
14: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
16: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
9: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
15: Hier, moet je opletten.
14: Chocomel?
16: Sloopmelk.
14: Mona?
16: Ja, ook sloopmelk.
14: Milner?
16: Sloopmelk.
14: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
16: Sloopmelk.
17: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor

0: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
1: Sloopmelk.
0: Mona?
1: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
1: Sloopmelk.
0: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
1: Sloopmelk.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Annemiekes A-lunch.
4: Afro Tros. Zomer op je radio.
5: Dit is een goed stel, hoor.

0: En daarvoor Break My Stride. Van Matthew Wilder. Ja, wat is de link in godesnaam? Hij is lastig vandaag, hè?
1: Ja, wat lastig. Ja. Ja.
0: En je zei je mag googlen.
1: Zeker.
0: Oké. Okay. We hebben Rob aan de lijn die het denkt te weten. Rob, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Tim.
0: Nou, moet je eerlijk zeggen, heb je gegoogeld of wist je dat je hoofd? Dat laatste kan bijna niet.
2: Ik wist het direct.
0: Je wist het direct, zeg jij?
2: Ja, paraat de popkennis.
0: Ja, wauw. Maar ben jij dan iemand die ook echt gewoon de hele pop-encyclopedie van oor uit zijn hoofd kent en alle edities heeft?
2: Ja. Of voor slaap gewoon even 10 pagina's lezen en dan eindelijk wat.
0: Heel goed. Even onthouden, jongens, dat we deze voor het team nemen de volgende keer in de grote popquiz show hier op NPO Radio 2.
2: Ik hou me aanbevolen.
0: Heel goed, heel goed. Zeg, wat is het antwoord eigenlijk?
2: Nou, Gene Wilder heeft Tragic Kingdom van No Doubt geproduceerd.
0: Nou ja, zeg. En daar staat Just a Girl. Ik vind het zo goed. Ja. En jij wist het niet, Nathan?
3: Ik zat gewoon te googlen.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, wat grappig. Matthew Wilder heeft ook een hit gehad. En die heeft het allemaal geproduceerd.
0: Wij wisten het niet. Dus iedere dag voor het slapen gaan, 10 pagina's pop-encyclopedie die tot ons nemen.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, Rob. Je hebt wat gewonnen. Weet je ook wat, toevallig?
2: Nou, voor mij peper en zout zelf. Maar weet ik niet zeker.
0: Ik ga even kijken in de prijzenkast van NPO Radio 2.

Rocky Sings in Annemieke's Aanlunch. Liedje dat ik nu wil draaien voor je, dat grijpt me al een tijdje naar de keel. En dat zit hem eigenlijk in de zin, mag ik je zoeken als ik je kwijt ben? En dan vooral het woordje mag. Een liedje over een intense liefde en je vooral thuis voelen bij een ander. Safe and Sound. Een prachtig breekbaar nummer over iets dat we allemaal eigenlijk verlangen. Geborgenheid. Oscar de Wolf en Steen, Safe and Sound op 2.

0: Opeens kwam ze terug. Maria.
1: Ik bedoel Blondie. Met het liedje Maria. Dat is een grote hit op dat moment.
2: Verkeer.
1: We gaan naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Waar staat het stil, Wijnand?
3: Nou Tim, vooral in het midden van het land, daar gebeurden vanmiddag een paar ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen over 10 kilometer met een half uur vertraging. De rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij. Op de A27 vanuit Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de N201 van Hilversum naar Uithoorn bij Loenersloot, 3 kwartier vertraging. Ook daar is de oorzaak een ongeluk.
1: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Een man die dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 op een plek waar je 50 kilometer per uur mag. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. In de haven van Antwerpen zijn 28 mensen ziek geworden door een lek op een vrachtschip. Daardoor kwam een bijtende stof vrij. Inmiddels is het volgens de burgemeester weer veilig. En het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is even ontruimd geweest vanwege een brandje. Iemand was onkruid aan het wegbranden, waardoor brand ontstond en rook het gemeentehuis introk. Die brand was vrij snel geblust. Vrij zonnig bij 26 tot 31 graden. Morgen wat koeler en kans op een lokale regen- of onweersbui.
5: Goeie kop.
1: En heb je dan nog een goede kop voor ons, Juri?
4: Oké, let's go, zeggen ze dan.
6: Oké, let's go. Ja,
4: we gaan naar de kermis. Joost en Rosanne uit Kerkdriel zijn op een heel bijzondere plek getrouwd. Namelijk in de botsautootjes. Daar was de ceremonie. Het was een ideetje van Rosanne.
7: Haar idee. Nou, hoe kwamen we op het idee?
8: We gaan volgende week trouwen in het buitenland. En je moet het toch in Nederland doen voor de wet natuurlijk. Dus toen dachten we, ja, dat valt een beetje tegelijk met de Drielse kermis. Dan maken we daar toch wat moois van.
9: En belooft u trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is daarop uw antwoord?
7: Ja.
4: Dat zien we allemaal bij Omroep DTV Nieuws. De ambtenaar stond met een tafel op de botsautovloer en het huwelijkspaar zat vooraan in een rood botsautootje met daarachter het publiek, ook in botsautootjes. En deze week doen ze het dus nog eens een keer over, maar dan met nog meer toeters en bellen in Malaga.
1: Wat leuk zeg, wat goed. Een kop hierbij, nou je hebt er vast een goede weer.
4: Stel per ongeluk getrouwd.
10: Per ongeluk?
1: Oh,
10: per ongeluk.
1: Mooi. Mooi, mooi, mooi, mooi.
4: Nou dan?
10: Ik vroeg me af, wat zullen ze drinken?
4: Ach.
10: Dat is een muziekgrapje.
1: Van Bots.
4: Ja.
1: Jezus. Ik dacht van ja, en? Maar ja, van Bots.
10: Dat is het drinken.
1: Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Bruidspaar heeft het gemunt op de Botsauto.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Dit kun je echt eeuwig volhouden. Het is echt zo'n fijne klapplaat. Wat een klapplaat. More than a Feeling van Boston op NPO Radio 2. Oké, let's go.
1: Zoals Richard zegt, wat leuk dat hier Boston draaien nu.
0: Boston, ja. Dat is de kop die we zoeken, hè? Yep. Een echtpaar in Kerkdriel, een heel bijzondere plek getrouwd. En wel in botsautootjes. Het idee kwam van Rosanne. En de ambtenaar stond met een tafel op de botsautovloer. En het huwelijkspaar zat vooraan in een rood botsautootje. Ah, lief toch? We krijgen allemaal binnen aan goede koppen.
1: Han die zegt, het bruidspaar is botsklaps getrouwd.
0: En Jan die zegt, bruidspaar hoopt niet van een koude kermis thuis te komen. Ja hoor. Nou, als je het nog beter hebt, laat het weten met de NPO Luister-app. En kom in de galerij der goede koppen. Straks nog Gresset met Danny Vera naar Jimmy Lydell. Little bit of Phil

0: herinneringen bouwen met Chris Up en Danny Vera. Make it a memory.
1: Goeie kop.
0: Ja, Joost en Rosan uit Kerkdriel die zijn op een hele bijzondere manier getrouwd. En een bijzondere plek vooral. De ceremonie was namelijk op de kermis. En niet in de schiettent, gelukkig. Maar in de botsauto's. Het idee kwam van Rosanne. De ambtenaar stond met een tafel op de botsautovloer. En natuurlijk Spaar zat vooraan in een rood botsautootje met daarachter het publiek. Ook in botsauto's overigens. Dat is een hartstikke leuk idee. Deze week doen ze nog een keer over, maar dan in Malaga. Wat zou een goede kop zijn voor boven dit bericht?
2: Met een haar die zei, ja. De kermister en kermisses leefden nog lang en gelukkig.
0: Ruud die zegt, bij de botsing waren getuigen aanwezig. Ja hoor.
2: Depje. De attractie tussen bruid en bruidegom was overduidelijk.
0: Mooi depje. Michel zegt, huwelijk kan tegen een stootje.
2: Ja, mooi. En Jessica, de vonken sloegen er gelijk vanaf tijdens de trouwceremonie.
0: Wat goed zeg. Maar degene die in de galerij der goede koppen komt, is Agnes. Agnes, goedemiddag.
3: Hey Tim, goedemiddag.
0: Getrouwd toevallig?
3: Ja, zeker.
0: En hoe?
3: Normaal, gewoon. Normaal. In het gemeentehuis.
0: Oh, goed zo.
3: Normaal. Ja, heel saai.
0: Gewoon heel normaal eigenlijk. In het abattoir. Nee, oké, in het gemeentehuis dus. Wat had jij als goede kop bedacht?
3: De huwelijksreis zal wel naar Botswana gaan.
0: Ja hoor! Huwelijksreis naar Botswana, gefeliciteerd. Jij krijgt wat ons betreft een plaatsje in de galerij der goede koppen. Stuur me even deze kant op.
3: Kom goed.
0: Dankjewel Agnes.
3: Joejoe.
4: You might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is nog gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
7: NOS-journaal in makkelijke taal om 5 uur. Ik vind jou toch eigenlijk ook altijd vrij toegankelijk klinken. Jij houdt het voor iedereen breed toch, Joeri?
8: Redelijk, inderdaad, Paul. Ik doe mijn best. Het lukt niet altijd. Goedemiddag. Tijdens de hittegolf van eind vorige maand zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden, zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan die mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelde, zegt het instituut. Mensen denken dat de prijzen de afgelopen 2,5 jaar veel harder zijn gestegen dan in werkelijkheid zo is, zegt het CBS. Mensen schatten de inflatie op 8%, terwijl de echte inflatie op 3% uitkwam. Het gebeurt wel vaker dat mensen de inflatie verkeerd inschatten, maar deze zogenoemde gevoelsinflatie neemt volgens het CBS de laatste jaren wel toe.
9: Ja, en dit past eigenlijk, die hoge gevoelsinflatie past een beetje in dat beeld van dat lage consumentenvertrouwen. Mensen hebben toch wel te maken met veel onzekerheid, horen veel negatief nieuws, ook over die olieprijzen bijvoorbeeld, naar aanleiding van de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat speelt allemaal mee en dat zorgt ervoor dat mensen toch wat minder uitgeven dan dat ze eigenlijk hadden kunnen doen gezien die stijgende lonen.
8: Vooral sinds de energieprijzen in 2022 hard zijn gestegen, schatten mensen de prijsstijgingen veel hoger in dan ze daadwerkelijk zijn. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken, zegt de politie. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel en daarom mag er nog niemand naar binnen. En Ad uit Oud-Gastel heeft een bijzondere passie. Oldtimer-trekkers. Hij heeft er inmiddels 15 verzameld, allemaal van het merk Fiat. En Ad heeft ook een grote favoriet, vertelt hij tegen Zuidwest TV.
10: Oh, die zescilinder, daar ben ik echt wel blij mee. Ja, dus gewoon een tractor van 100 pk en er zit een machtig mooi geluid in.
7: Zo, dat klinkt wel even...
10: Ja, we vinden het mooi aan dat geluid. Ik hou er ook gewoon van.
8: Nou, houdt u gewoon van. Naast de 15 oldtimer trekkers heeft Ad ook nog een indrukwekkende verzameling met tractorminiaturen.
11: Want het is lekker op de trekker. Met de blubber, de blubber.
7: Lekker liedje.
8: Leuk. het weer. Zonnig. Maximaal 31 graden is het. In het noorden wel wat frisser. 24. Morgen dezelfde temperaturen, maar iets meer wolken en misschien een enkel buitje.
7: We moesten vroeger op het land werken in de zomer. Werkte in de polder. Ja, jij ook, denk ik, hè? De polder.
8: Ja, ja. Ik zat dan in de schuur.
7: Oh, jij zat in de schuur?
8: Ja, niet op het land. Ja.
7: Oh, ja. Ik was altijd zo jaloers op degene die dan op de trekker zat. Oh, gaaf. Een beetje een mooi baantje, hoor.
8: Ja, dat mocht ook al als je echt jong was, hè?
7: Ja, volgens mij 16 of zo mag je op de trekker rijden al. Nog trekkers op de weg gezien, Wijnand, vandaag? Of is het niet zo'n dag?
12: Nee, het is niet zo'n dag dat er gaat. We zien wel veel recreatieverkeer onderweg. Nou ja, die rijden ook af en toe langzaam. Vooral in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht gebeurde daarbij een ongeluk tussen Born en Knoopend Kerensheide. 5 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar veroorzaken de werkzaamheden aan de A27 file voor de afrit Everdingen. Je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En grenscontroles veroorzaken vertraging op de A7 Groningen richting de Duitse grens. Tussen Ouderschans en de grens nu 3 kilometer file en de vertraging is een kwartier.
7: Zometeen hoor je dus Queen. Tim verklapte het al een beetje. Ah, het is niet een van de grootste hits. Wel eentje om schouder aan schouder bij te staan.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
15: Klinkt als een soort spookverhaal.
0: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
14: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
20: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
21: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost, Autotaalglas.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
25: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
22: adios,
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
25: Fijne vakantie.
5: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
29: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
30: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
31: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.

Bruno Mars. On My Soul houdt wel van een requisietje. Iets op zijn hoofd, iets op zijn neus. Vorige week was hij echt mooi verkleed. Hij was voor zijn laatste optreden bij de feestwinkel geweest. Ergens, of een souvenirwinkel in Amsterdam. Waarschijnlijk voor veel te veel geld oranje spullen gekocht. Dat was wel heel sympathiek. Maar toen lagen we er toch al uit, man. Dat is toch alweer een eeuwigheid geleden. Ik moet zeggen, Nederland ligt er dan wel uit. Ik geniet wel enorm van het WK. Spanning is er dan een beetje af, weet je. Dan hoef je niet meer, je hoeft niet meer te voelen. Je kan gewoon lekker kijken naar een potje voetbal. En toevallig was gisteravond een mooie wedstrijd. Die Spanjaarden, die gaan het WK wel winnen. Tenzij Infantino van de FIFA anders beslist natuurlijk. Friends will be friends, geintje. Van Queen daarvoor, over vrienden gesproken. Dit begon ooit als een vriendengroep uit Breda. Ze vormden een band, noemden zichzelf Rosemary Sons en wisten Ilse de Lange te strikken voor een plaat. Wat een waanzinnige plaat. Het is Shine.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

laatst draaien op een huwelijk van... Nou, ik zal niet zeggen van wie. En ik vroeg aan, vraag ik altijd aan de bruidspaar... is er iets wat ik niet moet draaien? En nou, dat was helemaal geen plaats die genoemd werd. Toen kreeg ik nog 2 dagen van tevoren van de bruidegom een appje. Liever geen Gigi D'Agostino, want die is te veel gedraaid door mijn vorige huwelijk. Ja. Vertel niet wie dit is. Dat is niet aardig. We hebben het overleefd. Het werd een te gekke avond zonder Gigi D'Agostino. Het kan gewoon. Maar een radioprogramma maken zonder Lola Jong? Nee, dat lukt mij niet. Met liefde gaat ze weer. Bert vraagt er al om in de app. Waar blijft ze? Hier is From Down Here.

0: Bono van U2 schreef dit voor zijn vrouw. Hij was haar verjaardag vergeten en maakte het goed met dit liedje. Ik denk dat het gelukt is. Ik had dus ook een cadeautje voor mijn vrouw gekocht voor de verjaardag. En ze is pas over een maand jarig, maar ik had iets bedacht. Zij wil heel graag ontspannen. Dus ik heb een lichtbed, zo'n opvouwbaar lichtbed had ik besteld. En ja,
1: lekker.
0: Die werd thuis afgeleverd ook.
1: Ingepakt?
0: Ja, nee, dat doen ze niet meer, hè, verzenddozen tegenwoordig.
1: Nu moet je nog meer kopen.
0: Ja, denk het wel, ja. Dus we hebben met de kinderen alvast maar gezongen voor haar en er een lichtbed cadeau gedaan. Ze vonden het wel leuk, overigens.
1: Leuk.
0: Hoe gaat het op de weg, Wijnand?
2: Nou, Paul, het gaat eigenlijk wel. Er staan al aardig wat files, maar die veroorzaken niet zo heel veel vertraging. Ja, door de bank genomen 5 tot 10 minuten. Nou, een enkele file die komt daar bovenuit. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar zien we een kwartier vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen door de werkzaamheden aan de A27. Elders op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar zien we het gevolg van een ongeluk tussen Born en knooppunt Kerenzijde. 6 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De weg is daar inmiddels wel weer vrijgegeven. En de werkzaamheden bij Rotterdam aan de A20 veroorzaken her en der file. Vooral op de A20 vanuit Gouda nu tussen Nieuwerkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg.
0: Dankjewel Wijnand. En Juri is hier met het nieuws.
3: Tijdens de extreme hittegolf van laatst overleden ruim 900 mensen meer in Nederland dan normaal, zegt het RIVM. Waaraan mensen precies zijn overleden is niet bekend, maar waarschijnlijk speelde de hitte wel een rol, zegt het RIVM. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. De papieren wegenkaarten zijn nog steeds populair onder vakantiegangers, zegt de ANWB. Jaarlijks worden er in ANWB-winkels nog 2 miljoen wegenkaarten gratis uitgedeeld aan leden. En een opvallend wereldrecord in de VS, hardloper David Rush liep een marathon met 125 t-shirts over elkaar heen. Het oude record stond op 100. Het duurde een half uur voordat hij alle shirts aan had en daarna was hij afhankelijk van zijn team voor eten en drinken.
4: With all that dense material, 250 layers between my arms and my sides, I literally cannot reach my face or my shorts. From here on out, I am completely dependent on my team for food, water, nutrients and anything else I might need.
3: Hij kon niet meer bij zijn broekje of bij zijn gezicht, maar het is hem dus uiteindelijk wel gelukt.
0: Ja, yes, hij lijkt al hartstikke dik eigenlijk, hè?
3: Ja, hij noemde zichzelf volgens mij een soort menselijke taco, zo voelde hij zich.
0: Helemaal opgeblazen. Echt, ja. Hij had dus hoeveel shirts aan?
3: 125 t-shirts.
0: Ah, zeg. Terwijl eigenlijk de gemiddelde Amerikaan er zo uitziet met 1 shirt aan.
3: Het weer dan zonnig en 24 tot maximaal 31 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel iets meer wolken en misschien een enkele bui.
0: Okay. Cher maakte een liedje over de tijd terugdraaien. We weten allemaal dat ze dat natuurlijk met haar gezicht al gedaan heeft. En muziek.

0: Ze stellen, op jou heb ik gewacht. Je hoort ook nog Share If I Could Turn Back Time. Inderdaad, die videoclip met die kanonnen. Dat enorme schip wat je erin zag.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Maar er zijn ook mensen die het hele schip gemist hebben omdat ze alleen maar naar Share keken die weinig aan had. Dat kan ook. We gaan terug naar de jeugd van Ron Raukers. Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Je bent net jarig geweest.
2: Ik ben afgelopen maandag jarig geweest.
0: Gefeliciteerd, heb je het gevierd?
2: Dankjewel, ik heb het lekker rustig gevierd, wat gaan wandelen, lekker etentje. Op mijn leeftijd word je iets meer gezapig, maar de muziek van vroeger is geweldig.
0: Ah, kijk, dan gaan we gelijk een bruggetje slaan naar jouw muziek, want wanneer ben je geboren?
2: Ik ben geboren 13 juli 1964.
0: Zo oud ben je ook weer niet, Ron.
2: Nee, hey, klopt, ik luister nog altijd NPO Radio 2.
0: Dat mag nog wel even hoor, mag nog heel lang.
2: Ik ga er nog even mee door.
0: 13 juli 78. Jij was 14. Disco-tijd, denk ik.
2: Disco-tijd, maar ook een beetje heavy metal. Dat zat ook rond de 14e in die tijd ook erin.
0: Oh, had je lang haar?
2: Destijds had ik lang haar.
0: Ja?
2: Ja. En cowboylaarzen. Zo. Een leren dek.
0: En nu?
2: En nu een kale kop. Iets meer kilo's. Een goede baan. En een fijn leven.
0: Nou, we gaan hem verrijken met nog een lekker plaatje erbij. Vijf. Jij was 14, Suzy Quattro stond op 5.
2: Memorabel.
0: En nummer 4 gaat je ook wel bekoren met je lange haar van vroeger. 4.
2: Heel herkenbaar.
0: Ja, toch?
2: Die herinner ik nog.
0: AC/DC. Ja. Ook een mooie gevoelige plaat van de Stones.
2: Dat is ook mooi, ja.
0: Miss You op 3, dit is... 2. By the rivers of
2: Babylon. Die herken ik wel wat van de dancing.
0: Ja toch, dit was de feestplaat. Dit gaat iedereen op los. Dit is gewoon bewegen als Boney M. draait. Ja. En anders deze wel. Ja, Grease is gewoon jouw jeugd.
2: Grease is mijn jeugd. Zat er een iFever op, maar dat was iets eerder.
0: Dat was een jaartje eerder, denk ik, hè? 77.
2: Ja, ik weet niet precies, ja.
0: Maar
2: ik moet zeggen, een hele mooie top 5 van die tijd.
0: Het zijn allemaal hits die je nog steeds altijd kan horen, denk ik.
2: Ja, ik kan het nog altijd horen. Ik durf niet te zeggen of ze allemaal in de top 2000 staan. Ze bekoren me allemaal en nu wil je natuurlijk weten welke ik kies.
0: Ja.
2: Ja. Nou, ik zou normaal gesproken voor AC/DC zijn gegaan. Normaal gesproken. Daarnaast zou ik de Stones ontzettend goed hebben gevonden, maar ik denk ook aan mijn vrouw. En wij samen vinden Suzy Quattro toch echt iets van onze gezamenlijke jeugd.
0: Nou, wat leuk
2: zeg. Ik ga voor Suzy Quattro.
0: Goeie keuze gemaakt.

0: Epangoria van Vampire Weekend. Dat was voor mij lang geleden dat ik hem gedraaid had. Misschien zelfs wel voor het eerst op NPO Radio 2 eigenlijk. Het is zo'n plaatje uit mijn 3FM-tijd eigenlijk. Valt me trouwens vaak op dat bij de Tem en de Takeover... de mensen zich melden die inderdaad iets aanvragen... uit die tijd dat ik op die zender zat. Dat mag natuurlijk. Veel mooie muziek uitgekomen in de Zero's en de Tens. Het mag ook iets heel anders zijn. Ik vraag het aan jou, wat wil je horen? Laat van je horen via de NPO Luister-app. Vraag de plaat aan en misschien tot zo.
1: Dit is NPO Radio 2.

feeling. Ze maakte het nummer al 11 jaar geleden. Het nummer van 11 jaar geleden is alleen nooit uitgebracht. Het is op de plank blijven liggen. En dat is dus bijna hetzelfde liedje als deze versie van Repeated van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar die oude versie is inmiddels ook online verschenen. En die klinkt iets anders.

Ik denk dat Ed Sheeran gezegd heeft tegen Martin Garrix. Kun je er nog even 11 jaar over nadenken? Maak er even wat anders van. Resultaat mag er zijn.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Mam, waar is mijn zwembad?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe! Geeft ruimte.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
16: Net iets na drie. Hij neemt nog een laatste slok voordat er een heel bulletin uitkomt natuurlijk. Hier is Joris Stubenitski.
17: Hey Paul, goedemiddag. Zeker 900 meer mensen zijn overleden dan normaal tijdens de hittegolf van eind vorige maand. Volgens het RIVM heeft het warme weer mogelijk een rol gespeeld bij het overlijden van deze mensen.
18: We zien het in alle leeftijdscategorieën terug. Bij de 80-plussers komt dat, denken we, omdat zij minder goed kunnen zweten. Maar ook in andere leeftijdscategorieën zitten bijvoorbeeld mensen met chronische ziekte, waardoor de hitte extra druk op bijvoorbeeld een hart- en vaatsysteem kan geven.
17: De meeste mensen overleden in het zuiden en oosten van het land. Daar was het ook het warmst. Een Marokkaanse journalist die was opgepakt, is weer vrijgelaten. Ali Lemrabet werd zondag op de luchthaven van Tanger opgepakt op verdenking van smaad en laster. Het onderzoek loopt nog. De journalist is al tientallen jaren een felle criticus van de Marokkaanse staat. In Nieuwegein woedt brand in meerdere woningen. Volgens de brandweer hebben de huizen een houtskeletconstructie, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. Verder is er nog weinig bekend over die brand in Nieuwegein. En de toeristische attractie van Prinsenbeek bij Breda gaat bijna weer open. Het Maisdolhof. Alleen is het dit jaar zonder mais, omdat je eens per 4 jaar van gewas moet wisselen om de bodem goed te houden. En daarom staat er volgens beheerder Piet nu een tarwesoort. En dat is sorghum.
19: Omdat het ook in de hoogte goed groeit, bijna hetzelfde tijdstip als mais, kunnen we dit voor als alternatief voor een maïsool of vergelijken.
17: Zegt hij bij Omroep Breda nu, het lijkt wel op mais. Het thema van het enorme doolhof is het WK voetbal. Je moet een soort puzzel oplossen door paaltjes te zoeken met daarop een nummer en een letter. En dat is best ingewikkeld.
19: Er staan 19 palen in waar de kinderen naar zoeken. En nu loop ik naar één paal, dat je weet waar het over gaat. Ik weet de weg nog wel. Oh, maar nou loop ik toch verkeerd. Want hier staat die paal niet. Foutje.
17: Zij heeft het doolhof wel heel ingewikkeld gemaakt. Zaterdag wil je open. En mensen die het ook ingewikkeld vinden, die kunnen een plattegrondje meekrijgen.
5: Oh, wat goed. Maar het gaat dus gewoon open. Mensen hoeven zich geen zorgen om te maken.
17: Het weer dan zonnig en 24 tot maximaal 31 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar wel wat meer wolken en misschien een buitje.
5: Dankjewel. En Wijnand, met het laatste nieuws van de weg dan. Het wordt er van jou.
11: Ja, Paul, nou ja, goed, de avondspits komt langzaam op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land, rond Utrecht met name, ook bij Rotterdam. Daar veroorzaken de werkzaamheden aan de A20 extra reistijd. Nou, wat valt er nu echt op? Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen, een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de A27. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, ja, daar loopt de vertraging flink op door de afgesloten wijkertunnel vanwege werkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf de afrit Haarlem Zuid. De extra reistijd is zeker een half uur. Je wordt er omgeleid via de A22. Dan de A20 vanuit Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen nu 8 kilometer file vanaf knooppunt Rijnsweerd. En de vertraging is een kwartier.
5: Dankjewel. Nou, vraag gauw een plaat aan nog voor de Temmende Takeover. Kan via de NPO Luisterapp.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Mam, waar is mijn zwembad?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
14: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
25: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
25: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
28: Onlineveilingmeester.nl.
0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: prachtige smaak heb jij.
1: Ja, toch?
0: Hoe kwam je aan deze?
1: Ik ben al heel mijn leven eigenlijk wel Michael Jackson fan. En ik vind dit toch altijd wel een heerlijk plaatje. Dus die hoor ik graag.

0: Blue skies up above. Het is natuurlijk altijd lekker weer als je zon mieu draait. Zeker Dark Before the Dawn en ook nog Chef Mucho Mambo. Maartep. Maartep.
1: Goedemiddag.
0: Heet je echt Maartep?
1: Maarten, ja.
0: Oh, Maarten. Nee, je hebt gestuurd een appje met Maartep met een B op het einde.
1: Oh, nee, dat is een typfoutje, denk ik.
0: Oh, ja. Hey, dat doe je, als je het dan snel tikt, dan tik je net de verkeerde letter natuurlijk in.
1: Ja, klopt, ja. Daar heb ik nog wel eens last van.
0: Ik heet vaak Pauk.
1: Ja, precies.
0: De K en de L zitten naast elkaar. Maar goed. Maarten, wat wil je aanvragen?
1: Man in the Mirror van Michael Jackson.
0: Man.

Deze plaat van Michael Jackson. Ik was ook zo'n fan van dit nummer. Ik schreef hem fonetisch helemaal uit, die tekst. Niet het woord fonetisch zelf, want dat is echt super lastig trouwens. En nu eentje voor Arjen. Dit is America.

0: America's Sister Golden Hair. Nog eentje, denk ik, in de 10 Minute Takeover. En dit is een bijzondere. Want Boukje, ik had jou 2 weken geleden aan de lijn.
1: Ja, klopt, helemaal.
0: Jij was toen waar naartoe onderweg ook alweer?
1: Toen gingen we naar Royal Park Live, naar Level 42.
0: Oh, hoe was het?
1: Ja, geweldig. Wat een prachtige sfeer is daar.
0: Ja, dat ik was er ook op een andere optreden. Heerlijk, hè? Ja?
1: Ja, zo lekker kleinschalig, zo gemoedelijk. Nee, het was heel leuk.
0: Nou, dat is niet wat je vanavond gaat doen?
1: Nee, dit is heel wat anders.
0: Niet kleinschalig? Want waar ga je heen?
1: We gaan vanavond naar Pitbull.
0: Ja joh, je gaat naar Pitbull en die staat in Gelderdoom.
1: Ja, ik denk dat het heel warm wordt, maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: Annemieke Scholaert zou je nu het stempel breed willen geven, denk ik. Level 42, Pitbull.
1: Ja, Bruno Mars. Ik ben heel breed in de muzieksmaak, inderdaad. Ja, ik vind heel veel leuk. Wij vinden heel veel leuk, ja.
0: En met wie ga je?
1: Ik ga met mijn vriend Henk. En nog met een collega en haar dochter.
0: Nou, heel veel plezier vanavond. Ja. En dit is alvast om in de stemming te komen.

0: Imagine Dragons. Thunder is niet op komst, maar meer over het weer natuurlijk zometeen. Eerst nu het verkeer en dat krijg je van Wijnand. Hi Wijnand.
1: Ja, hele goede middag. Ja, de avondspits die komt verder op gang met vooral veel drukte in de regio Midden. En die drukte wordt wat versterkt door de werkzaamheden her en der. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch te rijden het verkeer langzaam over een flinke afstand tussen Utrecht en Everdingen. 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat hangt samen met de afgesloten A27 tussen Everdingen en Gorkum. Verder zien we een lange file staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen het Klausplein en knooppunt Benelux. 15 kilometer met daar ruim een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A15 vanuit Europoort bij Rotterdam-Charloos. De hoofdrijbaan is daar dicht. Op de A15 zelf is de vertraging ook flink opgelopen, ongeveer een half uur vanaf Rozenburg. Verder veroorzaken de werkzaamheden aan de A20 file vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel Wijnand. En hier is Juri van de NOS met het nieuws.
2: Goedemiddag Pauk. Een man die online dreigde... Ja, die zitten naast elkaar, de K en de L. Tikfoutje. Het nieuws. Een man die online dreigde om de Britse politicus Nigel Farage dood te schieten is opgepakt, meldt de krant The Telegraph. Farage is de leider van anti-immigratiepartij Reform UK. In Hoogvliet is een man gearresteerd voor het handelen in illegaal vuurwerk. In zijn huis lagen ruim 100 cobra's, een tas met mortieren en ander zwaar vuurwerk. Twee kinderen zijn in Utrecht onwel geworden nadat ze cannabissnoepjes hadden gegeten die ze hadden gevonden op een parkeerplaats bij school. De politie waarschuwt ervoor. Het gaat volgens de politie inmiddels weer goed met de kinderen. En bizarre beelden uit een trein in Canada. Die trein was ingezet om mensen te evacueren uit een gebied waar nu hevige bosbranden zijn. Maar de hulpverleners komen uiteindelijk zelf vast te zitten terwijl ze worden omringd door vuur.
3: This is getting a little scary.
4: Ja.
3: Holy shit.
4: Okay, yeah, this is...
3: Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
2: Volgens Canadese media hebben die hulpverleners het allemaal overleefd en konden ze veilig wegkomen.
0: Ook daar dus bosbranden in Canada.
2: Ja. Ja.
0: Heb je ook nog het nieuws, Juro?
2: Ja hoor, Pauk.
0: Of is het Juru?
2: Juri. Het is zonnig, 24 tot 31 graden. Morgen ook wel warm, maar wel meer wolken en misschien een enkel buitje.
0: Maar die thunder, die komt er dus niet, hè?
2: Nee, ik denk het niet.
0: Niet zoals een paar weken geleden?
2: Nee, zeker niet. Nee. Okay.
0: We hebben al twee van die enorme onweerstormen gehad in Nederland deze zomer. Dus misschien is het ook wel even genoeg geweest. Wie zal het zeggen?

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: En die sfeer is heerlijk in deze. You're the What a Way to Die. En ook nog Ice House.
1: De moeilijkste vraag.
0: We brengen verkoeling waar we kunnen met aan de ene kant Ice House, graag gedraaid, Raymond. Of een waterfles die je dan zelf moet vullen. Erik heeft hem inmiddels binnen. Erik de postbode laat zien dat hij hem ook gebruikt met deze warme dagen. Jij kan hem ook verdienen, de waterfles met Pauls gemeente pils. Maar geef dan even antwoord op de moeilijkste vraag. Je kent het album American Idiot van Green Day misschien wel. Wie was eigenlijk de president van Amerika toen zij die plaat uitbrachten? Als jij het weet, stuur het door via de NPO Luister-app.

0: Logical Song, Supertramp.
1: En dan nu de moeilijkste vraag.
0: Gaat niet per se over muziek, maar meer over politiek. Maartje, hallo.
2: Hallo.
0: Of laten we het dan eerst over muziek hebben. Vind je dat leuk, Green Day?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Dus dat album heb je wel veel geluisterd, American Idiot?
2: Nou, dat niet per se, maar ja, jaren 90, dus ja, daar hou ik van.
0: Oh, Dookie was dan misschien meer jouw tijd met When I Come Around en Basket Case en zo.
2: Ja.
0: Dit is dan voor jou gewoon oude meuk uit 2004. Want Maartje, wie was die president van Amerika toen ze die plaat maakte?
2: Bush.
0: Ja, is goed. En dan heb ik nog een makkelijke vraag voor je. Want, en dat vinden de meeste mensen heel spannend, maar het is echt een makkelijke vraag. Want wie is de huidige president van Amerika?
2: Dat is Donald Trump.
0: Ja hoor. Je hebt een waterfles gewonnen.
2: Ja!
0: Het kan een noodpakket zijn in deze dagen, dus gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, Maartje.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: Heb je binnenkort nog vakantie?
2: Over 3 weken, dus dat komt goed.
0: Lekker, dan is deze holiday alvast voor jou.

0: Jam Hot.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Ja, en als we dan toch op de klok kijken, nou, het is werkelijk onvoorstelbaar. Na genoeg exact 4 uur, vrienden, tijd voor het nieuws. Eerst even Paul nog bedanken voor de afgelopen 2 uur. Juri Stubenitski, wat heerlijk om je weer te zien.
13: Is gelijk, Sadie, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
13: In Nieuwegein staan een paar woningen in brand. Ze zijn grotendeels van hout, dus er is veel brandweer. Er zijn geen aanwijzingen dat er gewonden zijn gevallen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zouden 20 Russische schepen zijn geraakt. Oekraïne valt de laatste tijd vaker schepen aan. Eerder waren dat vooral oorlogsschepen, maar nu zijn het ook commerciële doelwitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
14: Dan gaat het vooral om kleine en middelgrote tankers die olie naar grotere overslaghavens vervoeren. En volgens analisten is al te zien dat schepen hun routes aanpassen en transponders uitzetten. Oekraïne wil uiteindelijk bereiken dat Rusland deze routes straks helemaal niet meer kan gebruiken voor de export van olie waarmee ze de oorlog betalen.
13: Justitie in Marokko heeft journalist Ali Lemrabet weer vrijgelaten. Hij werd vorige week opgepakt en verhoord, want hij zou valse informatie hebben verspreid. De journalist bericht al jaren uiterst kritisch over de Marokkaanse politiek en het Koninklijk Huis. Zijn arrestatie leidde tot verontwaardiging bij mensenrechtenorganisaties. En de politie heeft een man van 28 uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis gisteravond in Wormerveer. De buurvrouw van het doelwit was thuis toen het gebeurde.
15: We hoorden een schoten. Dat was geen vuurwerk. Dat was een soort bit van... ze hebben het over een AK-47. Maar volgens mijn man is het de Kalasnikov. Dat ging ta-ta-ta-ta achter elkaar. Het was ook knijterhard. Wie verwacht het nou? Je ziet gewoon, ik zou daar... die wedstrijd kijken, Frankrijk-Spanje. Nou, ik heb geen pukkel gezien, want ik had alleen maar politie over de vloer.
13: Over de aanleiding voor de schietpartij in Wormerveer is niets bekendgemaakt.
12: Het weer.
13: Zonnig, warm, 24 graden aan de kust tot 30 in het binnenland. Morgen iets minder warm, wat meer bewolking en vanaf vrijdag meer kans op een bui.
12: Ja, het wordt killer.
13: Ja, het wordt wat iets frisser.
12: Iets frisser, ja. Of wel even lekker weer.
13: Ja, wel fijn, ja. Een lekker beetje buik. Regen. Ja.
12: Zo is dat.
13: Ja.
12: Dankjewel, Jori.
13: Graag gedaan.
12: We gaan naar Den Haag, daar zit hij weer. Net als gisteren overigens, ja hoor, onze grote vriend. Nee, niet zoals gisteren. Ik dacht dat het Dennis was.
16: Maar wel vorige week. We hebben elkaar vaak gesproken.
12: Ja, maar nog nooit gezien.
16: Nog nooit gezien. Nee. Nou, laten we daar eens veranderingen brengen.
12: Oh, nou, dat vind ik nou een leuk voorstel.
16: Ja, hè?
12: Hartstikke leuk.
16: Goed zo.
12: Hey, voor het zover is, Rijn, even een persoonlijke vraag.
16: Ja.
12: Hoe is met de files?
16: Nou, het is behoorlijk druk op de weg. 280 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken ook soms veel extra reistijd. Op de A4 richting Rotterdam ben je een kwartier langer onderweg tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knooppunt Ketelplein. De A15 richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer wordt over de parallelbaan gestuurd. Je doet er 45 minuten langer over. En de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo-West. Een half uur oponthoud.
12: Ik hoor de laatste ook. Waarom doe je er 3 kwartier langer over? Maar goed. Ja. Dankjewel, Rijn.
16: Tot zo weer.
12: Tot zo. Nou, die heeft ook in ieder geval iets om uit te kijken. Het is bijna tijd voor een nieuwe show. De vervangingsshow 256 mensen met heel veel leuke onderwerpen. We gaan het over vakanties hebben, over teken, over fruitvliegjes. Nou ja, kortom. Blijf er lekker ja, bij. Bis gleich. Tot zo.
17: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
18: Klinkt als een soort spookverhaal.
19: Ja, het is wel gebeurd.
17: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders grijp je mis.
23: Mam, waar is mijn zwembad?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
27: 18+ speelbewust.
28: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
29: Fans van voordeel.
28: Aldi.
32: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
33: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
12: Nou, ik kon het letterlijk volgen.

0: The heat is on. It's on the screen. Oh, lekker man. Gaat ie weer. Het is woensdag gehaktdag, mensen. We mogen weer op die grote zender NPO Radio 2. En nou, de gezelligste, maar ook inderdaad de warmste zender. Maar ook een beetje de airco-zender. Want dat is natuurlijk bloedje, bloedje. Mensen, die zijn kleddertje.
1: Kleddertje?
0: Nou, die zijn inderdaad van zweet, hè?
1: Oh, daarvan. Ja.
0: Die, heb jij er last van?
1: Nee, ik heb daar geen last van.
0: Nou, zo te ruiken wel. Maar in ieder geval mogen we deze show, deze vervangingsshow. Dus steek je vinger op, moet je plassen?
1: Nee, en de grootste zender, hè, dat zeg je altijd. Vandaag weer bevestigd, denk ik.
0: Is dat zo? Zijn er vandaag dus namelijk weer de grootste zender van Nederland, mensen. Applausje voor onszelf.
1: Dankjewel.
0: Het is ook een samensmelting van vormgeving, muziek die handpikt bij Assis en de platenredactie. En goede die. Het is Glenn Vrijdag. En zo heet hij. The heat is on. Oh, lekker man. Gaat hij weer. Het is woensdag gehaktdag, mensen. We mogen weer op die grote zender NPO Radio 2. En nou, de gezelligste, maar ook inderdaad de warmste zender. Maar ook een beetje de airco-zender. Want dat is natuurlijk bloedje, bloedje. Mensen, die zijn kleddertje.
1: Kleddertje?
0: Nou, die zijn inderdaad van zweet, hè?

0: geen last van?
1: Nee, ik heb daar geen last van.
0: Nou, zo te ruiken wel. Maar in ieder geval mogen we deze show, deze vervangingsshow. Dus steek je vinger op, moet je plassen?
1: Nee, en de grootste zender, hè, dat zeg je altijd. Vandaag weer bevestigd, denk ik.
0: Is dat zo? Zijn er vandaag dus samen weer de grootste zender van Nederland, mensen? Applausje voor onszelf.
2: Dankjewel.
0: Het is natuurlijk een samensmelting van vormgeving, muziek die handpikt bij Assis en de platenredactie. En goede DJ's en leuke gezellige mensen zitten er ook tussen.
1: En jij ook, ja.
0: Dus, en ik ben er druk ook. Goed, wij gaan met deze show het over vakanties hebben, mensen. Want ja, we worden toe overvallen door extreem weer. En denk bijvoorbeeld aan hagelstenen, zo groot als, nou zo groot niet, maar wel als golfballen. Of een flinke storm. Hoe beperk je dan de schade aan je sleurhut of aan je auto? Daarvoor hangt campingman Sander Jansen zo meteen aan het apparaat.
1: Sander Jansen, inderdaad. Maar pas op, kijk uit. Want als je niet goed gepakt wordt door een teek, ook deze zomer...
0: Ja, wanneer ben jij voor het laatst gepakt?
1: Nou, dat ga ik niet vertellen.
0: Oh.
1: Dan is er wel een eikenprocessierups in de natuur die jou kan pakken. Daar moeten we het over hebben met boswachter Arjan Posma. En... ja, het is ongelooflijk. Heb je ook last van fruitvliegjes in je prullenbak?
0: Nou, ik eet 's morgens altijd een halve banaan.
1: Halve banaan?
0: Een halve banaan. En dan heb ik vaak als ik het deurtje van de keuken open doe... zitten er allemaal fruitvliegjes op die andere helft.
1: Wat dikke me.
0: Dus dat vind ik een vervelende bijkomstigheid. En ik wil er eigenlijk wel vanaf. Maar daar gaan we vandaag even over hebben met Maria. Maria wie? Dus Maria Middeldorp, mensen. Nou, daar krijg je geen woord tussen als je die aan het woord laat.
1: Schoonmakers per se, dus dan gaan we even vragen hoe dat moet. En wat doe jij met de rest van je banaan? De andere helft?
0: Ik vind het iets te intiem.
1: Oh, sorry.
0: Dus,
1: dan weet ik het wel, denk ik.
0: Mijn lieve Emily de Wild komt binnen. Die hoort iets over bananen en dan staat ze gelijk mee te kijken. Zij is namelijk zelf ook gek op bananen, hè? Het gisteren over gehad.
1: Ja,
0: zeker. We hebben elkaar steeds beter kennen. Lekker een lange talk, kind. Zometeen gaan wij natuurlijk ook de appservice weer instellen. Dat is heel bijzonders.
3: De NPO Radio 2 appservice.
0: Zo is het. Mensen, de appservice. En toen dachten we bij elkaar, we hebben daar lang over vergaderd. Begon vanmorgen om 10 uur al. Waar zullen we het eens over hebben? Toen dacht ik bij elkaar, een zomersplaatje, maar Nederlandstalig.
1: En wat dacht je aan?
0: En ik dacht bijvoorbeeld aan deze. Die is leuk, maar deze kan ook.
4: Hier aan de kust.
0: En welke
4: de Zeeuwse kust?
0: Ja, de Zeeuwse kust, jongens. Zeeuwse kust. En als jij nou zegt, nou, dat is allemaal wel leuk, maar dat bepaal ik wel. Jij bent de aankomende 2 uur de baas van deze grote zender qua muziek. Want qua salaris zit het allemaal al goed. Ja. Dus daar hebben we geen extra baas voor nodig. Dus laat me even weten via de gratis NPO Luister-app... welke Nederlandstalige plaat jou nog meer aan de zomer doet denken. Weet je wel, lekker het strand, lekker de zee. Oh, ik ben zelf ook gek op het strand.
1: Ben je dat nou?
0: Ook wel eens op een naaktstrand. Trouwens, over naaktstrand, het is leuk dat je erover begint.
1: Ja,
0: dat ik erover begin. Ja. Hoe herken je een blinde man op een naaktstrand... waar alleen maar leuke vrouwen zijn?
1: Geen idee.
0: Is de enige man zonder erectie. Maar goed, ik denk, ik laat het hier toch eventjes. Ja. Leuke kijk, zo erectie.

0: maken van Brandend Maagzuur is het Bakermat en Rennie.
1: De NPO Radio 2 appservice. Ja. Voor een plaatje of een praatje.
0: Ik vind dat we dat moeten veranderen. Het is voor een praatje en een plaatje. Wat anders zeg je van of we maken een praatje en opgesodemieten. Of we draaien een plaatje en er komt geen praatje.
2: Ik ga het doorgeven aan de afdeling
0: van Stefan. Ja. Stefan Stassen. Een van de beste voorzorgers van Nederland. En onderdeel van ons succes. Hè? Dat is ook een onderdeel van wat heel vaak hoort hier. Ik wens, wij dachten dus, in alle vroegte vanmorgen, toen wij deze show aan het voorbereiden waren. Excuus overigens, ik had gezegd 256, maar het is 257.
2: Ja, dat zei Tiger Danny. Die houdt de telling bij van de vervangingsshow.
0: Dankjewel, Tiger Danny. Heel veel is daarop binnengekomen. Nederlandstalig.
2: Waarom? Oh, daarop.
0: Ja, ik was nog niet klaar. Heel veel op binnengekomen. Kun jij de deur even dicht doen? En onder andere dit. Ook zo lekker. En deze ook. In Zeeland.
2: Ook leuk.
0: Ook leuk. En mijn persoonlijke keus is er ook bij.

0: natuurlijk enig.
1: Ja, Stefan kwam daarmee, maar ik heb teruggebeld. Ellie uit Hoek van Holland.
0: Ellie?
1: Ellie.
0: Wat leuk.
2: Ja, hallo. Goedemiddag,
0: vriendin. Hallo.
2: We schelen maar 2 letters, Ellie.
0: We schelen maar 2 letters. Laten we hopen dat Sinterklaas zich niet gaat vergissen met de boterletters in december, Ellie.
2: Zo is het.
0: Eddie en Ellie. Was er niet vroeger ooit een duo dat zo heette? Eddie en Ellie. Ellie en... Ja, dat was volgens mij... Weet jij het nog, Ellie?
2: Ja, maar dat heb ik een beetje verdrongen.
0: Oh, je hebt verdrongen. Oké. Oké. Maar goed, Ellie, je komt uit Hoek van Holland en je werkt thuis. Net als mijn zusje. Wat doe jij voor werk?
2: Ja, administratief werk. Dus ik kan zelf mijn tijd een beetje indelen. Dus ik heb vanmorgen gewerkt en dan kan ik vanmiddag lekker in de zon.
0: Oh, wat lekker. Eigen baas dus eigenlijk, zeg maar.
2: Ja.
0: Nou, dat gunnen we je ook. En woon je alleen? Dan heb je een leuke relatie? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
2: Ik ben getrouwd.
0: Oh, met?
2: Met Walter.
0: Oké, allang?
2: Nee, nog niet zo lang.
0: Oh, wat leuk. Hoe lang mag ik vragen?
2: 5 jaar.
0: Nou, dat is toch best een hele ruk. 5 jaar? Ik heb het nog niet zo lang volgehouden met iemand, hoor, Ellie.
2: Nee, jammer. Nee.
0: Ja, zeker. Maar we hebben jou even gegoogeld. Wij snappen heus wel waarom hij zo goed met jou uithoudt. Je ziet er prachtig uit. En je bent handig en je werkt thuis. Nou, sorry, doe mij zo'n vrouw. Nou, Ellie weet wel beter, denk ik. Maar goed. Lieve Ellie, jij hebt een leuke smaak. Ja. Want jij vroeg om een plaat van André van Duin. Waarom?
2: Ja, ik ben groot fan van André van Duin. Ja. Ik vind hem een fantastisch mooie stem. En van dit liedje word ik altijd gewoon vrolijk en blij.
0: Ja, nou, wij ook. Dus we gaan hem voor jou en je man. Hoe heet je man?
2: Walter
0: zei. Dat gaan we Walter en Ellie. Blijf jij even plakken zo?
3: Oh, sorry.
0: Voor Walter en Ellie, deze plaat van André van Duin als de zon schijnt. Hij komt er nu voor jou aan, Ellie.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
2: Dag, Ellie.
0: Doei. Hoi. Leuk, weer een vrouw blijven maken. En Walter. Ja, maar zeker, doe dat natuurlijk wel vaak. Ja, thuis niet natuurlijk. André van Duin als de zon schijnt.

0: Swift.
1: I knew it.
0: Zo is het.
1: I knew it.
0: Ja, ik wist dat ik je kende en toen we een relatie met elkaar kregen, toen lukte het toch niet, hè? Verdikke me. Niet zo leuk als Ellie en Walter, die hebben het leuk met elkaar.
2: Die hebben het leuk.
0: Nogmaals, dank Ellie voor jouw bijdrage aan deze topshow, die vervangingsshow. Welke zender wil dat niet? Verdikke me, jongens, ik zit toch midden nu op Radio 2 te klooien. Wie is daar?
2: Hey Eddie, ja? Jeroen Kijk in de
0: Hey Jeroen, hallo.
2: Ik had even een vraagje.
0: Ja?
2: Ga je nog iets van ABBA draaien?
0: Nee, gaan we niet doen.
2: Niet?
0: Nee, doen we niet.
2: Dan zet ik even iets anders aan.
0: Ja, dan hebben we lekker bij Radio 10, schat.
2: Hoi.

0: Killers. Are we dancers? Only human. Are we human? Only dancers. Are we dancers? Lekker plaatje hoor. Ja, past heel goed hier bij NPO Radio De. Hoe is het buiten?
1: Zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen wat weer wolken. Maar verder weinig verandering. Vrijdag kans op een bui en in het weekend wat koeler.
0: Als je apropos gaat.
1: Ja, ik was wel een beetje.
0: Hoor dan een kleine hesitatie inderdaad. Dat geeft helemaal niks. Nobody is perfect. Nou ja, goed. Hoe dan ook, wij gaan snel schakelen met Den Haag. Want daar zit hij hoor. Oh, daar kijken we naar uit. Rein Baartmans, bijzonder goedemiddag.
2: Bijzonder goedemiddag.
0: Kijk je mee via de beelden?
2: Ja, ik kijk mee via de beelden.
0: Ik zwaai even naar je.
2: Kijk, gezellig. Zwaai terug.
0: Hoi, hoi.
2: Hallo.
0: Hoi, hoi. Ja hoor.
2: Nou, het is erg druk op de weg, Eddy. 360 kilometer file en dat komt vooral door werkzaamheden en ongelukken. Een ongeluk op de A1 richting Hengelo tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Ook een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 50 minuten vertraging. De A15 richting Rotterdam tussen afrit Brielen en Rotterdam-Hijplaat. Er is een ongeluk gebeurd, daarom is de hoofdrijbaan dicht en moet het verkeer over de parallelrijbaan. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur en je doet er een uur langer over. Tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er wordt bij het knooppunt aan de weg gewerkt en daarom is je vertraging 25 minuten.
0: Hoe vind je mijn nieuwe hemd?
2: Ja, staat je goed. Ja, en wit. Lekker zomers.
0: Lekker zomers,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, zeker. Hou hem aan, hè?
0: Wat zeg je?
1: Hou hem aan.
0: Nee, uiteraard, ja.
2: Als ik zet hij gewoon het beeldscherm uit.
0: Oh, nou is dat nou leuk om te horen. Waarom zou je tegen je natuur ingaan, kind? Dankjewel, Marijn.
2: Oké, tot zo.
0: Tot zo, hè. Hoi, hoi. Ja, maar goed. Goed, neutraal doen nu, want dat is die van de NOS, Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Eddy, goedemiddag. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen van het parlement. Vandaag had hij zijn laatste kabinetsbijeenkomst. Naar verwachting wordt zijn opvolger Andy Burnham vrijdag gekozen tot leider van de Labour-partij. En hij is dan vanaf maandag de nieuwe premier. Een man die dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur op een plek waar hij 50 mag. Hij schepte een vrouw die met een kinderwagen overstak. Daar lag het jongetje in. Hij bezweek later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag meer bekend over de zaak. Twee kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met ze. Die snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school. En na 37 jaar neemt Groningen afscheid van groenteboer Remmert.
0: Ach.
3: Zaterdag staat hij voor het laatst op de markt in Delfzijl. Hij vindt het werk op de markt te zwaar worden, vertelt hij bij Omroep Oog Groningen.
4: Nou ja, het uitladen, inladen, tillen, dat is het zware.
3: Ja. Klanten gaan hem missen.
5: Ach, ja, lastig afrekenen. Ja.
6: Gaat hij ze missen?
5: Vreselijk, ja. Ja, echt heel erg. Ja.
7: Hé, hey, dat ga ik echt missen. Joho!
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
7: Dat ga ik echt missen.
4: Ja, ja, ja. Arbeien!
3: Hij weet nog niet wat hij hierna gaat doen. Eerst de boel maar eens afsluiten.
0: Heb jij een leuke groenteboer?
3: Ik heb een leuke groenteboer, ja. En jij ook?
0: Ook een hele leuke groenteboer. Ik was er van de week eventjes. En hij zat toevallig op de groenteafdeling op zijn knieën bij de winterpenen.
3: Oh.
0: Ja, de winterpenen. Dus ik doe een beetje gekscherend. En ik ben op die grootste winterpeen, wijs ik. En ik zeg, dat lijkt die van mijn ex-vriend wel. Hij zegt, zo groot, ze zijn ineens zo smerig. Maar goed, gaat het niet om.
8: Dat kan toch niet?
0: Een voorzichtig lachje van Joeri. Van, oh, ik ben neutraal. Ik kan niet op lachen, hoor. Absoluut niet. Dan heb ik jouw lachjes opgenomen. Had je zwaar getafeld, ouwe. Godsamme, wat een wereld.
3: Ja, dat was ik.
0: Dat was jij. Ja. Nou, dat mag gerust.
3: Dat weet ik nog.
0: Ja, we hebben hem van Duncan ook opgenomen. Daar is hij. Nou, daar had hij een borreltje op.
1: Die is ook leuk.
0: Ja, die is ook leuk. Mensen, de top 5 over 5. Daar kan Joeri vast even over nadenken. Daarvoor gaan we naar het zuiden van Frankrijk, le sud de France. Op de A89 tussen, moet ik even uit mijn hoofd doen, is het volgens mij tussen Lyon en Clermont-Ferrand. Ja, dat denk ik wel.
1: Denk het
0: ook. Ja, daar liep een huwelijkscrisis afgelopen weekend flink uit de main. Dat is Frans voor uit de hand.
1: Oh.
0: Na een ruzie zette een lom, dat is een man, zijn femme, een vrouw dus, langs de snelweg af en reed vervolgens weg.
1: Ja.
0: Oh, ja, dat krijg je van het gesodemieter.
1: Die vrouw bleef dus achter, op de vluchtstrook.
0: Ja, op de vluchtstrook.
1: Dat wilde jij zeggen.
0: Ja, maar wie weet rijdt er wel eens iemand voorbij die haar leven een nieuwe richting opstuurt. Dat weet je natuurlijk niet. Maar zo ga je natuurlijk niet met vrouwen om, hè?
1: Nee.
0: Dat kan absoluut niet.
1: We zijn een goed onderwerp voor de top 5 over 5 met de vraag... Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg?
0: Ja,
6: Dit is, is dit toevallig de afslag naar je hart?
1: Heel mooi.
6: Een hele bedenkelijke plek, hoor.
1: Of wat dacht je van, wil je mijn hectometerpaal zien?
6: Nee, die ken ik niet. Nee, oh, dat is voor dit hier. Ja, nee, dankjewel, hoor.
3: Wil jij in mijn Renault meegaan?
1: Wauw.
6: Wil jij in mijn Renault meegaan? Mm-hmm. Heel leuk. Ik vind dit de leukste tot nu toe. Nou, daar moet natuurlijk toch overheen, hè?
1: Ja, dat gaat niet lukken, hoor. Maar...
6: Oh, zelfvertrouwen, daar zitten jullie in om, hè? Even de deur dicht doen, zo.
1: Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Zullen wij echt hard gaan?
6: Ja, je gaat er inderdaad niet overheen, nee. Maar ja, de leukste is toch wel van Juri. Maar misschien zitten er wel mensen thuis. Of staan ze langs de snelweg ergens, hè? Dat kan wel zo, dat je denkt, verhip. Verhip ook. Moet daar op je bij.
1: Lekker modern.
6: Lekker modern ook. Hip, ja. Shit, ik kan dat... man, shit, man. Ik kan dat beter.
1: Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Verhip, je mag het laten weten via de NPO Luister-app.
6: Moet je erom lachen, Juri?
3: Ja, vind ik heel grappig, ja.
6: Ja, vind ik ook grappig.
3: Ja, komisch.
6: Heel komisch. Zeg al nu.

0: Cyril. Lekker hoor. Het is natuurlijk geen origineel nummer. Maar het heeft wel lekker centjes opgepakt, ja hoor. Heel verstandig. Het is een oud nummer van Smokey, want het heette overigens net zo. Stan Beleden en ik val over the threshold. Zo in je armen. Dit was het origineel overigens. Ja, was dat eigenlijk, vraag maar.
1: 78 van de 78.
0: Oh, was jij 10. Maar lekker plaatjes nog even zo goed. Dit was Stumbling In.
2: Hey Eddie.
0: Ja, schat.
2: Wil je voor mij een heel rustig plaatje draaien?
0: Ja, tuurlijk. Oh, dit vind ik een ontzettend leuk plaatje toevallig. Ik zag hem niet staan, ik heb er overheen gelezen. Mijn excuses. Ja, zeker. Dit gaat over Jesse, het Engels voor Jesse. Een van mijn beste vriendjes heet Jesse de Vos. En je kent hem, hè?
1: Leuke vriendinnen, zo.
0: Ja, Jesse, spreek al man. En dit is een van de grootste hits van Joshua... die ik toevallig heel erg leuk vind. Waar wil je hem eigenlijk?

mooie stem, leuke vent ook. Joshua Kerzen is bij NPO Radio 2 te gast. En het schitterende Jesse. Ja, mooi hoor. Vrienden, wij gaan het over kamperen hebben.

0: Ja hoor, hartstikke leuk allemaal. We gaan het wel over de minder leuke kant van vakantie hebben, hoor mensen. Ja, dat moet ook even besproken worden. Want wat doe je als je vakantie ineens overvallen wordt door extreem weer bijvoorbeeld? En bijvoorbeeld aan hagelstenen, zo groot als golfballen of een flinke storm. Hoe beperk je dan de schade aan je caravan of wattuur? Dat is jammer Frans voor auto. Nou, daarvoor hangt campingman, ik ken hem nog, Sander Jansson aan het apparaat. Is toch hartstikke leuk, Sander. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En leuk om weer een keertje in de show te zijn.
0: Nou, maar ontzettend leuk. Ik vond jou een van de knapste van de televisie, mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat mag zeker. Dankjewel.
0: Dat vindt Baartmans niet leuk als ik dat zeg.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Maar ja, deze zomer, ik heb nog een programma. Ik bedoel, Camp to Go. Dus ik heb toch gewoon een kampeerprogramma. Dus eind van het jaar kun je gewoon weer naar me kijken.
0: Meen je dat nou? Sander, mensen. Ja, ik weet ook waar je woont. Ik denk ergens in Meubelstad. Maar daar komen we later over te spreken. Heb jij tijdens het kamperen zelfs wel eens noodweer meegemaakt, hè, Sander?
1: Nou, niet echt, eerlijk gezegd.
0: Oh, gelukkig.
1: En dat is wel fijn. Ja, want het is wel heel apart, maar... Het kan vreemd lopen, hè? Ik bedoel, life is like a box of chocolates.
0: And so is it. You make your own choices.
1: And you never know what you're gonna get. Dus, nee. En ik vind het wel grappig wat je vroeg dan, zeg maar... hoe je moet voorbereiden op extreem weer.
0: Ja.
1: Nou ja, ten eerste, je caravan of tent... of het liefst op een heuvel parkeren.
0: Ja.
1: De meeste caravans hebben tegenwoordig een hardig hagelbestendig dak.
0: Oh ja, zei je, ja.
1: En wat wel handig is om je voortent te verankeren met stormbanden over de breedte van je luifel. En zorg voor stevige haringen, spanveren. Verder het laagste punt instellen van je luifeltje, zodat de regen er van af kan gaan. Vermijd het parkeren onder bomen. Onder bomen is ook wel, weet je wel. Je denkt, de bomen die zorgen voor genoeg schaduw. Maar als een storm aankomt, zet hem dan niet onder een boom. Want,
0: En zeker niet met bliksem en donder. Absoluut. Oh god, pas op.
1: Ja, dat.
0: Nee, moet je niet onder een groot ding gaan staan. Waar mensen gaan bij mij ook willen schuilen. Wat daar van zegt, niet doen. Staat er bliksem in, slaat.
1: Nee, maar het gekke is, de meeste mensen worden wel eens verrast. Ja. Want het kan soms op een hele zonnige dag, 40 graden, opeens... Ja, hagelen, met name bij het Gardameer, is dat eigenlijk ieder jaar wel raar.
0: Is dat zo bij het Gardameer, ja?
1: Nou, dan ziet je caravan eruit als een soort golfbal.
0: Ja, oei. Maar, dat is niet alleen bij het Gardameer, hoor. Overigens, Sander, een vriend van mij, die zijn het Galilea-meer geweest.
2: Ben je dat nou?
1: Okay.
0: Ja, dat is jou wel bekend. Daar heeft Jezus natuurlijk over het water gelopen, hè?
2: Ja.
0: Nee, maar serieus, een vriend van mij zijn daar naartoe gegaan. Dus,
1: ja, dat geloof ik.
0: En die wilde graag een bootje huren, Sander. Dus je zegt, wat kost dat? Ja. Weet je wel, dat willen we natuurlijk... Dat kost al gauw €500 per kwartier.
1: Of zo.
0: Met die prijs verbaast me niks dat Jezus aan het lopen was. Maar goed, genoeg daarover. Maar de auto bijvoorbeeld, hebben die tent... Sorry schat, nee, maar die tent, dat snap ik wel. Maar de auto staat daar ook. Ja, die kun je natuurlijk niet beschermen tegen hagel en dat soort zaken, toch Sander?
1: Nou ja, tegenwoordig heb je wel van die hageldekens... die je over je vooruit kunnen doen en de achteruit... en dan tussen de deuren geklemd.
0: Oh ja, dat
1: werkt echt heel goed.
0: Je werkt dat goed? Ik zie wat een goede tips. Ik ben me nu niet voor niks gebeld. Ja.
2: Nee, ik of
1: dekens. Als je dekens hebt, dat kan natuurlijk ook. Ja. En tijdens het rijden, laat die caravan bij zware wind gewoon lekker staan.
0: Ja.
1: En anders moet je gewoon het stuur goed vasthouden.
0: Ja, sowieso een goed idee. Ook met goed weer. Zijn er trouwens ook vakantiebestemmingen waar ik minder snel te maken krijg met van die weersomstandigheden? Schiet mij één keer die binnen, die vraag.
1: Waar je minder... Ja, dat is Noord-Europa en Scandinavië. Zeg maar de cool-cations. Denemarken en Zuid-Zweden, Noorwegen. Maar ook Atlantische kustregio. Dus zeg maar Bretagne, Normandië, Noord-Spanje, Baskenland.
0: Ja.
1: Omdat die direct onder invloed staan van de Atlantische Oceaan. En hebben die zeg maar een soort van, hoe zeg je dat? Een natuurlijke airconditioning en dus een stabiele weersysteem.
0: Goed idee,
1: Weer
0: van die tips, allemaal van Sander. Die heeft overigens zijn eigen website. Wel even leuk om daar eventjes op te kijken. En daar kwam ik op tegen, een woord wat ik helemaal niet kende. Wat jij ook doet. Jij bent namelijk ook nog ortomoleculaire specialist.
1: Juist, klopt.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat je dus zeg maar een soort... Ik kan bijvoorbeeld een blauwdruk van je maken wat betreft... En dan door middels een bloedonderzoek. Het gaat gewoon via capillair, via een vingerprikje. En dat noem je een EMB, een energetisch morfologische bloedtest. Dus dat houdt in dat je energetisch gaat kijken hoe jouw mineralen, vitamines, neurotransmitters allemaal in je lichaam zitten.
0: Huh?
1: Dus als je last hebt van vermoeidheid of overgangsklachten. Overgangsklachten heb je ook last van,
0: maar serieus, ik maak geen gein. Maar ik heb toevallig aan mijn huisarts van de week gevraagd. Mensen denken, dat komt nu op grap, maar het is echt zo. Zou het kunnen zijn dat ik een voedselallergie heb? Weet je wel, wat ik heb? Ik ben af en toe was heel moe en zo na het eten.
2: En ook van jou, hoor. Ja.
0: En jullie ook van mij. Maar hij zegt, nou, die voedselallergietesten die zijn niet echt betrouwbaar.
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Weet je, nogmaals, de farmaceutische industrie is een beetje wars tegen de natuurlijke geneeswijze. Ja. Maar ik vind dat je dat gewoon moet kunnen combineren. En het mooiste is als je complementair kijkt. Weet je, als je naar de arts gaat en je hebt last van je huid en je darmen, dan ga je naar de dermatoloog voor je huid en die krijg je een zinkzalf, eventjes gechargeerd. Ja. En bij de maag-darmspecialist krijg je weer iets anders. Maar als je naar een orthomoleculair specialist gaat, om heel natuurgeneeswijze, die kijkt dan naar het geheel en die komt er dan bijvoorbeeld achter dat jouw darmen niet helemaal lekker werkt en dat je misschien last hebt van een lekkende darm. Ja. Want je bent niet wat je eet, maar je bent wat je opneemt.
0: Nou, mensen, ga maar. Nou, roep je site.
1: Ja, www.sanderjansel.nl.
0: Zo makkelijk is het. En laat daar een bloedonderzoek of een darmonderzoek. Ik doe het ook wel eens bij mensen. En dan zijn ze toch altijd heel tevreden met de uitslag.
1: Ja, maar dat is net even wat anders, toch?
0: Ja, zeker. Ik vond het fijn, Sander. Ik hoop dat jij het ook leuk vond.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel. Succes en tot volgend jaar.
0: Tot volgend jaar. Doeg!
3: Er is waar.

0: bent Tim. 3, 2, 1 en het komt weer goed. Joehoe, hoe.
1: Mooi gezegd.
0: Zegt een uil ook, hè? Joehoe, hoe. Niet een homoseksuele, die zegt joehoe, hoe. Dat is echt zo. Zit bij mij in de tuin. Nou, niet lang meer kan ik je vertellen. Vandaag gaat de 5 over 5 mensen, dat is deze muziek van, over La France. Want er was een stel, en dat heb ik net ook verteld, maar voor de mensen die het gemist hebben, die reden dus op de A89. Die kregen gesodemieten met elkaar, auto gestopt, stappen allebei uit, gaan ruzie maken op de snelweg. Die vent stapt in zijn auto, rijdt zo weg, laat zo die vrouw staan daar.
1: Bizar.
0: Het is natuurlijk waanzin. Ik bedoel, er zijn makkelijker manieren om van elkaar af te komen. Maar je gaat niet een vrouw alleen achterlaten op de snelweg.
1: Is wel gebeurd. Die vrouw, staat er nog steeds. Je kan net zo goed meteen op zoek naar een nieuwe relatie.
0: Ja, als je er dan toch staat.
1: Nou, daarom, wat zijn openingszinnen voor op de snelweg, is de vraag in de top 5 over 5 vandaag.
0: Ja.
1: Zo was daar Suzanne, die stuurde al in: ik ben totaal verliefd op jou.
0: Totaal.
1: Totaal.
0: Ja.
1: Best aardig.
0: Best leuk. Nou, Dave deed het beter, dus hij hebt er nog. Dan segment erna, dat doen we volgende week even. Oh. Ja. Wat zijn de openingszinnen voor op de snelweg? Als je dan toch op zoek bent naar een nieuwe partner, kun je bijvoorbeeld zeggen: zou ik even in jouw tunneltje mogen glijden?
1: Nou, chic.
0: Chic, toch?
1: Ja, maar het kan beter, toch?
0: Het kan beter, vind je niet, Luc?
2: Zeker. Wat dacht je van: hoeveel is de pH naar jouw hart?
0: Zegt niet.
1: De péage.
0: De péage. Ja, als je er een centje voor vraagt. Zoals mijn zusje. Maar dan heb je ook wat.
1: Dat brengt ons weer bij de vraag. Wat zijn de openingszinnen voor op de snelweg? Alles welkom via de NPO Luister-app.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones.

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Aparte stem. Vrienden, het is met een paar seconden in Nederland 5:00 precies. En dat betekent Juri Stubenitski van de NOS met het nieuws. Goedemiddag.
7: Hey Eddy, goedemiddag. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort door een brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden. 9 huizen zijn ontruimd, vertelt de brandweer.
8: Er zijn geen gewonden gevallen of niemand gewond geraakt. Iedereen is buiten, zijn opgevangen door de gemeente hier verderop bij een school. Zijn natuurlijk enorm geschrokken. En sommigen kunnen ook voorlopig niet terug naar hun woningen. Maar daar zal de gemeente voor de rest hun aandacht aan geven.
7: De brand in Nieuwegein is min of meer onder controle, maar het blussen zal nog wel even duren. De politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die mensen oplichtte met beleggingsfraude. In Nederland denkt de politie dat zo'n 550 aangiftes over deze groep gaan. Wereldwijd zijn er tienduizenden mensen slachtoffer geworden van de zogenaamd financieel adviseurs. Tijdens de hittegolf van eind vorige maand en begin deze maand zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar waarschijnlijk speelt de hitte een rol.
9: We zien in heel Nederland verhoogde sterfte. In het zuiden en in het oosten is het wel wat hoger dan in het noorden en het westen van Nederland.
10: Hoe komt dat?
9: Omdat het in het zuiden en het oosten, denken we, wat warmer was dan in het noorden en het westen van het land.
7: Vooral ouderen en kwetsbare mensen lopen meer risico tijdens een hittegolf. En landen in Europa.

0: Europa hebben steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand.
1: Oh.
0: Dat zand waait nog net zo vaak naar het noorden, maar het komt in steeds grotere hoeveelheden tegelijk, blijkt uit onderzoek. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. Vooral landen in Zuid-Europa die het meeste Sahara-stof over zich heen krijgen, hebben mensen daardoor moeilijker. Ze kunnen ook moeilijker aan de normen voor schone lucht voldoen. Vooral astma-patiënten kunnen longproblemen krijgen door
1: dat Sahara. Een vriend van mij is daar dus door overleden, in de Sahara.
0: Oh.
1: Ja, die hebben ze daarna gewoon de begraven natuurlijk. Dus ja, dat
0: is
1: vervelend. Ja. Ja. Over begraven gesproken. De paus heeft trouwens laten weten zowel niet begraven als gecremeerd te worden. Hè?
0: Oh ja?
1: Ja, doe dit niet.
0: Waarom niet?
1: Hij is nu niet dood. Maar goed, hoe is het met weer?
0: Zondag bij 24 tot 31 graden. Morgen wat meer wolken, maar verder weinig verandering.
1: Dankjewel, Juri.
0: Graag gedaan.
1: Goed. Of het mijn vriend nog is, weet ik niet. Maar hij is hier wel, Rijn Baartmans. Het was een grapje wat je maakte, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt.
1: Goed zo. Ja, ja, mooi zo. Nou, dan is alles weer oké. Okay. Rijn Baartmans van de ANWB. Jij hebt natuurlijk een hele lange lijst met files.
2: Ja, dat klopt. 400 kilometer in totaal en dat is drukker dan gebruikelijk. Het is onder andere erg druk op de A2 richting Den Bosch. Ze zijn aan de weg bezig tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. En op diezelfde A2 richting Den Bosch staat een kapotte auto tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer, 20 minuten oponthoud. De A20 richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden 25 minuten extra. En de A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Everdingen wordt aan de weg gewerkt en daarom ben je 20 minuten langer onderweg.
1: Is er wel eens een plaat speciaal voor jou gedraaid op deze zender?
2: Nee, geloof ik niet.
1: Wat is jouw favoplaatje?
2: Favoplaatje, goed.
1: Denk er even over na, dan om 5:30, dan weet je het vast en dan gaan we die misschien even voor jou schedulen.
2: Heb ik niet verdiend natuurlijk, maar dat
1: nee, je hebt iets heel anders
2: vind
1: verdiend.
2: Ik heel lief van je.
1: Nou, maar het is ook een kant van Eddie.
2: Oké.
1: Okay. Nou,
2: zie je zo.
1: Zie je zo.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
4: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
9: Hier, moet je opletten.
8: Chocomel?
10: Sloopmelk.
8: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
10: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melkunie breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
15: Kom naar Museum Batavialand.
16: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
15: Parkeren kan bij Bataviastad.
16: Dus kom naar Museum Batavialand.
17: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.

0: laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.

0: radio voor een centje meer.
1: Krijg jij meer geld?
0: Nou, toen ik erachter kwam dat jij nu betaald kreeg voor deze show, verbaasde me ook wel een beetje, hoor. Ik heb even gezien wat het is, dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Vind je niet leuk?
1: Ja.
0: Zeg mensen, de top 5 over 5, dat gaat gewoon beginnen zometeen. Want ja, in Frankrijk is natuurlijk afschuwelijk gebeurd. Er zat een stel in, en dat is getrouwd. En die kregen dus een fitty met elkaar. En in fitty is Engels, is dat, zoek het op, kind. En ja, en toen is hij gestopt, pardoes.
1: Met de auto?
0: Met de auto, je hebt de snelweg met de auto, ja.
1: Oh, dat zei je niet.
0: Ja, zei ik het niet. En mensen stappen uit, gaan dus op die snelweg op de vluchtstrook nog even ruzies te maken. Hij krijgt een zodenpest in. En ja, hij stapt zijn auto in, deur op slot. En hij geeft gas en laat die vrouw daar zo op die snelweg. Nou, dat kan toch niet, mensen. Dat vind ik echt niet, absoluut niet kunnen.
2: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan ook niet. Ze hoorden hem nog roepen.
2: Odevaart!
0: Hai, hai! Hai, ja. Hai!
1: En sta je dan als vrouw? Maar ja, ze komt meteen op zoek naar een nieuwe relatie. Dat is dan wel weer fijn. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg?
0: Precies.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
5: Top 5 over 5.
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Ja, mensen. Dus wat zijn nou leuke openingszinnen voor als je dus, nou ja, je bent achtergelaten daar. Afschuwelijk. Ook als man zijn, hè. Als de vrouw wegrijdt, kan natuurlijk ook. Dat je daar gewoon in je uppie staat bij die parkeerplaats. Weet wat het is. Nummer 5, mensen. Wat zijn de openingszinnen voor op de fucking snelweg? Kenneth en Marie zeiden, kan ik hem bij jou even invoegen?
4: Nummer 4.
0: Ja, heb jij ook nog een leuk dingetje, Luc?
6: Zeker. Op nummer 4 staat Roy. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Ben je een automaat of word je liever handgeschakeld?
0: Oh, ik ben van twee kanten.
3: Nummer 3.
0: Dat ga je niet uit, en jij?
1: Oh ja. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Op nummer 3 staat Tessa. Ik ben een ANWB'tje verliefd op jou.
0: Oh, nummer. Nog roepen.
2: Odevaart.
0: Hai, hai. Hai, hai.
1: En sta je dan als vrouw? Maar ja, ze komt meteen op zoek naar een nieuwe relatie. Dat is dan wel weer fijn. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg?
0: Precies.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
5: Top 5 over 5.
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Ja, mensen. Dus wat zijn nou leuke openingszinnen voor als je dus, nou ja, je bent achtergelaten daar. Afschuwelijk. Ook als man zijn, hè. Als de vrouw wegrijdt, kan natuurlijk ook. Dat je daar gewoon in je uppie staat bij die parkeerplaats. Weet wat het is. Nummer 5, mensen. Wat zijn de openingszinnen voor op de fucking snelweg? Kenneth en Marie zeiden, kan ik hem bij jou even invoegen?
4: Nummer 4.
0: Ja, heb jij ook nog een leuk dingetje, Luc?
6: Zeker. Op nummer 4 staat Roy. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Ben je een automaat of word je liever handgeschakeld?
0: Oh, ik ben van twee kanten.
3: Nummer 3.
0: Dat ga je niet uit, en jij?
1: Oh ja. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Op nummer 3 staat Tessa. Ik ben een ANWB'tje verliefd op jou.
4: Oh. Nummer 2.
0: Dat is allemaal weer mooi. Wat zijn nou openingszinnen voor op...

0: Kenneth en Marie zeiden, kan ik hem bij jou even invoegen? Nummer 4. Ja, heb jij ook nog een leuk dingetje, Luc?
1: Zeker. Op nummer 4 staat Roy. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Ben je een automaat of word je liever handgeschakeld?
0: Oh, ik ben van twee kanten.
2: Nummer 3.
0: Dat ga je niet uit, en jij?
3: Oh ja. Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? Op nummer 3 staat Tessa. Ik ben een ANWB'tje verliefd op jou.
0: Oh. Nummer 2. Dat is dan wel weer mooi. Wat zijn nou openingszinnen voor op de snelweg? Harry en Iris, komt die aan. Zeg, Iris, wil jij misschien aan mijn laadpaal?
2: Nummer 1.
0: Erg seksueel allemaal, hoor.
3: Ja, maar dat werkt altijd.
0: Ja?
3: Wat zijn openingszinnen voor op de snelweg? De nummer 1 van Frans. Mag ik wel door jouw Rode Kruis?
0: Ah, oh, wat leuk.

0: Norvège, uit Noorwegen, helemaal een Kylie.
1: Zo! What the holy fuck! Moet je kijken hoe achterlijk gestoord dit duur is! Dat geloof je gewoon niet! Het sterf letterlijk van het leven! Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar! Kom maar, kom maar, kom maar! Bomen! Hoeveel zijn er? Oh,
2: een nieuw wapen laat vuur!
1: Ja, wat hebben we weer een prachtige dieren! Gadverdamme, ga weg!
3: Nieuws uit de natuur.
0: Ja, dan had je hem ook gelijk naartoe kunnen knippen. Maar we zijn gelijk geweest. Het is nu niet in Noorwegen, kom uit Engeland. Die andere jongens, die baaien een paar
4: huppeltjes.
0: Ja, die komen uit Noorwegen.
4: Leuk plaatje is dat.
0: Ja, heel leuk plaatje. Ik hoorde hem voor het eerst en ik was gelijk enthousiast. Dat heb ik niet zo snel bij muziek.
4: Nee, maar ik vind
0: het
4: ook
0: pas leuk als ik hem uitzet.
4: Laat het plaatje van de drie jongens zien. Toen vond jij het al snel leuk.
0: Goed, het is weer heerlijk weer om te trekken, om erop uit te trekken, mensen. Want grote kans dat je de komende dagen de verkoeling gaat opzoeken in de natuur, Duncan.
4: Zeker. Maar pas op, kijk uit, want als je niet gepakt wordt door een teek, dan is er wel een eikenprocessierups om je te pakken. Deze kleine beestjes kunnen voor veel ongemak zorgen. Dus we winnen even wat informatie, adviezen en tips in bij de beste boswachter van Nederland, Arjan Posma.
0: Zo is dat, en die heb ik een paar weken geleden ook gesproken. Arjan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
0: Weet je het nog? Heb je er nog een mooie herinnering aan?
5: Jazeker, ja. Echt.
0: Ja,
5: ja, ik loop nog steeds te glunderen.
0: Echt waar? Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk mooi om te horen. Laten we beginnen met de tik. Daar kun je dus, als je daardoor gestoken wordt en dat niet ziet, en er is een rood vlekje op je lichaam en er niks aan doet, jaren later kun je daar heel erg de ziekte van Lyme van krijgen. Nou, dat wil je natuurlijk niet. De vraag is niet zozeer gelijk hoe kom je van het beest af, maar hoe komt hij op je lichaam terecht, Arjan?
5: Nou, we dachten vroeger, er zijn mensen die denken die teek zat in een boom en ja, die springt dan als een soort panter op je hoofd.
0: Ja, is niet
5: nou,
0: zo.
5: Zo'n teek is een mini spinnetje, dat lukt helemaal niet. Nee, hij zit op het eind van het gras. Ja. Nou, we dachten altijd dat hij ons vastgreep en dan liet hij zich van het gras aftrekken, maar dat blijkt ook niet zo te zijn.
0: Nee.
5: Hij maakt gebruik van statische elektriciteit. Oh. En door dat spanningsverschil kan hij als het ware een soort sprong maken van 30 centimeter. Hij wordt als het ware op je been gezogen.
0: Oh.
5: En ja, dan is de allerbelangrijkste reden waarom er nu zoveel tekenbeten zijn, dat is omdat wij veel naar buiten gaan. En wat doen we dan? Dan trekken we een korte broek aan.
0: Ja.
5: En een korte broek is gewoon de eerste bescherming. Dan ben je al 90% van de tekenoverlast ben je kwijt.
0: Oh,
5: als je dan
0: wist
5: een lange
0: ik
5: broek
0: helemaal
5: aantrekt.
0: Niet. Ja. Ja.
5: Ja, want hij komt op je been terecht en dan gaat hij omhoog kruipen.
0: Ja, natuurlijk.
5: En hij zoekt een warm, vochtig plekje en dan komt hij als eerste in je kruis terecht.
0: Oeh, dat kan
5: maar als je daar een lange broek aan hebt, dan blijft hij op je broek zitten. Nou, heel vaak laat hij na een paar minuten al los. Als je nog een blouseje een beetje overhangend hebt, zoals een of een t-shirt in je broek, maar een beetje eroverheen hangend, ja, dan blijft hij daar een paar minuten zitten en dan laat hij het ook weer los. Ja. Dus dan heb je eigenlijk een geweldige bescherming.
0: Ja, dus bescherm jezelf tegen de teek, mensen. Want ik ben wel eens op een hele gekke manier ben ik gestoken, terwijl ik gewoon een lange broek aan had. Was in de discotheek. Dus pas op, daar moet je niet wezen. Dus houd daar wel rekening mee. Zeg, hoe komen we van die beestjes af? Of zijn ze nuttig voor de natuur?
5: Nou, nut vind ik altijd moeilijk, want wat is ons nut dan eigenlijk?
0: Nou, we met elkaar.
5: Maar het blijkt dat bijvoorbeeld evolutie gaat sneller als er teken in een systeem zitten. Dus dat, het schijnt wel enigszins van nut te zijn. Maar als je nou een tuin hebt waar je opeens last hebt van teken, of je bent een gemeente met een openluchtzwembad of zoiets dergelijks, we hebben al jaren gezocht naar iets om heel makkelijk die teken te kunnen bestrijden op zo'n plek. En nou blijkt, we hebben met lokschapen gewerkt en dat werkt allemaal niet zo goed. Nou blijkt het als je daar 4-5 kippen laat rondlopen.
0: Ja.
5: Voor 1-2 weken. Dan is alle teken zijn opgeruimd. Die kippen zijn erin gespecialiseerd. Hun ogen zitten precies op die hoogte. En blijkbaar vinden ze lekker. Want ze gaan als meest achter die teken aan.
0: Oh.
5: Dus ik heb een tijdje terug op een congres met allemaal mensen uit ongediertebestrijding gesproken.
0: Mm-hmm.
5: En toen zei ik, nou, we hebben wel eens grazende loonwerkers met schapen. Maar misschien kan je ook, je kan kippen heel makkelijk wennen aan een rennetje dat je soms weer ergens anders net zet.
0: Ja.
5: En dan zet je zo'n toompje kippen neer voor een week of wat dan ook voor de gemeente. En dan worden alle teken worden zo uit het park of uit het openluchtzwembad zwembad opgeruimd.
0: Ja, precies. Ja, Duncan heeft ook een vraag. Ik mag je zo stellen. Ik geef je wel een teken. Maar die processierups, die is er dus elke zomer weer. Als je dan gemerkt dat je dus toch geprikt werd, hè, dus ijs en wederinnende, ja, verdikken me nog aan toe. Wat is dan de beste handeling die je kunt doen?
5: Nou, die haartjes, dat is een soort proteïne, een soort eiwit. En die gaan in je huid zitten jeuken. We hebben trouwens langs het strand ook zo'n rups al jarenlang, de bastard satijnrups. Ook zo'n harig ding.
0: Ook zo'n harig dingetje, je hebt wel eens gezien op de snelweg.
5: Ja, maar in ieder geval, als je zoveel jeuk hebt, dan moet je niet gaan krabben, gaan het ontsteken. Nee, die proteïnen vallen uit elkaar boven de 40 graden. Dus het enige wat je moet doen, is naar de sauna.
0: Dat is sowieso een goed idee.
5: Het nuttige met het aangename verenigen en dan ben je zo van de jeuk af.
0: Ja, afschuwelijk, want jeuk, dat wil je niet. En dus je moet toch oppassen, want je kunt overal gestoken worden. Hè? Dus als je waar je ook bent, trek zoveel mogelijk kleding aan in je benen, of erger nog.
5: Nou ja, die haartjes die vliegen gewoon door de lucht heen. En die wurmen zich als het ware een beetje onze huid in. Ja. En dan gaan ze jeuken. Dus ze schieten niet eens echt op ons af. Maar ze hangen daar gewoon in de rondte.
0: Ja.
5: En daar moeten we dus een beetje voor uitkijken. Dit soort dingen gaat altijd cyclisch met dat soort nachtvlinders. Ja. Dus vorig jaar veel minder. Begonnen er meer vlinders te vliegen. We wisten al, er komen er nu meer. Maar ook nu het zo heel warm is en droog, dan is het maar de vraag hoeveel van die rupsen het werkelijk weer overleven.
0: Zo is
5: het. Dus volgend jaar heb je kans dat het weer weer naar beneden is gegaan.
0: Ja. Ja, en over beneden gesproken, als je dus alles nou uittrekt en gewoon netjes neerlegt en naakt gaat liggen, kun je dus ook gestoken worden op de gekste plekken. Bijvoorbeeld in je penis. Kan ook maar zo, hè. Kun je door een teek gestoken worden.
4: Hoe heb je hem voorbereid?
5: Ja, maar overal waar het een beetje warm en vochtig en donker is,
0: dat
5: vind
0: zeg je,
5: de penis.
0: Ja, dat vind ik heerlijk dus. Dat wil je niet in je penis gestoken worden.
4: Nee, maar heb je dan geen voorheid?
0: Nee, wel een auto met de vooruit. Oh. Dat was het, Arjan. Dankjewel, Ben, jongen. Tot de volgende keer, hè.
5: Tot de volgende keer. Doei.

0: Ja, we doen allemaal mee voor een centje. Justin Temba.
1: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
1: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.
0: Het is ruim 17:30 geweest. Goedemiddag, NPO Radio 2. Het weer nu bij monden van Duncan Frasch.
3: Vanavond wolken en zon bij een graad of 17. Morgen wat meer wolken en 24 tot 30 graden.
0: Ja hoor, en we mogen weer samen op die grote zitten. Nou, dat is goed nieuws. Daar is hij weer, mijn radiovriend Rijn Baartmans. Bijzonder goedemiddag.
4: Bijzonder goedemiddag.
0: Fijn je weer te horen.
4: Nou, dankjewel. Fijn jou weer te horen. 320 kilometer file. Het is erg druk. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits rond Rotterdam en Utrecht. In het zuiden zijn de files juist korter dan gebruikelijk door de zomervakantie. Wat opvalt, de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Op diezelfde A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel sta je een kwartier in de file. Komt ook door de wegwerkzaamheden. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 40 minuten extra. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 15 minuten langer over.
0: Doen we het morgen weer, Rijn?
4: Laten we het morgen weer doen.
0: Goed zo, zelfde tijd, zelfde plek?
4: Zelfde tijd, zelfde plek.
0: Goed zo, fijne avond, jongen.
4: Fijne avond.
0: Ja hoor, we hebben het leuk met elkaar. Kijk, Juri is lachen, want we hebben het ook leuk met Juri Stubenitski. Zeker als hij het nieuws leest van rond 17:30.
5: Ja, goedemiddag, Eddy.
0: Goedemiddag.
5: Bij een brand in Nieuwegein zijn 9 woningen ontruimd en kunnen bewoners van 7 huizen voorlopig niet meer terug. Ze worden opgevangen op een school in de buurt. Enkele woningen zijn deels ingestort door die brand. Niemand zou gewond zijn geraakt. Net over de grens in Duitsland, bij Vaals, is het lichaam gevonden van een vermiste 60-jarige man uit Maarsen, meldt onder meer L1. Er werd bijna anderhalve week naar Berto gezocht, onder meer door veteranen. De Duitse politie onderzoekt de doodsoorzaak. De man verdween tijdens een wandeltocht, de Dutch Mountain Trail. De 11e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi werd tweede, Jasper Philipsen derde. En bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Oh. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in steden wereldwijd het niet overleven. De grond wordt steeds droger en er is ook te weinig ruimte voor de wortels. En daar gaan bomen uiteindelijk aan dood, zegt een boomtechnisch adviseur.
6: Dat is heel geleidelijk, hè? Dat is een proces van jaren. Maar wat je nu ziet is dat het proces versnelt. He, dus de warme periodes die we nu gehad hebben, die volgen zich op. En dat is vooral, zeker een beuk bijvoorbeeld, kan dat niet tegen. En je ziet dat die bomen die in versneld tempo aftakelen.
5: Bomen in de tuin die last hebben van droogte zouden wel wat extra water kunnen krijgen.
0: Ja, dat is ook zo. Let een beetje op de bomen, mensen. Dus we zitten er niet voor niks over te bomen. Overigens, wel even leuk te vertellen, Juri Stubenitski. Heel veel mensen reageren heel erg leuk op jou die meekijken via de beelden. En vinden de naam voor hen die dat nog niet weten, omdat het nog niet behandeld is, waar zij bij waren. Maar die toch vandaan komt, die schitterende naam Stubenitski.
5: Permanent. Ik ben geboren in Purmerend.
0: Oh, nou. Ja. Ik dacht dat er een heel mooi verhaal achter
5: was. Nee, er zit geen mooi verhaal achter.
0: De achternaam is vaak belangrijk. Vriendje van mij die heeft een hele aparte achternaam.
5: Oh, ja. Wat dan?
0: Ja, Ray.
5: Oh, wat is zijn voornaam dan?
0: Tomatenpuur.

0: NPO Radio 2.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Europe, gewoon hier in Nederland te horen. En zo heet hij de Final Countdown. Mensen, we zijn ook aan het countdownen hoor, want ja, het programma is alweer bijna afgelopen, mensen. Ah, verdikke me, wat vervelend. Ja, maar het is niet anders. Maar goed, er is ook geen goed alternatief. Er zijn ook mensen die af en toe wel eens naar 3FM luisteren. En wat leuk is, dat wij bij onze zenders natuurlijk, de belendende zenders van de NPO, op beeld kunnen wij kijken wat er aan de overkant gebeurt. Zo zit Barend van Delen samen met Benner. En Benner, mijn ex-collega's van 3FM, lieve mensen, en zeer capabel ook, die hadden gezien dat Luc hier de camera's bediende en inzoomde op mijn blouseje, wat een beetje open stond en half met tepel te zien was.
1: Je zag van alles inderdaad.
0: Je zag van alles. En zij hebben daar in de uitzending even op gereageerd.
1: Ja, dat klonk zo.
2: Waarom vraag jij gisteren, wat gebeurt hier op dat andere scherm?
3: Ik zie naar de tepels van
2: Eddie Kurtz.
0: Het is toch enig?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wel leuk dat er meegekeken wordt.
1: Goed, hè?
0: Altijd onder de bom in de hoop er iets van op te steken.

0: altijd feest.
1: Nee, het is helemaal geen feest. Want ja, laten we het hebben over die vervelende fruitvliegjes. Iedereen heeft natuurlijk recht op bestaan, hè, mensen. Maar daar zijn een hoop mensen die zich daaraan ergeren, Duncan.
2: Zeker, want nu het warm weer is, zijn ze er ineens weer. En voor je het weet nemen ze het hele huis over. Maar hoe kom je ervan af? Dat vragen we aan schoonmaakexpert Marja Middeldorp.
1: Hé, wat leuk. Dag Marja, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag weer.
1: Hoe is het met Marja vandaag?
3: Nou, warm, hè?
1: Ja.
3: Laat ik eens iets nieuws vertellen.
1: Ja, precies. Hé, hey, heb ik het goed begrepen dat jij vandaag met je mondje open lag?
3: Bij de tandarts.
1: Ja.
3: Voor controle.
1: Oh, was het voor controle?
3: En, ja, ik ben goedgekeurd.
1: Oh, gelukkig. Je hebt niks raars kunnen vinden dat hij zegt, daar moet je voor terugkomen.
3: Nee. Nou, ik was zelfs een goede poetser. Dus, maar dat was ik al, dat wist ik al.
1: Maar dat wisten we al. Maar je moet je mondje moet je regelmatig poetsen, hoor.
3: Ja, zeker.
1: Zeker belangrijk. Zegt de fruitvliegjes, mensen verwachten een grap.
3: Ja.
1: De fruitvliegjes nu, met dit warme weer. Ik heb het al eerder gezegd, ik doe dat omdat ik een tosje banaan in de kast heb liggen met een halve banaan. Dat is morgens open om dat op mijn caloriearme mueslibulletje te doen. En dan komen er allemaal fruitvliegjes aan. Wat is dat voor flauwekul? Wel, hoe kan dat?
3: Nou ja, fruitvliegjes zijn er, zoals jullie zelf al zeiden, die zijn ook waard om te leven. Maar nu gaan we het even hebben. Je voorkomt ze nooit helemaal, maar je kan wel een hele hoop eraan doen dat ze niet op je afkomen.
1: Wat dan?
3: Op je fruit. Nou, zal ik gewoon maar even van wel steken?
1: Tuurlijk, kind. Steek van wel.
3: Nou, in de eerste plaats koop nu met dat warme weer niet te veel fruit.
1: Nee.
3: Neem, als je je fruitschaal hebt, ik leg er altijd ongepelde noten eerst als bodem. Hè, of iets anders wat je wil, of wijnkurken. Dan kan je daarop dus een paar stukken fruit leggen. Die rollen dan niet naar elkaar toe, maar blijven keurig liggen. En daar komt ook wat lucht doorheen.
1: Ja.
3: En het neemt ook wat vocht op. Want fruit, wat tegen elkaar aan ligt, je hebt natuurlijk perziken en appels.
1: Misschien
3: en het wordt eerder rijp dan het andere.
1: Ja.
3: Dus dat wordt zoeter.
1: Ja.
3: Nou, en dan denk je, die fruitvliegjes, jam, lekker.
1: Lekker.
3: Dus, nog een keer, maar het fruit wat te veel. Lekker, hè?
1: Ja. Lekker,
3: wat te veel in je ijskast ligt, of wat je hebt, dan het fruit draai ik dan eventjes in een keukenpapiertje.
1: Ja.
3: Want dat neemt vocht op. En
1: lekker.
3: Dat leg ik dan onder in de groentela.
1: Onder in de groentela. Maar niet in de ijskast, want ik heb een hekel als mijn banaan hard is.
3: Nou, nee, maar de groentela is helemaal beneden.
1: Oh, bij jou, ja.
3: Het zal wel meevallen met die banaan van jou. Ja.
1: Denk ik ook. Ik heb hem zoals in de vriezer gedaan. Twee rijpe bananen in de vriezer. En daarna haal je ze. Nee, jij begint al te lachen, maar het is toch waar ook. En dan kun je bananenijs maken, wist je dat?
3: Nou, ik geloof je zomaar.
1: Ja, nee, maar lekker.
3: Weet je waar ik het voor zou gebruiken?
1: Nou, dat durf je. Het is een familieprogramma, dit hoor, maar.
3: Nee. Dit is een goede tip voor iedereen met dat warme weer.
1: Ja.
3: Ik zou het over mijn ogen leggen als ik last heb van wallen.
1: Ja, maar daar kom ik nooit.
3: Van die dikke ogen.
1: Oh, is de helft daar tegen? Een bevroren banaan op je oog? Ja, dan doet mijn zusje het al jaren verkeerd. Dat kan echt niet.
3: Ja, maar ja, god joh, ik word te oud voor al dat soort ramsige dingen.
1: Ja, maar zo klink je niet.
3: Oh, nou, het is toch wel waar. 70 hoor, echt.
1: Echt waar? Dat zie je niet, we zijn je net eventjes. Nee, hele leuke, knappe vrouw nog steeds.
3: Nou joh, dat komt omdat ik die bevroren bananen op mijn ogen leg. Ja,
1: ja, tot slot nog even. Ik moet binnenkort mijn auto inleveren.
3: Ja.
1: En jij hebt er een tip over hoe je die helemaal netjes en spik en span voor de oplevering kunt indienen weer bij de dealer.
3: Ja. Ja, precies. Nou,
1: even op, kind.
3: Normaal gesproken in Nederland regent het nog wel eens. Toch in vroegere tijden.
1: Ja, dat gaat niks, hè?
3: Dan keek ik eventjes op, wat is het weer? En als er dan een kort buitje, stevige bui, weet je, dan holde ik naar mijn auto, dan poot ik hem helemaal in met een allesreiniger of zo. En dan kwam die regen en dan zag mijn auto eruit. Één grote bubbel.
1: In de regen.
3: Ja, en dan werd hij ook. Ja, maar nu even.
1: Serieus?
3: Want het regent niet meer.
1: Nee.
3: Dus nu, je maakt hem gewoon schoon zoals je hem altijd schoonmaakt. Met een allesreiniger of wat ook.
1: Mm-hmm.
3: dan ja. Wrijf ik hem zeg maar met een vochtige
1: vachtig doekje.
3: Doek, dat hij nog even vochtig is.
1: Ja.
3: En dan, nou komt de tip, ja. Neem ik een glansmiddel,
1: ja.
3: Spoelglans van
1: spoelglans,
3: de vaatwasser.
1: Ja.
3: En dat spuit ik op die schone doek.
1: Ja.
3: En dat smeer ik dus op de auto.
1: Ja.
3: En dan laat je het net als in de vaatwasser zo drogen.
1: Ja.
3: En dan zal je zien dat die antikalk prachtig mooi glimmend opdroogt.
1: Nou, wat een goede tip zeg van Marjan.
3: Oh, en even voor de binnenkant.
1: Ja, Marjan, de binnenkant moet ook schoon.
3: Ja, de stofzuiger. Nou, hier en daar strooi je eventjes wat korreltjes waspoeder.
1: Waspoeder.
3: Dan met je stofzuiger.
1: Ja.
3: Die motor die wordt warm.
1: Ja.
3: En die gaat dan
1: zuigen.
3: Lekker ruiken van de...
1: Ja, ach ja, ook. Natuurlijk, ja. Ja.
3: En dan ruikt hij meteen helemaal fris. Nou, en dan is hij zo €1000 meer waard.
1: Wat een... Ik vind dit dus... Mensen vragen zich af, wie is Marja Middeldorp? Dat is toch de vrouw die wel heel veel verstand heeft van dit soort zaken.
2: Dat
1: vind ik wel leuk.
2: Wel, zeker.
1: Jazeker. Nou, jazeker.
3: Zeker.
1: Mag ook wel eens gezegd worden, maar...
3: Nou ja, ik heb ook weer een. Ik maak ook weer een nieuwe reeks met.
1: Vertel kind.
3: Ja, ik help nu mensen. Nee.
1: Alle tijd.
3: Ik help nu mensen met mijn super sop tips. Dus niet zielige mensen, maar mensen.
2: Super sop.
3: Ja.
1: Super sop.
3: Super sop tips.
1: Ja.
3: En het zijn mensen die allemaal de ballen in de lucht moeten houden. Dus ik help ze gewoon met een paar proefjes.
1: Ja. Eén korte tip maar. Eén super sop tip. Eén korte hoor, want het is allemaal veel te lang. Dit.
2: Lekker soppen.
1: Doe maar, lekker soppen.
3: Maak altijd een mager sopje. Niet te veel schoonmaakmiddel, want daar zit ook vet in. En dan krijg je al die strepen.
1: Oh, wat een goeie. Zie je dat nou? Dat wil je
3: dus
1: niet.
3: Dus je mag nooit schuim zien, dan heb je te veel gebruikt.
1: Nee, tijdens het soppen, mensen, hou het met de, niet te veel. Mager soppen, want anders komt er allemaal schuim uit.
2: Soppen. Al die tips kun je gewoon vinden op de site. Schoonmaken met Marja.nl.
3: Okay.
1: Ah, nou, je hoort het niet hoor, 70. Absoluut niet.
2: Zet dat teruggezegd.
3: Nou, ik schaap mijn keel wel zo wel even.
1: Graag.
3: Oh. Oké.
1: Dankjewel, Bar.

0: voelt de diepste. Wist je dat?
1: Echt waar?
0: Zeker, dat je elkaar waardeert en dat je het leuk vindt om elkaar te zien zo regelmatig. Zo zit ik erin, toch, Emily?
2: Zeker.
0: Goedemiddag.
2: Insgelijks. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Lekker,
0: baby.
2: Ja, schat.
0: Je bent er weer met je vriendin, zie ik.
2: Ik ben er. Rox is er ook. Rox, zeggen we hoi dat je er bent.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. 1, 2, 3. Goedemiddag.
0: Ja, zie je? Hoe
2: kijk, kunnen
0: dat
2: wij ook.
0: Kunnen zij ook. We hebben Patricia Pai maar niet voor nodig.
1: Gaat het knippen.
0: Gaat ook helemaal niet
2: is dat Patricia Pai?
0: Ja, daar moet je niet over zeiken, joh. Goed, hoe dan ook. Wij gaan zo meteen het oor wil ook wat met Marie de Lant. Ja, wat zit erin?
2: Nou, onder andere het verhaal achter deze hit.
0: Geen idee.
2: Weet je wie dit is?
0: YouTube.
2: Eddie Murphy.
0: Dat ben je niet.
2: Eddie Murphy had ooit een hit met Party All The Time. My Girl Wants To Party All The Time. Oh. En daar zit een heel bijzonder verhaal achter. Heel grappig verhaal.
0: Dat ga je zo meteen afsteken.
2: Ik zal het meteen vertellen. We gaan ook bellen met Egypte.
0: Zo.
2: Want er is een Nederlands team aan archeologen. Die hebben daar een 3000 jaar oude tombe ontdekt.
0: Oh.
2: En dus we bellen met Egyptoloog Carina van den Hoven. Zij is de leider van de groep. En ze zegt een bizar verhaal. En wat vet.
0: Oh, Egypte is toch daar waar die mannen helemaal met die dingen om hun hoofd, hoe heet die dingen? Helemaal ingewikkeld zijn in die...
2: Bij de piramides.
0: Bij de piramides. Hoe heet die mensen?
1: Geen mummie, hè?
0: Oh ja, de mummies.
2: De mummies, ja, ja, ja. Nou ja, dat hoop je dan wel, hè? In een tombe.
0: Oh, nou zeker, dan blijkt geen mummie mens, hè? Dat klinkt heel ingewikkeld. Goed, hoe dan ook. Zometeen, Emily. Doe je best, meisje. Nou ja, al doe je het niet. Klinkt het wel goed.
2: Dankjewel, schat.
0: Dat was het weer. Dankjewel, Luc.
1: Dankjewel, Eddie.
0: Jij ook, Duncan.
1: Graag gedaan, Eddie.
0: Zeker even bellen met de

0: is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer

0: goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een over zes, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
11: Hey Emily, goedenavond. De Britse premier Starmer heeft afscheid genomen van de politiek. Hij had vandaag zijn allerlaatste kabinetsbijeenkomst. En Starmer sprak dus nog één keer het parlement toe.
12: To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government. And all across the country who struggle to be seen or heard. You're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
11: Andy Burnham vrijdag gekozen als leider van de Labour-partij en dan wordt hij maandag geïnstalleerd als de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Tijdens de extreme hittegolf van laatst overleden ruim 900 meer mensen dan normaal, zegt het RIVM. Waaraan die mensen precies zijn overleden is onbekend, maar de hitte speelde waarschijnlijk wel een rol, denkt het RIVM. Twee kinderen in Utrecht zijn ziek geworden na het eten van cannabissnoepjes. Volgens de politie gaat het inmiddels weer goed met ze. De snoepjes werden zaterdag gevonden bij een school, maar de politie wil niet zeggen welke school. Eerder deze week waarschuwden scholen in de wijk Terweide in Leidse Rijn al voor rondzwervende zakjes waar drugs in zouden zitten. En de 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in de massasprint.
13: Dit is een sprint voor Warenschold. Dat kon je van tevoren uitrekenen en uittekenen. Heel vroeg aan begonnen. Oh, komt Kooi nog in de buurt? Komt Philipsen nog in de buurt? Warenschold, Philipsen, Kooi, Vreten, dat is de top 4.
11: Tadej Pogacar staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement en draagt dus de gele trui. Het weer, vanavond wolken en zon bij een graad of 17. Morgen wat meer wolken, 24 tot 30 graden wordt het dan. En vrijdag meer kans op enkele buien.
10: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB's. Rijn Baardmans, hi Rijn.
14: Dag Emily. De drukte van de avondspits neemt vrij snel af. Maar rijd je in de buurt van Rotterdam, dan merk je dat het daar nog erg druk is. Op de A4 richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, sta je 20 minuten in de file. De A15 richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen en daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging bedraagt 35 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Het komt door de wegwerkzaamheden daar, althans op de A20. En je vertraging is 25 minuten.
10: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Toto. FRK komt eraan.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe geeft ruimte.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

Toto, Africa, goedenavond.

0: Toto. Africa, goedenavond.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hi, welkom bij het oor. Ja, waarschijnlijk. Het is nu pas 6:12, maar jij kijkt natuurlijk uit naar vanavond 9:00. Want och, wat hopen we met z'n allen dat Engeland-Argentinië heel eventjes van het kastje naar de muur gaat sturen. Of misschien kan het je gewoon allemaal helemaal niks schelen en ga je zo meteen naar de waterkant om te zien of de karpers een beetje willen bijten. Snap ik ook. Herkenbaar. Maar een avond op de bank is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd. Dus ik wil maar zeggen, ik ben blij dat je luistert. Hou die radio lekker aan, want misschien hoor je zo meteen wel een nummer dat je in één klap terugbrengt naar die ene zomer. En dan ben ik ook meteen benieuwd welke dat voor jou is. Je weet me hopelijk te vinden. 0800 1122 is mijn nummer. En je kan me appen met de NPO Luister app.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En daarvoor hadden we R.E.M. natuurlijk Losing My Religion hier op NPO Radio 2 in het oorwil ook wat. Ja, ik zal het bekennen, ik zit een beetje in een millennial hoek deze week. Ik heb wederom een plaat voor je uit 2000, want in december tik ik de 40 aan. Dan wordt een mens toch een beetje nostalgisch van. Jij hebt het in januari natuurlijk, Rox.
1: Absoluut.
0: Want jij bent een maand jonger dan ik.
1: Ik vind ook wel dat we iets leuks moeten doen daarmee.
0: Ja.
1: Ik weet nog niet wat. En jij bent jarig met de top 2000, dus ja. De planning is een beetje jakkie.
0: Moeilijk wel.
1: Dus misschien weten de mensen iets leuks. Hoe vieren we dit?
0: Ja, want ik ben meestal ook wel na de top 2000, omdat het best wel hoge spanning is allemaal. Ben ik altijd wel verkouden.
1: Ja, dus de griep kikt er altijd meteen in.
0: 40.
1: Ja. Dat wordt dus heel moeilijk allemaal. Maar ik wil daar wel even bij stilstaan.
0: Ja, we gaan er bij stilstaan. Maar goed, wij zitten allebei eigenlijk in die millennial hoek qua muziek ineens deze week.
1: Ja.
0: Dus voor vanavond dachten we aan Anastasia. Ze kwam natuurlijk keihard de ether ingeknald met I'm out of love, set me free. Nou, iedereen dacht daarbij dat het de stem was van een zwarte soulzangeres. Nou, niks was minder waar. Het was een 1,57 hoge blonde vrouw met een bril. En ze had ook altijd van die topjes aan met van die enorme harde buikspieren.
1: Harde buikspieren. Ze had ook altijd natuurlijk, want de boeken waren laag. Ja.
0: Ja.
1: En dan echt met een dikke gesp op de riem.
0: Dikke gesp en zo'n heupbroek die net op je schaambod hangt. Ja. En dan zo'n harde buik.
1: En ook wel, volgens mij, strakke tietjes.
0: Strakke tietjes?
1: In slangen, gladde leren top, zoiets. Ja. Ja, wel vet.
0: Dat was wel een look. Maar die kan natuurlijk wel een moppie zingen, die vrouw. Not That Kind horen we eigenlijk bijna nooit hier op 2. Tot nu. Oh.

0: gewoon een banger blijft dit. The Doors light my fire. Het is bijna 6:30. De NOS headlines krijg je van Juri.
1: Delen van 3 woningen in Nieuwegein zijn ingestort door brand. Niemand raakte gewond. Wel kunnen bewoners van 7 woningen voorlopig niet terug naar huis. In de baai van San Francisco is een boot met toeristen omgeslagen. Het bootje kapseisde in de buurt van Alcatraz Island, het gevangeniseiland. Er is 1 dode en 2 opvarenden worden vermist. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel, zeggen onderzoekers. En vanavond weten we wie er tegen Spanje staat in de finale van het WK voetbal. Argentinië en Engeland treffen elkaar in de halve finale. De 2 landen hebben een beladen geschiedenis samen, mede door de Falklandoorlog in de jaren 80. Sindsdien hebben Engeland en Argentinië vaker gespeeld tegen elkaar. En die wedstrijden waren elke keer spannend, zegt commentator Anne de Jong.
2: Al deze sentimenten maken de Amerikaanse autoriteiten zenuwachtig. Er is extra politie ingezet om ongeregeldheden tussen fans te voorkomen. Laten we wat dat betreft hopen dat die fans geluisterd hebben naar bondscoach Scaloni van de Argentijnen. Want toen hem werd gevraagd naar al deze verhalen uit het verleden, zei hij: uiteindelijk is het ook gewoon een voetbalwedstrijd.
1: Die voetbalwedstrijd begint om 9:00. Dan het weer. Vanavond wolken en zon bij een graad of 17. Morgen wat meer wolken en 24 tot 30 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB is nog Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
3: Dag Emily. Ja, het is vooral bij Rotterdam nog druk. Onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 10 minuten extra. Een kapotte vrachtauto veroorzaakt vertraging op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A16 richting Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de A20 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op die A20 Gouda richting Hoek van Holland sta je ook even stil tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ja, hoe voelt het om een Egyptische tombe van 3000 jaar te openen? Hoor je zo meteen, want we gaan ze bellen.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me.

0: Davina Michelle, Would I Be Friends With Me? En dan voor de Peppers met Give It Away, Give It Away, Give It Away. Hey, mijn hart gaat toch altijd iets sneller kloppen van allemaal archeologische vondsten. Maakt niet uit waar het is, ik vind het gewoon te gek. Een team van Nederlandse archeologen die heeft dus in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Carina van der Hoge is Egyptoloog, verbonden aan de Universiteit Leiden. En die geeft leiding aan dat team, wat helemaal te gek is, vanuit het Egyptische Luxor. Dus goeie avond, Carina.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, jullie hebben in Egypte een graftombe van dus 3000 jaar oud ontdekt. Wanneer wist jij dan van we zijn op iets heel bijzonders gestuit?
1: Je bent daar bezig met een opgraving. En daarbij werk je systematisch. In lagen van 20, 30 centimeter wordt het terrein afgegraven. En alles gedocumenteerd. En op een gegeven moment kom je dan in de rots een opening tegen. En als je dan verder graaft, dan blijkt dat de bovenkant van een deur te zijn. Een deuropening die toegang geeft tot een grafmonument. En op dat moment weet je natuurlijk nog niet of dat dan echt ook iets bijzonders is. Want het kan dan ook net zo goed zijn dat als je uiteindelijk naar binnen kunt, dat helemaal kapot is of ingestort of wat dan ook. Maar goed, toen we dus uiteindelijk naar binnen konden en daar voor het eerst konden kijken van hoe de staat was, bleek dat nog in heel goede staat te zijn met wandschilderingen. En dus dan weet je wel, oké, nu hebben we echt iets interessants te pakken.
0: Ja, wat te gek, want dit lijkt me dus de droom van elke archeoloog, toch? Dat je gewoon in Egypte mag gaan graven, hè, dingen opgraven, en dat je dan daadwerkelijk zoiets vindt.
1: Ja, zeker. Ja, ik, als student kon ik er alleen maar van dromen om ooit een keer mee te mogen met een opgraving. Maar om dan inderdaad uiteindelijk ook zelf zoiets te kunnen doen, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja.
0: Maar hoe werkt zoiets? Want jullie zijn niet nu in 45 graden natuurlijk aan het graven in Egypte, in de Sahara of in de desert, zeg maar. Jullie hebben dit in het voorjaar gevonden, toch? Of eind vorig jaar? Wat was het ook weer?
1: Ja, afgelopen voorjaar. We werken eigenlijk alleen in de wintermaanden, omdat het inderdaad in de zomer echt te warm is. In de zomer verwerken we alle data en werken we aan publicaties van het materiaal. En dus in de wintermaanden vindt het veldwerk plaats.
0: Ja, en dan hoe werkt zoiets? Moeten jullie het dan melden bij de regering? Want die wil daar wel iets over weten natuurlijk, denk ik. Er zal vast een ministerie voor opgravingen zijn of zoiets?
1: Ja, precies. Nee, we werken heel nauw samen met het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. Mensen denken wel eens van, hoe kan het nou dat Nederlanders zomaar op kunnen graven in Egypte? Maar zo werkt het inderdaad niet. We doen dit op verzoek van het Egyptische ministerie. Oh. En in nauwe samenwerking met het Egyptische ministerie.
0: Maar wat te gek dat er zo'n band is met Nederland dan. Want ik weet natuurlijk, in Leiden heb je ook die tempel. En we hebben natuurlijk allemaal mummies liggen in het Museum van Oudheden in Leiden. Is dat van oudsher een hele dikke band?
1: Eigenlijk hebben heel veel landen opgravingsprojecten in Egypte van oudsher. Mm-hmm. En Egypte, er zijn zoveel oudheden dat de Egyptische overheid is daar ook gewoon echt heel blij mee. Dat er zoveel buitenlandse teams ook willen graven. En dat gaat allemaal in samenwerking met de Egyptische overheid.
0: En wat hoop je te vinden? Wat hoop je dat erin zit?
1: We zijn inderdaad echt nog maar net begonnen met dit specifieke grafmonument. Dus we hebben nu wat toen in de oudheid het bovengrondse grafkapel was, met decoratie hebben gevonden. En dan zijn er nog grafschachten die toegang geven tot de ondergrondse grafruimtes. En die hebben we nog niet opgegraven en onderzocht. Dus dat gaan we de komende veldwerkseizoenen nog doen.
0: Wat kan het zijn dat die gewoon meters lang doorgaan? Dat het allemaal gangenstelsels zijn?
1: Ja, het kan ook zijn dat je vanuit dit graf weer in een ander graf, een naastgelegen graf, terechtkomt. Dat ligt daar helemaal vol met grafmonumenten uit de tijd dat het oude Thebe, wat nu het moderne Luxor is, dat was in die tijd de hoofdstad van Egypte. En daar werden de belangrijke, de hooggeplaatste figuren begraven.
0: Zo, ik ben heel benieuwd wat jullie daar gaan vinden. Maar ben jij niet bang voor de vloek van de farao's? Snap je wat ik dan bedoel?
1: Ja, die vraag krijg ik wel vaker.
0: Oh ja, en? Wat was ik?
1: Dat vind ik wel fijn, want er zijn ook soms mensen die een beetje negatief reageren. Die zeggen, is dat geen grafroof? Of weet je wel, als wij daar opgraven. Maar dit is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. En het is ook zo dat de oude Egyptenaren, die bouwden ook specifiek hun grafmonumenten met het oog op de hoop dat ze voor altijd herinnerd zouden worden. Tot in het oneindige. En door ons werk denk ik dat dat ook op die manier gebeurt. Want door ons onderzoek weten wij van alles over hun leven, wie zij waren. En dat publiceren we, daar vertellen we over aan collega's en aan het algemene publiek. Dus op die manier gaat hun wens ook echt uiteindelijk in vervulling. Dat ze voor altijd herinnerd zullen zijn.
0: Ja. Ik hoop het. Het is altijd een beetje een dreigende ding op de achtergrond, hè, met die vloek. Maar dat gaat voor je. Dit is gewoon, het is gewoon onzin natuurlijk. Maar wat gaat er nu volgen? Jullie gaan dus verder onderzoek doen en hopen dan dat er, dat er misschien wel een enorme stelsel aan vast zit.
1: Ja, we hebben een terrein toegewezen gekregen van 5000 vierkante meter in die grote necropool. Zo. En daar is nog nooit eerder archeologisch onderzoek gedaan in dat specifieke gebied. Dus ja, eigenlijk alles wat we daar hopen te vinden de komende 15, 20 jaar, dat zal nieuwe informatie opleveren waarmee we de culturele, historische ontwikkeling van dit gebied kunnen reconstrueren.
0: Ja, wat te gek. En wat is jouw droomvondst? Zou dat bijvoorbeeld Cleopatra zijn?
1: Oh nee, die gaan we totaal niet verwachten hier. Die ligt waarschijnlijk misschien wel ergens bij Alexandrië of zo. maar nee, die verwacht ik niet. Niet in de buurt waar wij aan het werk zijn. Nah. Maar ja, elke vondst is interessant in principe. Want het voegt informatie toe. En dat is uiteindelijk waar we naar op zoek zijn. Informatie over de Oud-Egyptische samenleving, de Oud-Egyptische geschiedenis, de Oud-Egyptische cultuur.
0: Nou, te gek. Bij de volgende vondst dan willen we heel graag weer contact met jullie leggen natuurlijk. Teamleider, Egyptoloog, archeoloog in Luxor, Carina van der Hoven. Dank je wel en heel veel succes daar.
1: Hartelijk bedankt. Doeg.

0: Cindy Lauper en daarvoor Bukkers. Iedereen heeft een reden. Bukkers staan dit weekend trouwens op Zwarte Cross. Heel veel plezier als je gaat.
1: De after dinner.
0: Misschien heb je net een bord pasta naar binnen gewerkt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je partner zich flink heeft uitgesloofd in de keuken. In dat geval weet Linda Lindell precies wat je moet zeggen. Namelijk, what a man, what a man, what a mighty good man. Dit keer zonder salt en pepper. Ik had gewoon zin in het origineel. Uit 68, hè, is dit. Oei, oei, oei.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
4: Geeft ruimte.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Nu tot 50% zomerkorting, kijk op allsafe.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval, hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 5000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Dorald Megens. Dan is er nog één file, denk ik, Rijn. Ja, dat klopt. Het is niet druk meer, maar het rijdt nog langzaam op de A16 richting Rotterdam. Vanwege de wegwerkzaamheden rijdt het langzaam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over.
13: Dankjewel. Zometeen gaan we even terug in onze tijdmachine naar de jaren 80 voor een bijzondere hit. Ik zal het zo omschrijven. Een bijzondere hit.
14: Ster. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
19: Allsafe geeft ruimte.
20: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Kom naar Museum Batavialand.
7: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
6: Parkeren kan bij Bataviastad.
7: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
6: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: vond het zo'n verrassende samenwerking destijds. Bryan Adams met Mel C. Maar het is meteen een hit geworden. Leuke plaats.
1: Het oor wil ook wat.
0: Dat is deze goede avond. Ja, we gaan zo meteen een tijdreis maken naar de jaren 80. In 80 seconden voor de 80's. Ja, deze keer zitten we midden in het decennium. Want Eddie Murphy die had in 1985 naast zijn behoorlijke carrière als comedian en als acteur, heeft hij dus een album gemaakt. En hij heeft de hitlijsten bestormd met Party All The Time. My girl wants to party all the time. En daar zit mijn verhaal achter. Echt smullen.
2: Dat is wel smullen.
0: Ik vind het wel smullen.
2: Letter S, ja.
0: Dus dat is leuk. En ik kreeg net een leuk appje binnen.
3: Hallo, ik spreek met Ronke.
0: Hi Ronke.
3: Ik ben 8 jaar. Ik hoorde dus net op de radio. En ik dacht, ben jij misschien van Missy Voelspriet? Van,
0: de podcast, ja.
3: Van de podcast met Boswachter Tim en zo. Ik hoop dat je snel antwoordt. Doei.
0: Doei. Ja, Ronke, dat klopt. Ik ben Emily Voelspriet van de podcast Missy Voelspriet. Die is voor kinderen.
2: Ja, klinkt wel iets anders dan Emily Voelspriet. Want dan ga jij op de verkleinfiets.
0: Ja, ik ga dan op een verkleinfiets. En dan ga ik exotische insecten in Nederland interviewen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de museumkever die zijn eigen kunstwerken opeet. Het zijn allemaal echt gebeurde dingen. Dus zeg maar, die insecten waar het op gebaseerd is, die zijn echt vaak een plaag in Nederland. Dus je hebt de buxusmot die dan je haag opeet. En dat is dan door Stefano Keizers gespeelde buxusmot die heel chagrijnig is. En als hij heeft gegeten, is hij ineens heel leuk. En we hebben bijvoorbeeld de museumkever. En dat is ook een probleem in Nederland. Want die museumkevers die eten dus alle werken op allemaal. Dat is echt een bedreiging voor grote klassieke schilderijen. Maar dat is een kinderpodcast. En zo, je gaat nu op vakantie. Ronke bijvoorbeeld, of iemand anders. Kun je meenemen, kun je luisteren. De auto is leuk voor ouder en kind.
2: Absoluut.
0: Hard aan gewerkt. En er komt, mag ik al misschien al vertellen, een zogeheten spin-off.
2: De spin-off.
0: Er komt nog een variant op Missy Voelspriet. Dus dat is heel leuk. En dank je wel, Ronke. Ik ben het inderdaad. En wat leuk dat je luistert. Heel fijn. En dik kus voor jou. Oh.

0: netwerken opeet. Het zijn allemaal echt gebeurde dingen. Dus zeg maar, die insecten waar het op gebaseerd is, die zijn echt vaak een plaag in Nederland. Dus je hebt de buxusmot die dan je haag opeet. En dat is dan door Stefano Keizers gespeelde buxusmot die heel chagrijnig is. En als hij heeft gegeten, is hij ineens heel leuk. En we hebben bijvoorbeeld een museumkever. En dat is ook een probleem in Nederland. Want die museumkevers die eten dus alle werken op allemaal. Dat is echt een bedreiging voor grote klassieke schilderijen. Maar dat is een kinderpodcast. En zo, je gaat nu op vakantie. Ronken bijvoorbeeld, of iemand anders. Kun je meenemen, kun je luisteren in de auto, is leuk voor ouder en kind.
1: Absoluut.
0: Daar is hard aan gewerkt. En er komt, mag ik al misschien al vertellen, een zogeheten spin-off. De spin-off. Er komt nog een variant op Missie Voelsprit, dus dat is heel leuk. En dank je wel, Ronke. Ik ben het inderdaad. En wat leuk dat je luistert. Heel fijn. En dik kus voor jou.

heette Spin-off. Ja, de spin-off. Er komt nog een variant op Missie Voelspriet, dus dat is heel leuk. En dank je wel, Ronke. Ik ben het inderdaad. En wat leuk dat je luistert. Heel fijn. En dik kus voor jou.

0: Troye Sivan. Helemaal uit Australië. Maar dat maakt niet uit.
1: 80 seconden voor The 80s.
0: Ja, als je de jaren 80 zou kunnen ruiken, dan ruik je gewoon een mix van haarlak en aftershave en cassettebandjes die warm worden in je autoradio en sigaretten roken op kantoor. Leren jacks, kauwgomballen, verse vinylplaten en misschien een beetje Rubik's kube plastic. Ruik je het al? We gaan heel even de tijdmachine in. Vandaag gaan we naar 1985 voor deze.

0: the time. In de jaren 80 is acteur en comedian Eddie Murphy een van de allergrootste namen in de showbiz. Hij acteert in gigakaskrakers. Hij maakt grote stand-up comedy specials. Hij is natuurlijk ook een graag geziene gast op de rode loper. En in 1985 wil hij de ultieme sterrenstatus bereiken door een hit in de poplijsten te hebben erbij nog. Nou, hij schakelt hulp in van niemand minder dan...
1: I'm Rick James, bitch!
0: Ja, Rick James, bitch, die zijn hit Party All The Time schrijft, produceert en ook de achtergrondzang doet.
2: He's got his own sound. He has his own sound. I mean, he has a very pleasant. I mean, it's like a, you know, it's almost like a kid singing. You know, I mean, he's only 22 anyway, so that youthfulness is still in his voice.
0: Ja, hij zegt vrij vertaald hier dat hij gewoon zijn eigen geluid heeft en hoe goed Eddie Murphy kan zingen. Het resultaat is een onweerstaanbare mix van synthpop en van funk en van pure jaren 80. En die uitbreiding van Eddie's supersterrenstatus imperium die komt comedie-collega Richard Pryor ten gehore. En hoewel Pryor waardering en respect heeft voor de acteur en comedian die Eddie is, gelooft hij niet bepaald dat Eddie Murphy een mopje kan zingen. Nou, wat doe je dan als je wel in bent voor een grap en ook nog eens heel goed zit in de slappe was? Precies, dan leg je een wetje.
3: When I told him I was doing a music album, he said he bet me $100,000 that I wouldn't put out a music album where there's no jokes and nothing. It's just all music. He said you'll never do it. And I bet him $100,000 and I did it and he never paid me.
0: Nou, je raadt het al, in een tijdperk waarin alles wat Eddie aanraakt in goud veranderd wordt, Party All The Time. Een dikke vette hit. De plaat die bereikt zelfs de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Nou, Eddie die draagt het bijbehorende album How Could It Be uiteindelijk op aan Richard Pryor met een kleine tekst op de hoes. To Richard Pryor, my idol, with whom I have a $100,000 bet. No motherfucker, I didn't forget. Nou, want inderdaad, van een betaling komt het nooit. Maar dit uitstapje van Eddie Murphy heeft voor altijd een plek in de muziekgeschiedenis. Het is een goed verhaal. En ja, hoewel het nummer vrolijk en upbeat klinkt, gaat het wel over een of andere meid die er elke avond op uitgaat om te stappen en daarmee Eddie heel veel hartepijn bezorgt. We weten dan ook weer niet of de dame in kwestie echt bestaan heeft en of ze alleen maar feest. Maar één ding is wel zeker, om met de woorden van Rick James te spreken.
4: Cocaine is a hell of a drug.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Belangen, I'd Be Yours. En daarvoor in 80 seconden voor de 80's. Eddie Murphy, Party All The Time, Party All The Time. Hey, ik ben weer op zoek naar leuke zomerherinneringen. En hopelijk neem je ons daar dan mee met uiteraard een leuke plaat. Sta jij weer bijvoorbeeld frambozen te plukken bij het horen van de Macarena? Of stond je te schuifelen met je vakantieschatje op camping Galagagagogo? Aan de Costa Brava, weet ik voor hoe die camping heet. Terwijl Dragosta Dintij door de speakers schalde. App me maar, want we zijn dus op zoek naar zo'n vakantienummer wat je altijd luisterde en waar je dan specifieke herinneringen aan hebt. Ben heel benieuwd. App me met die NPR Luister app. Ondertussen zijn er gewoon weer files bij. Dat is jammer. Ja. Hi Rijn, je bent er weer.
1: Ik ben er weer, ja. Ja, toch wel een file inderdaad. In het zuiden van het land, op de A67, België richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt Hoogt is je vertraging 10 minuten.
0: Dankjewel. Doei.
1: Doei.
0: Hier rijdt het wel door, hè. Dat is zo, als je earring draait, dan gaan die, al die auto's gaan als een soort zee, een roze zee, gaan die zo, die splijten. Dus kijk naar Eingas. Fox?
2: Dat is de
0: volgas.
2: Wel jij.
0: Dankjewel. Dankjewel, Rox.

0: Nothing But Thieves. En Sorry. En voor Golden Earring en Radar Love. Hier in het oorbel ook wat op NPO Radio 2. Nog steeds een goede avond. We gaan eens even lekker op vakantie. In audiovorm, dat wel.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie.
0: Want sommige nummers die hebben gewoon een soort zomer in zich. Hè? Welk nummer neemt jou dan weer terug mee naar die onvergetelijke zomer? Wanneer was dat? Met wie was je toen? Waar was je? Vertel het ons heel graag in Songs of Life. Hallo Patrick.
3: Goedenavond Emily.
0: Het is 2003.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat was er gebeurd?
3: Heel veel. Het begon dat in de zomervakantie mijn vriendin en ik besloten uit elkaar te gaan. En het was ook het jaar dat ik 30 werd. En toen dacht ik echt van jeetje, moet ik nou als oude man de boer op? Hoe moet ik een vrouw versieren? Ik wist het niet meer. Dus ik raakte in paniek en ik ging op vakantie.
0: Ja.
3: Ja, ik zou eerst in mijn eentje gaan, maar later ging mijn beste vriend, wiens relatie ook knapper stond, mee. Dus we gingen met z'n tweeën semi-vrijgezel op stap. We gingen naar Gran Canaria. Natuurlijk onderdeel van Spanje. En in die zomer had je ook een klapper van een vakantiehit, die ook Spaans was. Of in ieder geval Spaanstalig. Want
0: ja.
3: Juanes, waar ik het over heb, die komt volgens mij uit Zuid-Amerika, Colombia.
0: Ja, Colombia dacht ik, ja.
3: Ja. Een van die streken. Ja, dat werd een beetje het thema van de vakantie. Want ja, die vakantie was echt een vrijgezelle vakantie. Ik heb bier drinken, een beetje brak op het strand liggen. En ik heb ook nog een huwelijksaanzoek gedaan aan de barkeeper van dienst.
0: Oké.
3: Okay. En ze zei ja. Dus we zijn uiteindelijk niet getrouwd.
0: Ah,
3: maar
0: boe.
3: Het was toch wel een mooie apotheose van een hele geslaagde vakantie.
0: Oh, was dat dan ook het moment dat je dacht, misschien is er meer, zeg maar. Misschien kom ik hier wel doorheen op liefdesgebied.
3: Ja, ik kreeg aandacht en zo. Dat was inderdaad, het was een stap naar een nieuw leven.
0: Wat fijn, wat goed. Echt inderdaad, een core memory is het dan.
3: Ja, en ja, dat je dan in Spanje bent met een Spaanstalig liedje, wat steeds het terugkerende thema is, dat is geniaal. Daar blijf je dan voor altijd bij.
0: Het is altijd alles wel mooi, zeg. En nu zijn we 23 jaar verder. Kan je nog steeds vrij ontvangen of heb je een partner?
3: Ja, helaas ben ik weduwnaar.
0: Ach, wat verdrietig.
3: Ja, nou, dat is al een tijdje geleden. Ja, nadien ben ik niet meer op zoek geweest naar iemand. Maar heb ik wel goede hoop dat het weer een keer goed komt.
0: Ja, want er wacht natuurlijk wel een barkeepster op jou nog steeds op Gran Canaria. Die al 23 jaar zegt, waar is Patrick? Adios Lepido.
3: Ik ben al wel eens terug geweest.
0: Oh,
3: maar,
0: en?
3: Ja, ze werkte er toen niet of niet meer. Dat weet ik niet meer.
0: Jammer, wel een goed verhaal, hé.
3: Dank je.
0: En een mooie herinnering. Ik ga hem lekker voor je draaien.
3: Goed zo.
0: Dank je wel, Patrick. Doei.

0: Alba, thank you for the music. Ferry die zegt, oh, hier heb ik dan weer een fijne zomerse herinnering aan. Want in 2018 waren we voor het laatst op vakantie als gezin. En mijn zoon Thijs en ik zongen dan tijdens karaokeavond deze op de camping. En nu is het inmiddels al een hele meneer met een volwassen mensenbaan. Wat kan de tijd toch snel gaan? Ja, wat leuk zeg. We doen dit. We krijgen ook een vraagje. Waar is The Sound of Music, ons spel?
1: The Sound of Music, yes.
0: Ja. Auch, auf Urlaub.
1: Want, auf Urlaub, ja,
0: want ja, we doen dat pas weer in september.
1: Ja. Is hij er weer gewoon, hoor.
0: Ze zitten nu in Salzburg. Dus wie zijn wij om dan te zeggen...
1: Wie zit in Salzburg?
0: De familie van Trapp.
1: Oh, natuurlijk.
0: Hoe doe je? Wie dan?
1: Ja, ik niet, helaas. Spel nee, ja? Echt op vakantie?
0: Spel is op
1: heb
0: vakantie.
1: Heb je hem hier de deur uit zien gaan?
0: Ja. Ze zeiden, auf Wiedersehen, goodbye. En toen waren ze...
1: Die spetten, nee?
0: Ja.
1: Oh, ik moet mijn Duits even weer... ik ga er niet heen deze zomer.
0: Je bent
1: zomer.
0: Wel een goede Duitse... Maar je... Dit,
1: ik kan eigenlijk heel goed Duits, maar ik zit er even niet lekker in. Ja,
0: maar niet heute.
1: Niet heute, nee.
0: Dat is wel eenmaal, ja. Ik zei net ook, Skip No Engels, Volgas, zei ook geen Volgas. Vond ik ook teleurstellend, Rox. Teleurstellend.
1: Dat stuurt meer uit.
0: En daarvoor hadden we natuurlijk acht prachtige verhaal van Patrick... die Juanes Adios Lepido wilde horen voor zijn Song of Life vakantie. Dave die reageert nog in de radio, wat is het, in de NPO Luister-app. Wat een goed vakantieverhaal van Patrick. Een huwelijksaanzoek aan de barvrouw. Hij komt vast alweer een droomvrouw tegen. En hij kan in ieder geval onwijs leuk verhalen vertellen. En heeft verstand van muziek. Zo is het inderdaad. Over verstand van muziek gesproken. Ik krijg nog steeds iedere dag allemaal verzoekjes om Ella Langley te draaien en Choose in Texas, de country hit van dit moment. Zij bestormt al die hitlijsten, is daar ook niet meer uitgegaan sindsdien. Waanzinnige vrouw. En ja, wie ben ik om dat dan te weigeren? Dus ik heb hem omgedoopt tot Oorworm deze week.

0: Ben samen met The Revolution. I would die for you. I would die for you. En voor Ella Langley en Choosing Texas. Zometeen niemand minder dan de geweldige Morad El-Wakili. Ik zie je morgen. Tot dan. Om 6. Fijne avond.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: 8 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde de Eindhovense burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Het gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland. Ze krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo, in de regio die zwaar is getroffen door ebola, staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau EP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen dat ze sinds de uitbraak in mei niet zijn uitbetaald. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer, vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Hey jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
10: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge.
0: waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

met dit nummer niet mee, denk ik dan. Ja, ik denk als er dan 100 mensen zouden luisteren, dat 20 van de 100, 1 op de 5 mensen fluit met deze plaat mee. En het brengt je meteen in een lekkere mood. Young Folks, Peter Bjorn, John, Victoria Bergsman, ze hebben allemaal meegewerkt aan deze fantastische plaat.

Turn met dit nummer niet mee, denk ik dan. Ja, ik denk als er dan 100 mensen zouden luisteren, dat 20 van de 100, 1 op de 5 mensen fluit met deze plaat mee. En het brengt je meteen in een lekkere mood. Young Folks, Peter Bjorn, John, Victoria Bergsman, ze hebben allemaal meegewerkt aan deze fantastische...

Turn met dit nummer niet mee, denk ik dan. Ja, ik denk als er dan 100 mensen zouden luisteren, dat 20 van de 100, 1 op de 5 mensen fluit met deze plaat mee. En het brengt je meteen in een lekkere mood. Young Folks, Pieter Bjorn, John, Victoria Bergsman, ze hebben allemaal meegewerkt aan deze fantastische plaat. The Four, Rockwell en Somebody's Watching.

0: voetballen. Want er staat weer een fantastische wedstrijd op ons te wachten. Natuurlijk staat hier in de studio ook gewoon aan, hoor. We hebben de schermen gewoon op het WK aanstaan. En het is vandaag natuurlijk weer die hartstikke fijne woensdag.
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Ja! Dat is die zeker. Ik heb hier 3 platen uit 1 jaar in een tijdcapsule gegooid. En jij mag bepalen welk nummer wij uit die tijd.

0: capsule zitten. Kijken of je weet in welk jaar we zitten. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin Prins William wordt geboren, de zoon van Charles en Diana. In Suriname de vreselijke decembermoorden plaatsvinden. En de wereld voor het eerst kennis maakt met Coca-Cola Light. Enig idee?
1: Wie moet woensdag herinneringen? Voeren ons terug naar
0: 1982.
1: Hier de mogelijkheden.
0: Ja, dit is de eerste optie. Ja, Avalon. In de zomer van 1982 is dit liedje bij ons een top 10 hit. En dat succes heeft Roxy Music helaas nooit kunnen evenaren. Is de eerste optie waar je uit kan kiezen. Optie nummer 2. Eigenlijk was de titel van deze plaat Pas de Coochie. En dat had alles te maken met het roken van wiet. Maar voor een band die bestond uit kinderen was dat toch niet echt een heel slim idee. En dus werd het herschreven tot een liedje over eten. Dit is optie 2. We hebben optie 3 voor je. Ja, en dit was dan de soundtrack van de film Rocky 3. En misschien wel de grootste hit van het jaar 1982. Maar de keuze is aan jou. Welk nummer brengt jou het meeste terug naar 1982 en waarom is dat? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Dat kan met een getypt berichtje, maar ik vind het ook leuk om je stem te horen. Dus een audioberichtje is ook van harte welkom dus. Avalon, Pas de Dutchie of Eye of the Tiger. Dit is Alanis Morissette. No.

0: Jonas Blue en Believe, Edge of Desire. Ja, echt een van mijn zomerfavorieten van dit jaar. Ik heb er echt drie. Ik had het al bedacht vandaag. Ik heb dus Jonas Blue, Edge of Desire. Magnetic van de Bausa, vind ik ook geweldig. En Another natuurlijk, met Talk to Me, is ook zo'n... Oh man, volgende week ga ik er even wat meer van draaien. Soms maak je als artiest een liedje waarvan je meteen weet... dit is best wel bijzonder en dat bedoel ik niet de hitpotentie... maar meer het gevoel dat het nummer met zich meebrengt. En Simple Minds, die heeft ook zo'n speciale plaat. Als de band halverwege de jaren 80 werkt aan een nieuw album... is er één liedje dat leadzanger Jim Kerr maar niet loslaat.
1: I'm away for 10 days and I sat every day with a Sony Walkman... finishing off every song... And I just remember every time I put that on, the world felt a better place.
2: Yeah, the world felt
1: a better place.
0: Ja, alsof de wereld een betere plek is als je het liedje hoort. En dan heeft hij het dus over dit nummer. Alive and Kicking. Zometeen ook nog Agda en de Munnik met Morgen wordt fantastisch.

0: met Eye of the Tiger. Allemaal uit het jaar 1982. En je hebt van je laten horen, hoor.
1: Morat, ja, in 1982 was ik 3. Toen was ik ook nog een kind. Toen rookte ik geen wiet. Maar doe toch maar pastidacci.
2: Hey Morat, ja, ik ga over een paar dagen op vakantie. Niet lang meer, dus ik wil graag musical youth. Vind ik dan wel leuk. Pastidacci, when you left and said...
3: Weemoed woensdag.
4: Weemoed woensdag.
5: Rules die nieuwe zijn. With Russian.

dan zie ik een heleboel blije mensen in de NPO luisteren, omdat ik deze van Chris Ria gewoon draai met Looking for the Summer. Very nice, very lovely, very lovely. Kijken, heb ik nu een plaat voor je die perfect is voor iedere karaokebar, want je kunt hem lekker mee blaren. Alone van Heart, ja, echt een heerlijke ethisch klassieker, maar stiekem is dat liedje eigenlijk een cover. En het origineel, ja, die draai je ook liever niet in een karaokebar. Het klinkt namelijk dan zo.

Billy Steinberg. Die nummer 1 hits schreven als Like a Virgin, Eternal Flame. Dat zijn niet de minste. Maar ze denken, we willen het zelf toch ook eens proberen. Dus voor het album waar Alone ook op staat, werken ze samen met Toto, Journey en Mr. Mister. Toch blijkt dat geen garantie voor een hit. En als toch vrijwel niemand die liedjes heeft gehoord, ja, dan kan je ze best wel recyclen. Dus wanneer je hard aanklopt, mogen ze Alone gelijk hebben. En met een paar kleine aanpassingen hier en daar, tweakje rechts en dingetje links, maken zij er uiteindelijk een powerballad van, waar je u tegen zegt. En die hoor je nu op 2.

Wat een heerlijke topsong, hè, deze week. Bakermat en Rani en I Love Life. Oké, het spannendste moment van de avond komt eraan. De ballen van Morad. Je mag zo meteen meebeslissen over de muziek die ik draai. Kruip alvast wat dichter bij de radio. Zometeen trek ik een bal. Aan de bal zit een bepaalde categorie vast. En binnen die categorie mag jij zometeen je favoriete plaat aanvragen. Nu, Nirvana.

0: Alles en iedereen verandert om je heen, behalve jij. Keen, everybody's changing. Dan is dit het moment van...
1: De ballen
2: van Morat.
1: Van Morat.
0: Anne?
3: Ja?
0: Even kijken. We trekken een rode bal, balletje 29. Wat hoort er bij balletje 29?
3: Even kijken in het lijstje. Dat is de categorie getallen.
0: Oh joh.
3: Cijfers?
0: Ja. Er zijn heel veel leuke plaatjes gemaakt die gaan over cijfers.
3: Ja, over cijfer in de titel hebben we.
0: Ja, precies. Maar ik denk bijvoorbeeld aan 1, 2, 3, 4, Indian Woman on the Floor. Gonna get out. Het is van Coolio. Ik weet niet of je die kent.
3: Ja, denk
0: ik
3: voor, ja? Of U2.
0: Oh ja, op die manier mag je. Ja, oké. Okay. Categorie is de cijfers. Zoek een leuke plaat die we kunnen draaien. Zometeen die past binnen deze categorie. Je mag me appen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Berichtjes inspreken. Ook leuk. Dit is Raccoon. Laugh about it. Can you get

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stort op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: De ballen van Morat.
9: Ja, balletje 29. Categorie die erbij hoort is getallen. Even een rondje langs de NPO luisteren, ter inspiratie.
10: Ik heb een behoorlijk foute muziek bij in buien. Dus 1, 2, politie. 1, 2, politie.
9: 3, 4, oh, lekker man. Deze kan gewoon hoor. Staat genoteerd, dankjewel.
11: Teeny, mini, money, mo van Lum.
9: Duidelijk verhaal, duidelijk verhaal.
12: Hey Morad, met Chris uit Tilburg. Goedenavond. Een liedje met cijfers. Een liedje dat 3 minuut 21 duurt. De nieuwe single van Bente. 3, 2, 1. Ik kom naar je toe.
9: Ah ja, ze kunnen allemaal. En we zijn dus op zoek naar dat ene fijne plaatje wat gaat over getallen. Die jou nog niet ingestuurd, het kan nog even. Hè? Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
13: Met Morad.

0: Sjors.
1: Hallo, Moerad.
0: Hoi, we trokken dus balletje 29. We zijn op zoek naar een fijne plaat die gaat over getallen. Maar voordat we bij die plaat komen... ik begrijp dat jij...

0: Hallo, Sjors.
1: Hallo, Murat.
0: Hoi, vertrokken dus balletje 29. We zijn op zoek naar een fijne plaat die gaat over getallen. Maar voordat we bij die plaat komen... ik begrijp dat jij in een popcoverband speelt.
1: Ja,

0: Hallo, Sjors.
1: Hallo, Murat.
0: Hoi, we trokken dus balletje 29. We zijn op zoek naar een fijne plaat die gaat over getallen. Maar voordat we bij die plaat komen... ik begrijp dat jij in een popcoverband speelt.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dat ik, kan... ja, zeg maar.
1: Ja, ik zit in een popcoverband, die heet Selective.
0: Ja.
1: Uit Oosterhout. En in een showband van 17 man ook nog.
0: Ook nog. Want ja? Volgens mij is dan het spelen in een showband... volgens mij leuker dan in een popcoverband, of?
1: Nee, het is anders.
0: Ja, het is totaal anders.
1: Je weet nooit wie er meeluistert, hè, Murat?
0: Nee, hey, maar je moet je voorstellen, ik krijg ook vaak de vraag... Hey, Murat, wat vind je leuker, tv of radio? Ja, dat kan je gewoon niet beantwoorden, want het is totaal anders.
1: Ja, het is ook echt anders. Een showband met 17 man, met heel veel blazers en zo... dan speel je in bij hele grote bedrijfsfeest, weet je wel... waar dan van Walter Kroes komt, van Rita Meijer of zo... en die komen dan een half uurtje zingen... en dan hebben ze 2 uur lang verder niks... Dus dan moeten de mensen vermaakt worden. En dan doen ze zo'n soort collectief in.
0: Juist. Wat doe je dan? Oké, dat begrijp ik. En als we dan kijken naar die popcoverband, dan hebben we het echt alleen maar over popliedjes, of...
1: Ja, pop en soul en blues en rock en alles om elkaar.
0: Ja, het leuke is dat de plaat die je gaat aanvragen... is toevallig ook een plaat die jullie spelen als popcoverband.
1: Ja, dat klopt. Ja, het klopt. Het balletje met de cijfers.
0: Ja.
1: En ik moest er eigenlijk meteen aan denken, gelijk.
0: Ja, want waarom hebben jullie deze plaat opgenomen in het repertoire...
1: Wij hebben ooit een keer op een coverfestival hebben we een hele set gedaan van een van de twee artiesten van deze plaat,
0: ja,
1: met haar man. En dan hebben we een hele set met alleen maar nummers van hun gedaan. En dat liedje is blijven hangen in ons repertoire.
0: Ah, en dan blijf je natuurlijk spelen. Ik begrijp hem. Wat is de plaat die we mogen instarten? Die gaat over getallen.
1: Dat is 6345789 van Robert Cray en Tina Turner. We're gonna make it.

Radio 2.

Teddy Swims. Een nieuwe weg inslaan en je oude vertrouwde muziekstijl achter je laten kan best wel spannend zijn. Maar het kan natuurlijk ook wel hele mooie dingen opleveren. Neem bijvoorbeeld Neil Young. Hij worstelt in de jaren 70 ontzettend met zijn gezondheid. Neil moet geopereerd worden aan zijn rug. Dat zorgt ervoor dat hij maar een paar uur per dag mag staan. En dat hij zijn elektrische gitaar niet meer goed kan vasthouden. Gelukkig slingert er ergens nog een akoestische gitaar rond. En het fijne is, die kan Neil al zittend bespelen. Maar dat zorgt wel voor dat zijn nieuwe album Harvest een hele andere sound krijgt. Het staat vol met zachte folk-rock liedjes. En dat valt wel in de smaak. Want met deze plaat, Heart of Gold, scoort Neil zijn enige nummer 1 hit ooit.

0: Massive Attack, Unfinished Sympathy. Jouw stem is zo ontzettend belangrijk in deze show. Zo ook weer bij
1: Morad's Most Wanted.
0: Elke avond neem ik weer twee platen voor je mee die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is er een ander lintje tussen de lintjes. En vanavond is het thema zomer. Want met deze hoge temperaturen kunnen we wel wat extra zonnige plaatjes gebruiken, dacht ik zo, toch? Jij bepaalt met jouw stem welke plaat uiteindelijk zometeen most wanted is. Kies

Laat deze bij sommige luisteraars wel erg lekker in de smaak vallen. Is dat niet helemaal het geval, dan kun je ook nog gaan voor optie B. En dan krijg je, nou ja, toch ook wel zomerse muziek. Namelijk Franse zomerse muziek.

Ryan en Désenchanté op NPO Radio 2. Jij mag het bepalen. Welke van de twee moet ik zo meteen draaien in de laatste minuten van de show? Vamos a la Playa is de eerste optie waar je op kan stemmen. Désenchanté is optie nummer 2. Ga naar onze chatfunctie in de NPO Luister-app en de poll verschijnt als vanzelf. Het enige wat je hoeft te doen is even klikken op de juiste plaat en that's it. Kind kan de was doen.

Madness Night Bow to Cairo. Het moment is bijna daar. De uitslag van Morad's Most Wanted. Je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. Nog een paar minuten. Vanavond hebben we een battle tussen twee hele fijne zomerhits. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Zonder dat ik je de titels noem. 26% tegenover 74%. Het gaat hier dus om Disenchanté, Kate Ryan tegenover Vamos a la Playa van Miranda. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. En het is heel simpel, als je naar onze berichten gaat, dan verschijnt de poll vanzelf. Hoef je alleen maar nog op het juiste plaatje te klikken en te bevestigen. En klaar is Kees. Michael Kiwanuka onderweg met Lowdown. Dit is Roxette, and it must have been love.

0: Wat wil de luisteraar horen, Anne?
1: Ja, we kregen wel wat leuke motivaties nog binnen in de Radio 2-app ook. Annemarie zegt, je mag ze ook allebei draaien. Gewoon het gesprekje met Jasper laten vallen. Nou ja, daar gaan wij niet aan beginnen natuurlijk.
0: Arme Jasper, nee, die zit er juist al helemaal klaar voor.
1: Precies, dus dat gaan we niet doen. William zegt, ja, dit is echt moeilijk, man. Maar desenchanté heb ik laatst nog gehoord. Dus ik ga nu voor Famous à la Playa. En als we dan kijken naar de poll, dan is het 63% tegenover 37%. En Kate Ryan heeft gewonnen.

0: Grappig, hè? Kate Ryan, Desenchanté als vrolijke zomerplaat, Jasper. Maar het hele grap is, zeg maar, als je naar de tekst zou luisteren... en je zou begrijpen waar ze het over heeft... is er helemaal niks vrolijks aan deze hele...
1: Nee, dat is een terug nummer.
0: Oh, dat weet je, dat weet je.
1: Ja. Maar het is, ja, ik vergeet dat heel snel. Want die paar jaar HAVO-Frans en
0: het
1: jaartje wat ik daarna nog heb gesproken... dan ben ik het over helemaal
0: kwijt. Ik heb hem ook moeten vertalen, zeg maar, in Translate. Dus niet dat ik het... Maar het was meer dat ik dacht van, oké, waar gaat de plaat over? Maar het gaat echt over desillusie, ontgoocheling. Ja. Een generatie die het allemaal niet meer ziet zitten, zeg maar. Geen richting meer heeft, gewoon... En dan is het een vrolijke zomerse... zomerhit geweest ooit. In
1: Maar ik begrijp van Annemarie, de appboxie, dat we dit gesprek helemaal niet had mogen plaatsvinden, want je had ook nog eens anders moeten draaien.
0: Ja, bouwen zelf op laaien. Maar helaas, we hebben anders bepaald. Hollywood, je hoort hem al, maar Hollywood zou hem dus de understudy noemen. Wij noemen hem gewoon de man die het vandaag mag beslissen. 3 platen, 1 keuze en alle macht ligt bij Jasper.
2: All right. Jaspers finale.
0: Ah, moet je tegen kunnen, hoor. En af en toe wat kritiek in de appje.
1: Ja,
0: het is een grote naam, Kate Ryan.
1: Ja.
0: We komen dus uit bij de Zero's, zeg maar. Dan een beetje die disco, popachtige platen. Kate Ryan of...
1: Oh my.
0: Nee.
1: Nou, die vind ik ook leuk.
0: Ja, die is ook leuk, maar... Ik bedoelde dus Kate Ryan of...
1: Crying in the Discotheque. Ja, die vind ik wel leuker, eigenlijk.
0: Elke zaar.
1: Elke zaar, ja.

0: eerder op repeat gaan? Misschien moet ik het dan zo stellen.
1: Ja, als ik mag kiezen. Ik zit nog op de stoel dat ik me gehoord heb.
0: Ja, je bent de eindbaas.
1: Milkink.
0: Milkink, oké. Okay. Ja. Milkink of... Ook zo'n gigantische knaller, ja.
2: DJ Sammy. En Do.
0: En Heaven.
1: En Heaven. Nee. Dan gaan we toch terug naar Milkink,
0: Walk on Water als grote overwinnaar van deze strijd. Zometeen Jasper in Tim's avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
15: hoi.
14: Of binnenkort vertrekt...
15: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
3: NPO Radio 2.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja,
15: woensdag 15 juli 2026 komt bijna ten einde. Maar niet voordat we die laatste 2 uur feestelijk hebben afgesloten. In Tim's avondslot. Je bent uiteraard van harte welkom. En het maakt de poortwachter van vanavond helemaal niks uit wat je doet. Als je je hoofddeksel maar oplaat. Oh, spannend. Je hoort het zo.
17: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.
26: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
27: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
28: Oh, weer een muis.
27: En samen spelen.
28: Kom maar. Ja.
27: En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
27: En weer door met de Ora.

0: grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
1: Ja, ook vanavond nog eventjes Jasper's Avondslot. En ook vanavond nog komen we niet aan om met een schuin oog toch eventjes te kijken wat er op het WK voetbal gebeurt. Want momenteel die kraker tussen Argentinië en Engeland. Momenteel nog steeds een 0-0. Maar ja, we voorspellen nog wel dat er een rode kaart voor Engeland gaat komen natuurlijk. Omdat er iemand een vlek op zijn schoen heeft. Messi mag dan zo dadelijk een penalty nemen. En als hij dan mist, dan mag hij het gewoon nog een keer opnieuw doen. Ja joh, de keeper die had zijn kleine teen, die bewoog nog een beetje, die wapperde. Dus ja, dat leidt af natuurlijk. En toen ging er nog iemand kuchen in het publiek, mocht hij hem weer opnieuw nemen. Het is voorlopig nog 0-0, maar het gaat waarschijnlijk nog wel gebeuren. Dit is het scenario wat we een beetje in ons hoofd hebben. En ja, tijdens dat vorige WK in Qatar had toen al onze huidige toenmalige bondscoach Louis van Gaal had ook al zoiets van, het zit toch een beetje een luchtje aan, hè, rondom al die wedstrijden van Argentinië. Ze hebben wel heel veel mazzel.
2: Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen en hoe sommige spelers van Argentinië over de scheef gingen en niet bestraft werden, ja, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is.
3: Wat bedoelt u dan?
2: Ik bedoelde alles mee wat ik zeg.
3: Dat Messi wereldkampioen moest worden?
2: Dat denk ik, ja.
1: Ja, maar dat geluk is even voorlopig niet met Messi in de zijde, want ik zie het gewoon 1-0 voor Engeland worden. Ik weet niet wat ik meemaak. Maar wacht even, het gaat vast nog wel teruggedraaid worden en dan is het doelpunt toch gewoon op naam van
4: Messi!
1: Ja, nee, klopt niet hoor dit. Ja, het is geen goal van Engeland. Nou, voorlopig wel. Och jongens, alsjeblieft.

0: resultaat van gemis van liefde. Op dat moment had hij geen partner en zijn moeder was overleden. En het resulteerde in een mooie van Lenny Kravitz. Can't get you out of my mind. En afgelopen zondag was hij trouwens de grote headliner op Bospop in Weert. Die sloot hij af en heel veel mensen die helemaal lyrisch waren. En ik denk dat hij daar nog wel een mogelijke partner had kunnen vinden. Want er was nog een mooie kop in de Limburger. De lokale krant daar. De duigende 60er sluit Bospop af als jonge god. Chockvol energie. En er was een bezoeker die had gezegd: ah, hij is nog steeds zo lekker. Net zoals in 1989.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Dus ik hoop dat ze het nummer hebben doorgegeven. Lenny Kravitz voelt zich vast niet meer zo eenzaam. We zijn deze week op zoek in Tim's avondslot naar de muziek die je hoort bij jouw bijzondere vakantieherinneringen. Gisteravond had ik bijvoorbeeld Bas aan de lijn. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. Dat deed hem nog steeds altijd denken aan de roadtrip met zijn vader. Ruim 40 jaar geleden. In de auto gingen ze samen naar Spanje, want daar woonde zijn opa. Ja, moment om nooit meer te vergeten. Heb je ook zo'n liedje waarbij je meteen denkt aan een bijzondere reis of een vakantie? Waarvan je denkt, oh ja, dat was zo fijn en daar hoorde dat nummer bij. Nou, laat het weten via de NPO Luisterapp en wie weet draai ik hem zo meteen voor je. En dit, ja, dit is eigenlijk al jaren geleden was dit toch een beetje de grote hit. In iedere strandtent hoor je dit voorbij komen.

Speciaal voor alle Duitse leute die momenteel natuurlijk nu in ons land ook lekker vakantie aan het vieren zijn. Hè? Toch ook een beetje wat nieuwe klanten zien te werven natuurlijk af en toe bij de radio. Nena en daarvoor strandhits op en top. Catch and release met Simons. Hey, ja, ik ben helemaal maf van Jungle. Band die altijd waanzinnig lekker funk, soul, elektronische muziek maakt. Nu hebben ze weer een nieuwe track uit. Carry On hadden ze al uit. The Wave hadden ze al uit. En er komt een nieuw album uit. En ja, dit is dan weer een beetje, ja, het optimistische geluid wat ze wel vaker laten horen. Zomerse vibes. Dat is wel iets wat je aan Jungle kan toeverlaten. En dan komen ze ook nog dit jaar spelen. 3 november in de Ziggo. Ach, het kan niet op. Dit is

0: alles voelt eigenlijk als een ultieme vakantiesoundtrack. Alles deze dagen. Denk ik, oh, is ook fijn voor op vakantie. Oh, het is ook voor onderweg heerlijk. Ja, Beach Boys is sowieso altijd goed, hè?
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: André, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wij gaan terug in de tijd naar 1992. Interrailen. Och, dat klinkt heel erg vakantievibe.
2: Ja, zeker. Dat was heel fijn. Met een groepje van 5 mensen lekker door heel Europa toeren. Lekker weer een beetje drinken. Een beetje in een tentje slapen. In de trein rondbanjeren. En heel veel buiten zijn en heel veel vakantie.
0: Ja, en uiteindelijk beland je in Griekenland.
2: Ja, onder andere in Griekenland, ja. En ik weet niet meer precies waar, maar... Ja, daar was een barretje en daar is heel veel buiten. Dus een klein barretje binnen en dan heel veel buiten. En daar hadden ze dan een, op het buitenterras hadden ze een soort ring in de grond. En dat vulden ze met brandbaarspul, ik denk spiritus of zo.
0: Ja.
2: En dan staken ze dan in de fik en dan draaiden ze een nummer.
0: Maar wacht eventjes, dat was gewoon even voor de beeldvorming. Dus een cirkel op het strand.
2: Nee, in het beton of zo.
0: Of in het beton, oké.
2: Ja, dit is heel lang geleden. Maar het is zo'n soort schultje, zeg maar, in het rond, een meter of 3-4.
0: Ja.
2: En dan gooi je dus spiritus of iets anders in. In ieder geval alleen dat staken ze in de fik en dat brandde dan. En ja, het is natuurlijk, klinkt nu heel onverantwoord, maar toen kon het nog, zeg maar.
0: Ja, er zijn cafés die er tegenwoordig om worden gesloten, denk ik. Als dit soort, als iemand dit voorstelt.
2: Dit was ook gewoon buiten. Dit is zeg maar echt... gewoon in de open lucht, zeg maar.
0: Hey, en wat werd er dan gedraaid?
2: Ja, er werd Firestarter gedraaid.
0: je voelt hem aankomen, ja. Hey, en wat gebeurde er dan op het moment dat gedraaid werd? En het vuur ging aan, en toen?
2: Ja, dan ging de boel los natuurlijk. En je bent jong, je bent begin 20, eind 10 jaar, begin 20, ja, dus... mensen die dansen en mooie mensen natuurlijk. En
0: maar het is niet dat je er vuurvreed naar doorheen bent gaan dansen door dat vuur heen of zo?
2: Nee. Ik dans een beetje als Pinocchio, maar ik kijk er graag naar, zeg maar.
0: Ik vind hem, daar sluit ik me mooi mee af. Ik dans een beetje als Pinocchio en dat deed je voor de duidelijkheid nog één keer op welk nummer?
2: De Firestarter van Prodigy.

Kun je voetbal ook een wicked game noemen? Nou ja, in het geval van die rare WK-finale die er vanavond is tussen Engeland en Argentinië. Momenteel 1-1 Argentinië, net gescoord. Sorry, ik ben een beetje tegen Argentinië vanavond. Hey, even iets heel anders. Ben jij fan van een bepaalde artiest of een band? Een heel grote fan. En ken je misschien wel die frustratie? Mensen om je heen die kennen alleen die grijs gedraaide hits. Maar jij weet veel beter. Want er zijn natuurlijk prachtige liedjes door deze band of artiest gemaakt. Van die verborgen albumparels. Alleen, ja, die komen niet altijd heel vaak op de radio. En hoe leuk zou het zijn om dan toch een keer zo'n nummer gedraaid te krijgen? Nou, dat kan morgenavond even na 11 uur in de Deep Dish Popquiz. Je krijgt dan namelijk 3 vragen over jouw favoriete artiest of band. En heb je ze alle 3 goed, dan draaien we het liedje van jouw keuze. Heb je iets fout, dan krijg je gewoon de hit. Ja, word je gewoon keihard afgestraft van, ah nee, niet weer dat ding. Ja, al de prijzen, maar wel reden genoeg om je stinkende best te doen. Als je zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik heb wel een mooi nummer in gedachten wat je eigenlijk niet zo vaak hoort van een favoriete artiest of band van mij. Nou, dan zijn we naar jou op zoek. Laat het maar eventjes weten via die NPO luisterapp. Stuur dan eventjes Popquiz en jouw favoriete band of artiest. En ja, wie weet spreken we elkaar nou morgen. En dan gaan we eindelijk weer eens een keer zo'n hele mooie parel draaien. Ga ik zo meteen ook doen van Texas. I Don't Wanna Lover, naar Bob Sinclair. Oh.

0: zo vaak hoort van Texas. I don't wanna love her, although ik denk de Engelsen kunnen wel even wat liefde gebruiken, want 2-1 voor Argentinië. Ja, Jari, je had nou niks moeten zeggen bij die 1-0 van Engeland natuurlijk. Oké, maar goed. Nog een paar minuten te gaan bij die wedstrijd. En wij gaan zo meteen door met Tim's avondslot.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking afgelopen avond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net 1/2 jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man reisde samen met zijn vrouw en liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over twee sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht dat het kippeneieren waren voor een Aziatisch gerecht. Daar ging de rechtbank niet in mee. De vrouw staat later terecht. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. Dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we al.
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Ja, ik moet een boetekleed aantrekken. Ik was hem van plan al te gaan draaien vanavond. Messi, ja, het was niet helemaal misschien de avond van...
1: Messi!
0: Alhoewel die wel de beslissende voorzet gaf voor de 2-1... want de Argentinië gewonnen vanavond in de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. Echt een katergevoel. Als ik het al heb, hoe moeten ze dat in Engeland al hebben? Die zijn een week van de leg, denk ik, die mensen daar. Maar goed, er waren ze ook geweest als ze de finale hadden gehaald, denk ik. En daarvoor, ja, die zat op de tribune vanavond. Mick Jagger, ook wel een beetje, toch ook wel een beetje de slotconclusie voor deze avond voor de Engelse. You can't always get what you want, zoals Mick Jagger ooit zong, inderdaad. Nou, goed, zullen we iets anders gaan doen? Even wat anders ter vermaak?
2: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, we zitten in de donkerste ruimte die je maar kunnen vinden hier in Tim's avondslot. Vanavond een New Wave Classic met toch wel een licht erotisch randje... wat je niet zo snel van deze band zou verwachten. Depeche Mode, ja... Master and Servant, dat is eigenlijk een beetje de vergelijking tussen de machtsdynamiek en de rollenspellen in de slaapkamer, waarbij de een dan de leiding heeft en de ander onderdanig is. Beetje metaforisch met hoe macht eigenlijk werkt, hè, in het dagelijks leven en relaties. En er zit een speciaal effect in, luister maar eventjes, in het nummer zitten verstopt, waarin Andrew Fletcher van Depeche Mode een licht corrigerend tikje geeft, zo echt zo licht, zo'n klein tikje zo aan Martin Gore. Dus ja, het is de keuze aan jou, ga je een bal in je mond doen of pak je de zweep voor Depeche Mode.
2: En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: Ja, we zitten in de donkerste ruimte die je maar kunnen vinden hier in Tim's avondslot. Vanavond een New Wave Classic met toch wel een licht erotisch randje... wat je niet zo snel van deze band zou verwachten. Depeche Mode, ja. Master and Servant, dat is eigenlijk een beetje de vergelijking... tussen de machtsdynamiek en de rollenspellen in de slaapkamer... waarbij de een dan de leiding heeft en de ander onderdanig is. Beetje metaforisch met hoe macht eigenlijk werkt, hè, in het dagelijks leven en relaties. En er zit een speciaal effect in, luister maar eventjes, in het nummer zitten verstopt... waarin Andrew Fletcher van Depeche Mode een licht corrigerend tikje geeft. Zo echt zo licht, zo'n klein tikje zo aan Martin Gore. Dus ja, het is de keuze aan jou. Ga je een bal in je mond doen of pak je de zweep voor Depeche Mode?

Beetje metaforisch met hoe macht eigenlijk werkt, hè, in het dagelijks leven en relaties. En er zit een speciaal effect in. Luister maar eventjes, in het nummer zitten verstopt. Waarin Andrew Fletcher van Depeche Mode een licht corrigerend tikje geeft. Zo, echt zo licht. Zo'n klein tikje zo aan Martin Gore. Dus ja, het is de keuze aan jou. Ga je een bal in je mond doen of pak je de zweep voor Depeche Mode?

wil je toch Caro Emmerloot tegen Caro mocht zeggen. Back it up hier op NPO Radio 2 in Tim's avondslot. Zometeen een late night track die heel soulvol is. Het is eigenlijk een ode aan de oude soul en funk, zoals hem van jaren geleden kennen, gedaan door twee toch wel grootheden uit de soulmuziek. Aangevuld door een dame die de laatste jaren toch ook al de disco en de soul toch ook weer aardig op de kaart zet. Het is tijd voor een klein wandelingetje. Eerst even nog wat calorieën verbranden.

0: speelt hem eigenlijk bijna nooit tijdens optredens. Dus als je hem een keer live voorbij hoort komen, dan ben je een spekkoper. En ja, zolang moeten we maar toch eventjes wat vaker blijven draaien natuurlijk. Die prachtige Streets of Philadelphia van The Balls.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: En daarvoor gaan we terug naar de zomer van 2015. Toen kwam er een fantastisch album uit, Cool Uncle. Het was een samenwerkingsproject van soulzanger Bobby Caldwell en producer Jack Splash. Nou, Bobby Caldwell, misschien gaat er een belletje rinkelen als ik dit laat horen.

Ja, het is eigenlijk een soulmate materiaal natuurlijk. Hè. En Jack Splash, ja, die produceerde hits voor onder andere Alicia Keys, John Legend, CeeLo Green, Mary J. Blige en Sia, dus niet de minste. En zij hadden een geweldig idee. Ze wilden eigenlijk een ode

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Alsjeblieft aanlaten dat licht. Ik ben veel te bang dat we weer bezoek gaan krijgen. Ik mag nu, inmiddels is het bijna zo anderhalve week hier nu zo eventjes op Tim's avondslot passen. En ik vind het een fantastisch slot, weet je. Ik vermaak me echt op het top. Allerlei fantastische ruimtes. En ik ontdek iedere keer weer allerlei mooie muziek hier. Maar er is één bewoner en... Komt hij weer? Oh nee.
1: De lof heb je me nou. Want ik ben bruisig en blauw.
0: Ja hoor.
1: Het is het lied dat je wou.

0: ja, echt vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, daar is onze grote blauwe vriend weer. Ach, hij is toch weer echt weer door het deurtje naar binnen gesneakt. Ja, en hij heeft de koektrommel helemaal leeg terecht gegeten. En plundert momenteel ook de koelkast. Rustig aan. Hey. Is niet meer te houden. Maar ja, niks is hem eigenlijk te gek. En niks kan hem eigenlijk ook tevreden stellen. Behalve een lekker verzoekie. Dus als je hem een liedje zou willen voeren, heel graag. Dan kan ik hem weer eventjes rustig naar bed sturen zometeen. Dus ja, het mag van alles zijn. In ieder geval waar we ons verzoekiemonster een beetje tevreden mee gaan stellen. Dus ja, bedenk iets wat je misschien nog graag zou willen meezingen. Misschien een live iets of een legendarische albumtrack waarvan je denkt, oh, die mag wel weer eens een keer gedraaid worden. Nou, kom erop via die NPO luisteren. Rustig.

0: Hij was er verantwoordelijk voor dat Shania Twain niet naar de bruiloft kon van Taylor Swift. Ja, Shania Twain een beetje toch wel teleurgesteld. Want ze stond in het voorprogramma van Harry Styles tijdens een Wembley concert. En ja, was ook het weekend dat Taylor Swift trouwde. En daar had ze een uitnodiging voor, maar ja. Judy Coles, hè, en Harry Styles had zoiets van, nou, kom dan maar eventjes bij mij. En als Harry belt, dan kom je ook gewoon, ja. Hey, Jari, goedenavond.
1: Goedenavond, Jasper.
0: Hey, hoe is jouw avond tot nu toe?
1: Ja, goed hoor. Ja? Ja, niks te klagen.
0: Niks te klagen, nee. Oké. Nee. Niet zoals bij mij, ik heb toch een beetje licht teleurstelling over de uitkomst van Engeland tegen Argentinië.
1: Ja. Ja, ik had jou eerder vanavond al een appje gestuurd inderdaad. Van had het nou maar niet gezegd.
0: Nee, ja, ik was te blij toen die 1-0 voor Engeland viel. Ik had ook niet te vroeg moeten juichen. Ja, ik had niet te vroeg moeten juichen inderdaad.
1: Nee. Maar ja, goed. Het is een beetje katastrofaal achterlopen, maar ja, het is niet anders.
0: Ja, het is niet anders inderdaad. Maar dan maar hopen dat Spanje van Argentinië wint. Maar goed, zover is het allemaal niet. Laten we dat even lekker allemaal parkeren. Laten we het even over leuke dingen hebben, muziek. Want waar zat jij aan te denken?
1: Ja, nou ja, ik zat te denken aan een artiest waarvan ik weet dat jij er sowieso ook wel een zwak voor hebt. En het is altijd een plaat, je hoort altijd L.A. song. Nou, dan weet je denk ik wel over wie het gaat.
0: Ja.
1: Maar deze hoor je gewoon te weinig. En daarom is die juist zo lekker om even een keer te draaien in het avondklop, denk ik.
0: En welke, ja, we hebben het dan over Beth Hart. Welke Beth Hart zat je nou aan te denken?
1: Ik dacht aan As Good As It Gets.
0: Ja, je weet bij mij op het juiste knopje te drukken, maar de grote vraag is natuurlijk, het eigenlijk veel belangrijker, of het verzoek in monster het ook trekt.
2: Snack time! Arm, nom, nom, nom, arm, nom, nom, nom, arm, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom.
0: Nou, je hebt mazzel, want hij had er duidelijk trek in. Echt.
1: Ja, mooi zo.
0: Ze gaat nog niet met huid en haar naar binnen bij het verzoek in monster. Hé, maar dat is een fijne, dankjewel.
1: Hey, fijne avond,
0: Jari. Oh, dit is lekker. Dit is

ze konden ook nog liever liedjes over elkaar maken. En Fleetwood Mac, niet alleen maar echt ruzie het over de straat gaan natuurlijk. You Make Loving Fun. En daarvoor, ja, Jari, je wist het weer, hè. Als ik maar op die knop druk bij hem, dan gaat hij het vanzelf natuurlijk wel draaien.

0: Trost, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Daar zijn we weer!
9: Carpet Right komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right! Doe het Carpet Right!
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Middernacht, het begin van donderdag 16 juli. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis uit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Gisteren in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt morgen 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer, vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet meer verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het